0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Bij de viering van Katie Coty in Almere zijn vanavond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. De politie moest ingrijpen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen bij zich had. De politie heeft een voorwerp gevonden dat op een vuurwapen lijkt en onderzoekt of het echt is. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Tientallen mensen zijn geëvacueerd en honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen het vuur onder controle te krijgen. Inmiddels is zo'n 800 hectare natuur afgebrand. Door de aanhoudende droogte, harde wind en het heuvelachtige gebied is de brand moeilijk te bestrijden. Het aantal mensen met ebola in Congo is gestegen tot ruim 1400. Van de besmette mensen zijn er inmiddels ruim 430 overleden, meldt de regering. De uitbraak is extra zorgelijk omdat het gaat om een variant waarvoor nog geen speciaal vaccin bestaat en die lastig te behandelen is. En wie droomt van een eigen plekje voor de vakantie krijgt goed nieuws. Vakantiehuizen waren vorig jaar iets goedkoper dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het kadaster. Gemiddeld kosten ze zo'n €240.000. Opvallend is dat de meeste kopers geen hypotheek nodig hadden bij de aankoop van een vakantiehuis. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
3: Zo, het is €240.000 voor een vakantiehuisje en zonder hypotheek kunnen betalen. Ja. Doe maar er maar drie dan in dat geval, hè? Goed, 538 verkeer dan voor je door Flitsmeister. Ik vond hem zelf heel grappig. Met een flits op de A1 vanaf de Duitse grens richting Hengelo bij de Lutte 177.2. De A12 dan Maarn-Ede bij Maarsbergen 82.9. Op dezelfde weg richting Utrecht bij Harmelen 51.4. Dan nog een keer de A12 in de richting van Utrecht bij 75.1. De A17 dan Roosendaal richting Moerdijk bij Klundert 6.9. De A28 Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 59.9. Dan de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren. Ook daar opgepast op je snelheid bij 16.3. De A35 dan richting Hengelo bij Enschede 69.3. En de laatste van nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen 212.8.
0: 538. Vanaf 8 uur.
1: De 1000 grootste hits uit de

met een David Guetta bij 538. Je hoorde Save Me Tonight. Ja, net in het nieuws hoorde je dat vakantiehuizen steeds goedkoper worden. Inmiddels kun je voor ongeveer 240.000 euro al een extra vakantiehuisje erbij kopen. Natuurlijk iets wat je koopt als je heel veel geld hebt. Maar laat het eerlijk zijn, als je echt heel veel geld hebt, ga je andere dingen doen van je geld. Ze hebben een aantal belangrijke en vooral rijke mensen dingen laten verzekeren. Dat je eigenlijk helemaal nooit hoeft te laten verzekeren. Ronaldo bijvoorbeeld heeft zijn benen verzekerd voor 400 miljoen euro. Miley Cyrus heeft haar tong laten verzekeren voor ruim 1 miljoen. Playboy Bunny Holly Madison die heeft haar Cup D laten verzekeren voor 15 miljoen. Met de mooie quote. Ik bedacht, laat ik mijn belangrijkste bezittingen niet bedekken, maar wel dekken. Avond goed gevonden. En Jennifer Lopez, die je net op 538 hoorde, zij heeft volgens de geruchten haar achterwerk laten verzekeren voor 300 miljoen. Geen wonder dat haar zo vaak draaien.

Jouw hits, jouw 538 met de nieuwste van Bente. Je hoorde 3, 2, 1. Kilio van Luijt hier met zometeen de nieuwste van Cameron Whitcomb. Ook de Dance Mash komt er nog aan. En eerst Kygo.

0: van harte welkom. Het is de 538, ik ben Kilian van Luijt. Ik weet dat je altijd welkom bent via de gratis app van 538. Ik zie dat Claire er deze nacht bij is. Diana is er deze dag bij. Ook Monique is erbij. En Ben, heb jij het Nederlands elftal eigenlijk nog gekeken of niet?
1: Ik kwam in mijn avonddienst. Ik dacht, nou weet je, ga ik kijken of niet? Ik dacht, oké, ik zet voor de zekerheid een wekkertje.
0: Ja.
1: Ik werd er gezet. Ik denk, ik ga lekker koesten, toch? Dus ik lig en ik hoor een geritsel in de slaapkamer. En ik denk, wat de fuck is dit dan? Ik wakker worden, zoeken, niks vinden. Ik weer slapen, proberen. 5 minuten later, een gepiep in mijn kamer.
0: Oh.
1: Had ik ergens een muis in mijn kamer zitten? Nou, ik ben wakker geweest tot 4 uur.
0: Ja.
1: En ik ben daarna in de slaap geflikkerd. Die muis nog steeds niet gevonden.
0: Oh. En maar daardoor heb jij dus niks gezien van het Nederlands elftal?
1: Nee.
0: Ah, ik wou net zeggen, achteraf is dat misschien nog wel vermakelijker geweest om naar een muis te zoeken dan naar het Nederlands elftal.
1: Dat weet ik aan zeker.
0: Oh jongen, wat was het toch een verschrikkelijke wedstrijd. Ja, je hebt het niet gezien, dus, maar heb je nog een samenvatting gekeken of zo? Of durft hij dat niet eens aan?
1: Nee, niet eens.
0: Nee.
1: Niet eens. Ik heb gezien dat ze verloren hebben en dan ga ik niet eens kijken. Dan denk ik, weet je, zoek het lekker uit.
0: Ja. Maar goed,
1: dan kijk ik echt niet verder.
0: Wat denk jij dat het uiteindelijk gaat worden? Dan, wie wordt er nu wereldkampioen?
1: Dan ga ik voor Noorwegen.
0: Noorwegen, oké. Okay. Bij deze afgesproken, als Noorwegen wereldkampioen wordt, krijg jij het 5-jaar prijzenpakket, kom ik hem persoonlijk bij je langsbrengen.
1: Ook ja.
0: Ja, gaan we dat
1: en
0: doen, oké?
1: En welke zeg jij?
0: Ik zeg, Frankrijk.
1: Als jij gelijk hebt,
0: ja?
1: Kom ik persoonlijk een pak appelsap brengen.
0: Pak appelsap, nou dan gaan we dat afspreken, Ben.
1: Helemaal goed, gaan we doen.
0: Thanks, jongen. Nou, veel kijkplezier nog naar het WK dan.
1: Yes, dankjewel. Jij ook, hè.
0: Yo.

0: 538 met Davide Michel. Je hoorde Still Champagne.
1: De 538, 90's, top 1000.
0: Daarvoor nog, ja, echt een 90's plaat van de Backstreet Boys. Quit Playing Games. En over de 90's gesproken. De tijd dat je moest huilen omdat je je Tamagotchi vergat eten te geven. Misschien ook wel de tijd voor je dat je voor de buis gekluisterd zat naar Big Brother te kijken. Of heel misschien wel goede tijden, slechte tijden. Dat is namelijk allemaal begonnen in de 90's. Moet je wel zeggen, ik heb het allemaal van mijn moeder hoor. Want ik kom zelf uit 2001. Echt een zero's kindje. Maar goed, over de 90's gesproken. Het is misschien wel, dat ben ik misschien wel met je eens. De tijd van misschien wel de beste muziek. Moet je natuurlijk altijd voorzichtig zeggen. Want ik bedoel, ethisch muziek, zero's muziek, tense muziek is allemaal fantastisch. Maar ik zit de afgelopen dagen een beetje te luisteren naar de 538 90's top 1000. Wel de 1000 allerbeste platen ooit gemaakt uit de 90's. Ik moet zeggen, ik vind het behoorlijk lekker. Daarom gaan we zo meteen om 8 uur weer vrolijk verder met het vervolg. We zijn bijna bij het einde aangekomen. Want aankomende vrijdag, vlak voor 6 uur, weet je dan wie er op de nummer 1 staat. En ik zit eventjes vooruit te kijken. Ik zie onder andere René Vroeger, Just Say Hello, voor je klaarstaan. Zo meteen om 8 uur. Ook Teaspoon, de Rolling Stones, ze komen er allemaal aan. Dus zorg ervoor dat je vanaf 8 uur weer bij je radio gekluisterd zit. Het is de 538 90's tot 1000. Hier is Kensington, dit is Stay. Give me a

Je hoorde Barsong. En zometeen na drie hier op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. Ik zie je onder andere direct voor je klaarstaan. Zomers muziek van de bouw staan ook Phil Collins komt eraan. Omdat hij heel veel werd aangevraagd. Goed, en vanaf 6 uur dan hoor je ze ook weer Tim, Rick, Niels en Florentien in de nieuwe editie van de 538 ochtendshow met om 8 uur het vervolg op de 538 90s tot 1000.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: Bij een steekincident in Venlo is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Vanaf 8 uur.
3: De 1000 grootste hit.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Bij aanslagen op huizen van 3 politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En Stichting AAP heeft 6 tijgers weggehaald van een Duits industrieterrein waar ze in oude circustrailers werden gehouden. De reddingsactie kwam op gang nadat een van de tijgers enkele weken geleden zijn verzorger aanviel, ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. De 6 geredde tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum in Spanje. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: 538. Vanaf 8 uur.
2: De 1000 grootste

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land één groot feest los. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Zometeen vanaf 8 uur.
3: De 1000 grootste hits uit de 90's.
0: De 538 90's top 1000.
3: Floris Molenaar.
4: Ja, hartelijk goedemorgen. Donderdagochtend op weg naar een kakelverse 538 ochtendshow met Two Brothers on the Fourth Floor. Never Alone. Radio.

Drive Safe bij 538 donderdagochtend. Goedemorgen deze morgen. Ja, de dag begint droog vandaag. Misschien heb je het al meegekregen. In de loop van de dag kan er wel wat motregen vallen. Maar het goede nieuws is, later op de dag is het wel weer lekker droog. 21 tot 25 graden is het vandaag. Op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog heel even terug naar alles wat er gisterochtend gebeurde in de ochtendshow. Zo hing Wesley Hunning aan de telefoon. Ja, Wesley Hunning heeft de plek waar je wil zijn deze zomer.

0: Robin Thicke, T.I. en Pharrell Williams. Blurred Lines bij 538. Een hele goede morgen. Donderdagochtend op weg naar een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur. Dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd nog even terug naar alles wat er gisteren gebeurde.
1: We hebben mooi nieuws voor een restaurant uit het Gelderse Aalten. Dat mag zich vanaf gisteren officieel het restaurant noemen met het mooiste terras van Nederland.
2: Maar Aalten, daar woont die Angus Young, toch?
1: Ja, dat is in Aalten, ja.
2: In die villa.
1: Ja. Dat is, daar kan je niet omheen als je daar door binnen rijdt. Het café, Grand Café moet ik zeggen, het noorden van Aalten, won gisteren de terras top 100. En wij hebben de eigenaar even aan de telefoon, dat is Wesley Hunning. Wesley, goedemorgen.
3: Goedemorgen mannen en Florentien. Goedemorgen. Hallo.
1: Van harte gefeliciteerd Wesley.
2: Ja.
3: Ja, dankjewel. Super gaaf.
1: Ja, jullie wisten het natuurlijk al lang, maar nu weet de rest van Nederland het ook. Het mooiste terras van Nederland, dat ligt in Aalten.
3: Ja, ja, ja, we wisten het niet zo lang, maar ja, we hebben dan maar aandacht de prijs gewonnen. Alleen, nu moeten we nog elke dag terugverdienen, want nu ligt de lat pas echt hoog.
1: Ja, dat is de andere kant van het verhaal natuurlijk. Maar, want hoe heb jij gehoord dat jullie terras is uitgeroepen tot het mooiste?
3: Niet aan mijn vrouw en ik hebben de zaak van onze ouders overgenomen een aantal jaren geleden. En sindsdien zijn we gaan bouwen met een droom en een plan. En toen hebben we elk jaar ons ingeschreven en elk jaar op onze bek gegaan. En stap voor stap met het team gaan bouwen. En op een gegeven moment, vorig jaar stonden we derde.
1: Ja.
3: En na een aantal onaangekondigde bezoeken besloot de jury, de hoofdjury, langs te komen. Ja, ja. En toen wisten we van, hé, we staan in de top 5 weer. En toen hebben we alles uit de kast gehaald om een goede rondleiding te verzorgen. En op het moment suprem van de week met de uitreiking gisteren, toen hoorden we dat we eerste werden. En toen werden we nog steeds zenuwachtig, want we wisten niet dat we eerste werden. Dus het was zenuwslopend.
1: Maar uiteindelijk is hij voor jullie, de prachtige bokaal die erbij hoort. En natuurlijk, ja, nogmaals, heel Nederland dat nu weet, we moeten naar Aalten als we op een goed terras willen zitten. Maar wat hebben jullie allemaal veranderd dan in de loop der tijd om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk het beste terras van Nederland wordt?
3: We hebben geprobeerd om een heel gelukkig team te creëren.
1: Ja.
3: En wij denken dat als ons team heel gelukkig is, dan kunnen we onze gasten ook gelukkig maken.
1: Kijk.
3: Ik denk dat dat de basis is van alles.
1: Maar ik neem aan dat ze ook letten op hoe het is ingedeeld. Hoe je met zon en schaduw omgaat. Hoe snel,
3: zeker.
2: Hoe warm de bitterballen zijn.
1: Nou, ook zoiets. Vrij belangrijk natuurlijk ook.
3: Ja, ze komen voor de tijd zo'n 3 keer langs voor een beoordeling. Mystery Visitors, vakjury. En dan hebben ze een 100-puntenlijst. En dat gaat zelfs van hoe de naden van de tafel overal dezelfde kant op staan. Nee, hoe het bloemetje overal hetzelfde is.
2: Serieus?
3: En op een gegeven moment, kijk, als je daar een paar jaar aan meedoet, dan weet je gewoon, nu ook als wij bij een collega komen, je ziet, oh kijk, dit is een terras top 100. Je ziet gewoon dat daar heel veel aandacht in zit. Dus dat is mega vet.
1: Maar op het moment dat iemand met een rolmat bij jou op het terras zit, dan weet je toch van, heb je er weer een van de jury.
3: Ja, nee, had gekund. Hebben we helaas niet gezien. Oh. Anders was het nog makkelijk. Nee, dat is echt onaangekondigd en we weten niet wie dat dan is.
1: Nou ja, het komende jaar jullie het beste terras van Nederland. En je zei al, nu begint het eigenlijk pas. Want ik kan me voorstellen dat je wil ook, volgend jaar wil je het beste terras zijn.
3: Ja, we mogen wel een aantal jaren niet meedoen. Mijn vrouw of ik gaat toetreden tot de hoofdjury. En dan mag je dus zelf ook mee jureren. Dat is altijd gezellig.
2: Oké, grappig.
1: Dus jij bent zometeen iemand. Jij bent zometeen iemand die bij anderen in de gaten gaat houden hoe het er allemaal stappen bij staat. En inderdaad de temperatuur van de bitterballen checkt.
3: Ja, maar mijn vrouw wil ook heel graag die bezoekjes doen. Dus we moeten nog even overleggen wie dat doet.
1: Het is wel een mooie baan trouwens, zit ik me te denken.
2: Zeker, je kan alles proeven.
1: Heerlijk.
2: Je hoeft nergens te betalen.
3: Heerlijk. Heerlijk.
1: Hey, en ik kan me voorstellen dat sinds gisteren de telefoon roodgloeiend staat bij jullie met mensen die willen komen drinken en eten op het terras.
3: We merken het meteen. Na de uitslag zijn we direct naar huis gegaan. En onze ouders die hadden echt de hele buurt, het team, iedereen geregeld. Er was een live band, super feest. Maar sindsdien staat ook de telefoon roodgloeiend, de mailtjes, alles erop en eraan. Dus ja, dat zeg ik. Die prijs hebben we nu helemaal gewonnen. Maar nu moeten we elke dag bewijzen dat we er staan. En ja, met het gelukkigste team komt het helemaal goed.
1: Nou, dat is goed om te horen. Gaan de prijzen nu ook omhoog bij jullie?
2: Nog hoger.
3: Nou, kom proeven en dan rekenen we het zeker goed. Als jullie met z'n vieren komen, dan zijn jullie van harte welkom. Eerste rondje Hendrik, ons eigen bier van het huis. En dan een heel lekker bezoek.
1: Wat doet een biertje bij jullie? Altijd wel even een mooie graadmeter.
3: Zo'n 3,5 euro. In de Achterhoek kan dat gewoon al.
2: Schappelijk. Nou, dan rijden we nog wel voor na.
3: Nou, tot straks.
2: Zeg maar een tafeltje
1: gereserveerd. Dat kan wel uit. Wesley, ga ervan genieten. Leuk dat je ons even wilt spreken. En een mooie dag vandaag.
3: Jullie ook, dankjewel.
1: Grand Café, het noorden van Aalten. Dus gisteren die prijs.
2: Wel gemoedelijk daar nog.
1: Ach, heerlijk. Ja, nabuurschap noemen ze dat toch daar?
2: Heet dat

0: Dance with Somebody bij 538. Goedemorgen. En hoe klinkt jouw goedemorgen vandaag? Ben ik benieuwd naar. Laat het me weten via de app van 538. En rechtsbovenin even op dat WhatsApp-icoontje klikken. Dan word je naar WhatsApp gestuurd. Hou je dan de microfoon ingedrukt? Kun je dus even laten horen hoe jij klinkt vandaag. Cor.
1: Een hele goede morgen, Floris. We gaan er weer lekker tegenaan vandaag. Fijne uitzending.
0: Hey Cor, fijn dat je erbij bent, jongen. Gezellig en succes met het tegenaan gaan vandaag. Goedemorgen. Hier staat geen naam bij.
2: Goedemorgen, Floris vanuit de Filipijnen.
0: Hey, ook in de Filipijnen 538 aan. Goedemorgen ook daar. En Jeroen kwam nog binnen.
3: Yo, goedemorgen, strijders. Gaan we weer.
0: Hatsikide. Jeroen, jongen, goedemorgen. Fijn dat jij er ook bij bent. Op weg naar de 538 ochtendshow. Editie donderdagochtend bij deze Kensington. Het is Living 4.

0: Afrojack, Give Me Everything Tonight bij Radio 538. Donderdagochtend, goeiemorgen, op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur dan zijn ze er weer, Tim, Rick, Niels en Florentien. En om 8 uur vandaag gaat de 90s top 1000 weer verder op 538. Aftellen naar de nummer 1 90s hit van dit moment, die hoor je morgen hier op 538. En ja, er werden ook eventjes wat herinneringen opgehaald gisteren in de ochtendshow. Ja, aan die jaren 90.
1: Maar dat was ook echt 90s in de Jerry's
2: Show. Ja, man, zo.
3: Met die bodyguard, weet je wel?
1: Steve!
3: Die moest alweer twee van die midgets uit elkaar halen. Die weer met elkaar
1: Dat was mooi, man.
2: Geweldig programma. Tenminste, voor die, ik heb ooit een keer. Ik was in Chicago op vakantie. Met een stedentripje. En ik sliep in het hotel. En dat wist ik niet. Waar ook de gasten van de Jerry Springer Show werden ondergebracht. En dat hoorde eigenlijk hoorde ik de volgende dag pas. Toen ik ging klagen bij de receptie. Dat er zo ontzettend veel herrie werd gemaakt.
3: Ja, ja.
2: En toen zeiden, ja, dat zijn gasten van de Jerry Springer Show. Mensen die in dat programma optreden. Die komen vanuit heel Amerika. En die moeten voor de opname moeten ze natuurlijk ergens slapen.
3: Ja.
2: En die zitten vaak bij ons in het hotel. Maar dat leidt nog wel eens tot ruzie.
3: Oh, ik dacht dat het altijd acteurs waren.
2: Nee, ze waren
3: wel echt real Americans.
2: Amerika is natuurlijk een vrij groot land. Dus daar lopen heel veel gekke mensen rond.
3: Weet ik niet.
2: Over het algemeen hadden ze niet zo heel veel moeite om die show te vullen. De Jerry Springer Show. Hij werd later volgens mij, of hij was voor die tijd, was hij burgemeester.
3: Zeker. En we hadden in Nederland, Catherine die deed een beetje toch...
1: Was ook niet slecht, hè?
3: Haar talkshow, dat was een beetje Jerry Springer-achtig, toch?
2: Maar dan wel light. Dat was wel wat geciviliseerder, zeg je dat zo, denk ik?
1: Ja. Ook wat leuker.
2: Was iets sympathieker om naar te kijken
3: allemaal. Ja.
2: Om Catherine Keil, nou de Nederlandse Jerry Springer.
3: Laten we zeggen, Catherine Keil was meer de Margriet en dan Jerry Springer destijds de revue of zo, weet je?
2: Ja, het was net zo een beetje... Net wat platter. Het jaar was overigens 1998. Volgens mij was dat het jaar dat ik mijn eerste mobiele telefoon kocht. Dat was een Philips Diga.
3: Moest je bij zo'n paal gaan staan, of niet?
2: Nee, dat was die...
3: Die Kermit.
2: De Kermit, ja.
3: Dan kon je wel mobiel bellen, maar dan moest je eerst naar een paal rijden. Dan ging je dan onder staan en dan kon hij bereik maken.
1: Ik heb mijn eerste mobiele telefoon bij jou gekocht.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, ik weet, als bij Expert, wat was je daar zo?
2: Ja,
1: verkoopadviseur.
2: Ik liep stage.
1: Ja, bij Expert.
2: Expert de Graaf in Wormerveer. Ja. Ja, dat klopt.
3: En dat als je in zo'n winkel werkt, dat heb ik me altijd afgevraagd. En jij weet het dan. Je hebt het idee, nou, of je nou een wasmachine of een stereotoren verkoopt, dat jullie overal verstand van hadden. Maar dat was toch ook altijd een beetje gewoon van...
2: Je doet gewoon net alsof je een beetje weet hoe het zit.
3: Nou, mevrouwtje, deze draait zo over toe.
4: Ja, veel bluff dus.
2: Ja, natuurlijk.
4: Ja?
2: Joh, wij
3: je kan het niet van alles weten.
2: Ik liep in de jaren 90 daar stage. Wij verkochten breedbeeldtelevisie. Die kwam toen net een beetje in.
3: Ja.
2: En wij zeiden bij elke breedbeeldtelevisie... Maar mevrouwtje, over een jaar is iedere uitzending in Nederland in breedbeeldtelevisie. Nou, dat heeft echt nog tientallen jaren bijna geduurd. Nou, het is zeker een jaar of 15 voordat alles in breedbeeld was. De eerste breedbeeldtelevisie, die mensen hebben alleen maar naar die zwarte stroken zitten kijken aan de zijkant.
1: En werd toen de tijd ook nog bekende Nederlanders als klant gehad in de Expert.
2: Ja, Margriet Eshuis was van start.
1: Maar die woonde ook in die buurt, hè?
2: Die woonde in die buurt, ja. Maar is inmiddels overleden, maar die kwam daar regelmatig.
3: Maar je had niet binnen zo'n winkel, laat maar zeggen, de een doet de televisies, maar jij deed televisies, frituurpannen en koelkasten.
2: Ik deed alles.
3: Maakte gewoon niet uit.
2: Ja, ik moet wel zeggen, witgoed vond ik altijd heel ingewikkeld. Vooral wasmachines en zo. Dus daar had ik altijd...
3: Moest je moeder bellen.

bij 538. I still haven't found what I'm looking for. Donderdagochtend op weg naar de 538 ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd nog even terug naar gisteren. En gisterochtend 9:45, hij was er weer.

0: zo'n fijne woensdag.
1: Hey Arie, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Wat deed jij? Het is tijd om te lachen, hè?
1: Het is tijd om te lachen, ja, dat is belangrijk.
2: Dat
1: is
2: allemaal gisteren, zeg.
1: Wat deed jij in de 90s? Had je dat café toen al of niet?
2: Had ik dat kwijt? Nee.
3: Was je taxichauffeur,
2: nee,
3: denk ik?
2: Nee, even kijken. Ik ben in
3: twee... Je de bank?
2: Nee, toen zat ik... Nee, toen zat ik...
1: Zat je vast?
2: Toen zat ik... Ja, daar heb ik nog wel gezeten.
1: Heb je vast gezeten?
2: Ja, ik heb vast gezeten. Door een bekende zanger ook nog wel. Nee, even serieus. Ja, nee, ik heb...
1: Maar waarvoor heb je vastgezeten?
2: Voor verdenking van mishandeling.
1: Oh.
2: Van een bekende zanger.
1: Van een bekende zanger.
3: Ik dacht niks voor jou.
2: Ik mag al wel zeggen, dat was in mijn taxitijd met Robert Leroy.
1: Oh.
2: Ja, dat is een grote vriend.
1: Maar je bent bekende zanger.
2: Toppers, ja, we hebben hem.
1: Grote vriend.
3: Ja, de toppers. Ja, hij is wel bekend, hoor.
1: Ja, natuurlijk.
2: Maar wat was er dan aan de hand tussen jou en Robert Leroy?
1: Ja, wat wel, ja,
2: mag ik?
1: Wat
2: is het, ja? Heb je even?
1: Nee, de korte versie.
2: Kom maar eigenlijk op neer. Hij krijgt een klant die daar bij het politiebureau. En hij komt op de plaats van bestemming. Hij moest voor de hulp voor hem huizen. En die man, die heeft geen geld.
1: Nee. Oh, ja.
2: Een of andere, ja, hij kwam niet uit dit land in ieder geval. Ja. Maar goed, dus hij gaat weer terug naar de politiebureau. Hij zegt, jullie pakken altijd van iedereen alles af. En dit niet. En daarvoor zo, zonder geld, dan bel je toch een taxi. Dan zegt hij, nou weet je wat ik doe? Ik breng hem lekker naar de Sloterdijk toe. Dan gooi ik hem daar eruit en dan kan hij lekker ineens gaan lopen. Hm. Dan zegt hij, ja, je hebt gelijk. Dus hij gaat rijden. En inderdaad, hij gaat rijden, maar die wordt een beetje nerveus. Maar hij zegt, ah, rij jij even mee, mocht die kerel gek gaan doen. Maar die kerel werd zo bang, die deed het raam open. En die ging gewoon het raam uit rijden. Ja, spiegel eraf. Heb je toch misschien wel een kletsje gehad hier en daar. Maar ja, dus dat, ja, toen werden we allemaal verdacht van... Eén voor één werden we van straat afgevoerd. Had je nog de taxipolitie?
1: Ja, de korte versie, hè, wilden we.
2: Ja,
1: de korte
2: versie.
3: We gaan naar de mop.
2: Nou, de mop.
1: Nee.
2: Gaan we al de mop. Echt. Maar zijn we allemaal een beetje afgekoeld?
1: We zijn afgekoeld.
2: Ja,
1: we zijn afgekoeld.
2: Ja, zie je, mijn repertoire gaat weer in de wat. Maar goed. Wat is het nou?
1: Ja,
2: een hele repertoire in de
3: maag. Ja, even ademhalen. Door je neus in, mond uit.
2: Adem in, adem uit. Je lijkt me dame van de zangles wel.
3: Ja, zeker.
2: Ik moet goed ademhalen. Zeg. Precies. Maar wat is het nou? Er is een meisje die komt onder de douche vandaan.
1: Nee.
2: Ja, en die loopt de kamer in. En die zegt tegen de moeder. Mama, ik krijg allemaal haartjes op mijn trut. Zegt ze, lieverd, dat zeg je zo toch niet? Ja, zegt ze, mama, wat moet ik dan zeggen? Zegt ze, ik ken wel wat netter. Ja, wat moet ik dan? Zegt ze, dan zeg je, ik krijg allemaal haartjes op mijn aapje. Oh. Nou, zegt ze, mama, dan weet ik dat voor de volgende keer. Dus die komt, smiddags komt ze daar. Zit een oudere zus, die zit op de bank. Zegt ze, ik moet je wat vertellen. Oh, zegt ze, wat dan? Zegt ze, ik krijg allemaal haartjes op mijn aapje. Oh, zegt die grote zus, ben je persoof, hè? Die van mij heet al bananen.

Lauren, Fever Dream, Radio 538, donderdagochtend. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe editie van de 538 Ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. En dit zijn Kygo en Conrad. Firestone bij 538.

0: Waar je bent aangekomen bij een nieuwe editie van de 538-ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Ze staan weer voor je klaar om je met een lach op je gezicht mee te nemen deze nieuwe werkdag in. En het leuke is, vandaag kun jij weer de eerste luisteraar worden in de ochtendshow. Dat werkt eigenlijk heel simpel. Je pakt je telefoon, je belt 0909 30538. En kom je dan in de uitzending zometeen in de ochtendshow, dan is het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt voor jou. Het officiële collectors item van 538. Pak die telefoon, bel hem maar, 0909 30538. Heb een mooie donderdag en veel plezier bij een nieuwe ochtendshow.
1: 538 Nieuws.
2: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart deelt zelfs meer met AI dan met de persoon die dichtst bij hen staat. Een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. En daardoor zijn in de toekomst onder meer de Formule 1, Premier League, voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niks, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Amerika won met 2-0 van Bosnië en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land een groot feest los. Gaan we naar het weer. Vandaag is het bewolkt. Kan lichte regen vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
0: Dankjewel, Florentien. Nou, dan maar eens even kijken of er nu al files staan.
3: Jazeker. Er staan er 2. 1 op de A4. Rotterdam-Amsterdam bij Leidschendam. 6 minuten. Ander op de A27. Breda-Gorkum bij de Merwedebrug. De vertraging 6 minuutjes.
0: Allemaal vroeg van de partij. En jij ook vanochtend. En dat kan je een t-shirt opleveren. Want als je onze radioshow zo meteen opent, de eerste luisteraar wil zijn, dan kun je nu bellen met 0909 30538. Dus 0909 30538. De eerste luisteraar die pakt het eerste luisteraarshirt. En er is er maar 1 per dag beschikbaar. Dus hij is redelijk exclusief. 0909 30538.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: 538. Zometeen vanaf 8 uur.

0: Daddy Money. Take me home tonight.
1: Ik vond het... teamwork, daar ben ik het meest blij mee. Heel goed samen uitgevoerd. En met heel veel passie en inzet. En dat was geweldig om te zien.
2: Het geluid van een nieuwe dag. Dit is
3: de 538 Ochtendshow.
2: Radio 538.

0: Ronnie Spector, Take Me Home Tonight. En dat om 6:06 op de donderdagmorgen. Het is een nieuwe aflevering van deze radioshow, de 538 ochtendshow. En bij deze van harte welkom op een dag die iets koeler lijkt te verlopen dan de afgelopen dagen. En ook de komende dagen. We hebben even een klein dipje in het weer. Even, nou ja, een moment om af te koelen, ja, denk ik dan.
1: Volg je dit WK nog?
0: Ja. Nou,
2: gisteren nog even gekeken.
0: Ja.
1: Nou, half. Ik
0: nee.
1: Hoor,
0: ja. Nee. Nee, ja. Weet je, een WK waarop je eigen land niet meedoet, is toch minder interessant.
2: Een ander WK, als, je gaat ook niet zeggen, kijken naar seks van iemand anders.
0: Er is toch best een hoop vraag naar op de een of andere manier.
2: Maar je wilt toch liever meedoen?
0: Hij doet liever meedoen.
1: Ja, zeker. Ja. Maar dan hebben jullie ook niet de penalty gezien in de 125e minuut van België.
0: Nee, ik heb niet gezien. Ah. Ik heb het wel gelezen vanochtend.
1: Ik had het idee, volgens mij is Senegal bestolen van de winst, toch?
2: 100%.
1: Want die penalty was, voor mij was de overtreding buiten de 16.
2: Randje erop.
1: En liet die Belg zich uiteindelijk in het strafschopgebied kukelen.
0: Maar voor dit soort situaties hebben we toch de VAR, jongens?
1: Nou, dat heeft heel lang geduurd. Ja. En uiteindelijk, de scheidsrechter gaf geen penalty. En de VAR die floot hem terug.
0: Ja.
1: Maar ik, ja... Dit was absoluut geen penalty.
0: Heeft Infantino zich er even mee bemoeid?
1: Dit riekt niet fris.
0: Nou ja, België heeft zich geplaatst voor die achterfinales van het WK voetbal. Dankzij een strafschopblusser diep in blessuretijd van de verlenging. Aanvoerder Youri Tielemans die schoot België naar een 3-2 overwinning. Luister even mee naar het Belgische commentaar.
3: Het wordt Youri Tielemans. Met het hoofd bracht hij ons op 2-2. Nu de rechtervoet. De Youri. Tielemans, hoe mooi, hoe rustig, hoe knap kan je een penalty binnentrappen in deze fase van de wedstrijd. O, dierbaar België, we staan plots in de achtste finales.
0: We staan plots in de achtste finales.
1: Blijft toch een taaltje, wat zou ik zeggen?
0: Grappig, hè? Ik vind wel altijd, het klinkt wel
1: de Youri, de Youri.
0: Het klinkt gewoon gezellig, toch?
2: Ik vind die commentatoren beter dan onze Nederlandse het mag nooit leuk zijn, het mag niet vrolijk zijn.
0: Overigens moet ik wel zeggen dat de gekte zoals wij die kennen in Nederland rond het voetbal, dat kennen ze in België helemaal niet.
1: Nu nog niet. Sowieso zijn Belgen niet zo heel...
0: Ze zijn veel meer ingetogen. Die hebben wel wat rode vlaggetjes hangen en ze trekken een keer een shirtje aan als ze voetbal gaan kijken. Maar het is echt, wat in Nederland gebeurt, de gekte die er heerst rondom het elftal, dat hebben zij, dat kennen zij gewoon helemaal niet.
2: Maar ze staan wel in de achtste finale.
0: Ja, ja,

0: is niet, niet fris.
1: Nee, het is sowieso raar.
0: Noem je dat niet in de extremis of zo? Extreem is? In de, als het in zo'n in de 100...
1: Ja,
0: terminale extremis.
1: Nee, terminus extremis zo.
2: Is zoiets, toch?
3: Ja, ja. Maar is het, want nu moet België het opnemen tegen de Verenigde Staten, volgens mij, toch?
0: Ja.
3: Nou, ik heb de Verenigde Staten een aantal keer nu in actie gezien. Die spelen leuk voetbal.
2: Zeker, en ik hoop dat België...
3: Het zou mooi zijn.
1: Ik hou van België.
3: Ja, nee, ik gun het onze zuidenburen meer.
2: Serieus?
3: Dan.
2: Serieus?
3: Ja, jawel. Natuurlijk.
2: Oh.
3: Want zij hebben best een hoop pech gehad ook, hoor, in het verleden. Want zij hadden...
2: al 100 jaar hetzelfde. Ik heb het idee dat Kevin de Bruyne daar al...
3: Ja, maar zij hadden op een gegeven moment echt... Ik denk misschien wel het allerbeste team van de wereld.
2: Ja, 5 jaar geleden.
3: Maar omdat zij het natuurlijk... Onderling is het altijd een beetje ingewikkeld binnen dat team. Je zit sowieso met die taalstrijd.
2: Niet handig.
3: Die altijd een beetje meespeelt.
2: Er staat er altijd een onder de douche te pissen.
1: Manneke pis, ja.
3: We gaan even naar Mark. Uit Duitsland komt hij. Goedemorgen, Mark.
2: Oh, Duitsland.
4: Uit Duitsland. Goedemorgen. Ja, goedemorgen.
3: Duitsland. Emmerich.
2: Emmerich.
3: Wat is
4: het? Kennen jullie dat niet?
2: Jawel.
3: Jij is het Emmerich?
4: Oh. Emmerich am Rijn.
2: Ja.
3: Emmerich am Rijn. Maar daar woon jij? Of waar ben je nu...
4: Ja. Daar woon ik.
1: Hey. Maar is dat Duitsland of is dat Nederland?
2: Nee, het is Duitsland.
4: Dat is Duitsland, ja, heel goed.
2: Maar
4: heel
2: ben
4: goed,
2: jij ook in je paspoort officieel Duitser?
4: Nee, dat niet. Ik ben officieel Nederlander.
2: Ah.
3: Maar wat doe je daar dan, Mark?
1: Ja.
4: Wonen. Beter dan in Nederland.
3: Maar wat maakt het daar beter en leuker?
1: Nou, alles.
4: Ja, alles. Het autorijden, het wonen. Woonplezier is beter, de zorg is beter, ja, eigenlijk best wel alles. En het is een stuk goedkoper.
3: Jij zegt eigenlijk, wat doen jullie daar nog?
2: Jij zegt eigenlijk, hadden we niet zo moeilijk destijds moeten doen.
4: Nee, eigenlijk niet. Zeker niet.
3: Ja.
1: Nou, misschien gaat dat ietsje te ver, maar...
2: Ja, nee.
3: Maar goed, blijkbaar is de Duitse radio niet je van het, want je bent nog wel lekker bij de Nederlandse radio blijven hangen.
4: Ja, omdat ik werk in Nederland. Ah. En dan, dan moet je doorheen Nederland heen rijden. Ja, dan heb ik toch automatisch de Nederlandse radio aan.
3: Ja, dat snap ik.
2: Maar als jij Nederlander bent, ben je dan wel bijvoorbeeld nog verplicht om ook alle afdrachten, et cetera, gewoon in Nederland te doen? Of?
4: Ja, ik doe alles is Nederland. Belasting is Nederlands. Heb ik niet in Duitsland. Nee.
1: Dus je woont in Duitsland en je betaalt in Nederland?
4: En ik betaal in Nederland, ja.
1: Maar vaak is het andersom.
3: Ja, maar is dat gunstig?
2: Het voordeel niet, nee.
3: Nee, want ik dacht dat het juist ook interessant is om belasting in Duitsland te betalen dan.
4: Nee, want dat, omdat jij volledig van de Nederlandse belasting ben je bezig. En je werkt in Nederland, dus je draagt Nederlandse belasting draag je af.
3: Ja, precies. Oké. Dus zodra jij in Duitsland zou gaan werken, dan ga je in Duitsland afdragen.
4: Ja, en dan ben ik mijn AOW en mijn pensioen ben ik dan kwijt.
3: Ja.
4: Tenminste alleen de AOW, mijn pensioen dan niet.
3: Want dat is wel goed geregeld in Nederland.
4: Ja, dat is weer goed geregeld in Nederland.
3: Maar Mark, wat doe je?
4: Moet je daar weer van afsnoepen.
3: Wat doe je voor werk eigenlijk?
1: Ja.
4: Ik zit bij monteur draaiduren en schuifduren.
1: Oh ja. Van welke, maar dat is maar één bedrijf, toch?
4: Dat is één bedrijf, ja.
1: Ja, maar welk bedrijf is dat dan?
4: Vaak.
3: Hoe? Paak.
4: Wij doen heel vaak. F-A-A-C.
3: Het zegt me helemaal niks. Maar jij zegt, Rick, dat is maar één partij die dat
1: nou,
3: doet.
1: Nou, je hebt nu die 200 aanbieders van draaideuren.
4: Ja, er zijn meerdere draaideuren, dat sowieso. Maar de meeste, als je ergens doorheen loopt, dan zie je wel vaak zitten.
3: Ja. Daarom heet het zo.
4: Allemaal die mooie blauwe stickers van deur opent en deur dicht.
3: Dat zijn jullie.
1: Ik zie het wel vaak.
3: Ja.
4: Ja, heel vaak zie je die.
2: Werkt Klaas ook bij jullie toevallig?
1: Klaas vaak. jongens, we gaan afronden.
3: Goed, Mark. Goedemorgen. We gaan jou officieel uitroepen tot...
5: De eerste luisteraar.
2: Ja, de eerste
4: toeroeper. Oh, nou. Toppie
3: wel. We gaan extra postzegels plakken, want het pakketje moet in Duitsland natuurlijk.
4: Ja, zeker.
3: Hij is onderweg, we sturen hem op. En ik zou zeggen, Mark, maak er een mooie dag van vandaag.
4: Dankjewel.

0: Woman en Supergirl om 9 voor half 7 in de 25 ochtendshow. Donderdag 2 juli is het vandaag. En later vanochtend om 8 uur om precies te zijn gaat de 90's Top 1000 weer door hier.
1: Ach, man.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: Want smullen.
0: Nou, je komt nu echt in de hoogste regionen van de hitlijst. En zoals wel vaker het geval, daar staan natuurlijk echt de grote hits allemaal. En toch hoor ik af en toe platen voorbij komen en ik denk, oh wat leuk, die heb ik echt een tijd niet gehoord. Dat geldt natuurlijk sowieso voor bijna alles dat happy hardcore is, want daar draaien we normaal gesproken niet heel vaak op de radio. En als je het dan voorbij hoort komen, dan snap je ook ergens wel waarom. Maar het is toch wel heel erg leuk om het allemaal weer langs te horen komen. Dus vanaf 8 uur vanochtend gaat hij weer door de 90's Top 1000. Eén na laatste dag vandaag, want morgen is de ontknoping.
2: Oh, dan al?
0: Ja, dan weet je
2: het opeens. Ja,
0: vlak voor het weekend. Stuzzel je met de nummer 1 lekker dat weekend in. We gaan zo meteen overigens verder voor de mensen die meeschrijven. Misschien wel even handig. Op nummer 235 pakken we de lijst op.
1: Oké.
0: Wat denken jullie dat daar staat? Ja, het kunnen 1000 liedjes zijn.
3: Ace of Base.
0: Nee.
2: Two Brothers on the Fourth Floor.
0: Je zit wel in het goede land.
3: Ja?
2: Oh,
3: ja.
2: Zweden. Ja, maar goed, ik geloof dat alles uit de 90's komt uit Zweden.
0: Eagle Eye Cherry.
2: Oh, de broer daar. Van.
1: Ja, nee, Cherry.
0: Ja, was hij nou een broer, was of hij nou een neef? Ja, ik weet het ook nooit precies.
2: Ik heb hem ooit op zien treden. Toen was vroeger natuurlijk... Was TMF ook in de 90's of was dat meer Zero's?
0: Nee, was ook in de 90's, zeker.
2: En dan had je volgens mij, dat was een Escape. Dat was sensationeel. Ik weet niet eens meer hoe dat heette.
0: TMF Showcase, denk ik.
2: Ja, TMF Showcase, inderdaad. En daar was ik toen in de... Daar maakten ze ook opnames en weet ik wat. 538, daar dacht ik ook iets altijd.
0: Klopt.
2: En daar, dat weet ik altijd nog. Daar trad hij op.
0: Ja, had één hit.
2: Ja, dat was toen net uit, denk ik. En ging je naar de Escape, naar TMF Showcase.
0: En dan zag je de nieuwste artiesten zag je daar voor je
2: neus. Ja, man, was sensationeel.
0: Nou, ik weet wel, in die tijd, en niet om onszelf nou op de borst te kloppen, maar want TMF hoorde natuurlijk bij 538 in die periode.
2: Ja, zusje.
0: Maar alle artiesten die wilden voor TMF optreden, omdat ze wisten, dan hebben we ook meteen een videoclip.
2: Ja.
0: Dan worden we uitgezonden.
3: Tuurlijk.
0: Dus het was helemaal niet ingewikkeld om die gasten allemaal naar Nederland te halen in die periode. Ja, je kan je er nu niks meer bij voorstellen, want iedereen heeft tegenwoordig, als je een videoclip wil hebben, zeg je tegen genereer even wat.
2: En 3 minuten later heb je een videoclip.
0: Maar dat was in die tijd was dat nog wel een probleem. Zeker voor beginnende artiesten. En dan was er geen budget. En dan wisten ze, nou, één optreden, dat wordt gefilmd. En dat gaan ze zelf uitzenden, want dat is van hun zendertje.
3: Ja.
0: Maar goed, Eli Cherry, daar pakken we hem straks op. Dat is later vanochtend pas, hoor. We hebben nog kaart voor de Amsterdamse zomer.
2: Oh.
0: We moeten het toch nog even over hebben. We gaan het nog even over penalties hebben vanochtend. Want er is een kenner in Nederland die toch anders beweert dan onze voormalig bondscoach.
2: Ja, en de bondscoach is natuurlijk weer terug. Dus dan kan hij nu ook luisteren.
0: Ja.
2: Als wij het er zo over hebben.
0: Als we het er nog even in wrijven.
2: Mocht hij nog ooit bij een club aan de slag gaan, dat hij weet van, oh ja.
0: Maar die is ervan overtuigd. Hij zegt, joh, ik heb een studie naar gedaan. Je kan er wel op trainen. Je kan het oefenen.
2: Ja.
0: Je kan de druk kun je op die manier beter reguleren. En nou ja, goed, zijn hele betoog gooi je verderop in dit programma.

0: Doris and Blessings om 7:15. Een bijzonder goedemorgen. En welkom bij de ochtendshow. Straks kans op de badjas. Groen of paars, je mag het helemaal zelf weten. Het laatste nieuws heeft Florentien voor ons.
1: Een verdrietige liefdesbreuk in showbizland.
0: Hebben we een koppeltje dat uit elkaar is?
1: Ja.
0: Ah, dat is wel leuk. En muziek van Another en ook James Blunt komt eraan.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer tot 85% korting.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
13: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
16: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1+1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Bol.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Ja, goedemorgen. Vanmorgen neemt vanuit het westen de bewolking toe. Er trekt wat lichte regen over het land. Vanmiddag klaart het weer op. Wordt 20 tot 23 graden. Een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En dan de files, Rick, waar staan ze?
6: Er zijn er op dit moment 9. Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 36 minuten. A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoude-Rijndijk, 31. En de laatste is de A27, Breda-Gorkum bij de Merwedebrug, 17 minuten.
5: 6:55, de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Het is gisteravond onrustig geweest bij de viering van Katie Coat in Almere. Buiten het festivalterrein gingen jongeren met elkaar op de vuist. Eén iemand had volgens regionale media ook een vuurwapen bij zich. Jonge, alleenstaande asielzoekers zijn relatief vaak betrokken bij een misdrijf. Dat blijkt uit onderzoek van Justitie dat RTL heeft. Vaak gaat het om asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko en Algerije. En Sony maakte gisteren bekend dat je nieuwe games voor de PlayStations over 2 jaar alleen nog maar kunt downloaden. Het is dus afgelopen met de cd en daar zijn fans behoorlijk teleurgesteld over. Ze kunnen namelijk een spel niet meer doorverkopen als ze hem eenmaal zat zijn. En dat leverde altijd nog een paar tientjes op.
5: Ja, dat is denk ik ook het hele idee van Sony.
7: Ja,
5: toch?
7: Ja. Oh, Sony. Ja, nog even de WK-uitslagen. De Verenigde Staten hebben zich dus geplaatst voor de 8e finales. Amerika won met 2-0 van Bosnië en neemt het volgende week op tegen België. Want België won gisteren ook van Senegal met 3-2 dankzij een rake strafschop van Yuri Tielemans. Echt nog even in de 125e minuut.
5: Nou, dit was echt een geval.
7: Die discutabele VAR-ingreep, inderdaad. En Engeland heeft ook gewonnen met 2-1 van Congo dankzij 2 doelpunten van Harry Kane. En Engeland speelt maandag tegen Mexico.
8: Nou, moet even die penalty. Ik dacht dat die penalty nog buiten de 16 was. Maar laat me zeggen, ik heb de inzoom gezien.
5: Ja,
8: en dan, het zit al in dat 5-meter gebied.
5: Ah.
8: Dan is het wel zeker een penalty.
5: Ja, ja, dat is het, ja.
8: Dan is het gewoon...
5: Maar de vraag is van, speelde hij nou de bal, die speler, of probeerde hij een pootje te haken? Dat is ingewikkeld.
9: Ja, maar je houdt altijd discussies.
5: Ja, dat zeker. Ja.
7: Rico Verhoeven dan en zijn verloofde Naomi van Beem... die hebben vlak voor hun bruiloft, ze zouden volgende maand gaan trouwen... hun relatie verbroken.
5: Nee joh, dat snap ik
7: heel verdrietig.
5: Nooit.
7: Ze schrijven op Instagram dat ze de afgelopen tijd een beetje uit elkaar zijn gegroeid.
5: Oh.
7: En ze waren sinds 2024 verloofd, een jaar of twee dus. En hij had haar toen ook ten huwelijk gevraagd op de Malediven. En de bruiloft zou dus volgende maand zijn, maar... Het vrijgezellenfeest was al gevierd in Marokko. Dus het is heel verdrietig.
9: Nou, daar is natuurlijk wat gebeurd.
7: Nou ja, zij hebben het meer van... Ja, er is gewoon heel veel gebeurd de afgelopen maanden. De moeder van Rico is bijvoorbeeld overleden. En de druk van die wedstrijden is ontzettend zwaar. Hebben heel veel impact. En de bruiloft was al een keer uitgesteld. Ja, je weet nooit wat daar natuurlijk precies heeft plaatsgevonden.
9: Nou, ik denk dat een ander is.
5: Oh ja, of koudwatervrees. Dat hoor je ook nog wel eens.
9: Ja?
5: Dat mensen denken van ja, wacht eventjes. Als ik nu in een huwelijksbootje stap, dan is het wel echt definitief.
9: Vinden jullie, fantastische sport. Vinden jullie Rico, we kennen hem allemaal niet, hè? Vinden jullie hem op het eerste oog een sympathieke gozer?
8: Ja, vind ik wel.
5: Ja,
8: vind ik heel vriendelijk.
5: Ja, ik ook. Wel relaxed ook.
8: Ja,
5: ook.
8: Ja, ja, ja.
5: Dus, maar er is natuurlijk niemand die hier durft te zeggen wat een vreselijke...
7: Nou ja, ze zijn 5 jaar samen geweest. Ach. En ze vragen nu om rust, begrip en respect.
5: Nee, want ik zit ook te denken, je wilt natuurlijk met Rico... Op het moment dat je bedenkt van nou, dit is het toch niet. Je wil niet in een vechtscheiding terecht. terechtgekomen met Rico Verhoeven? Want dat verlies je.
9: Nou,
10: dat verlies je.
9: Vrouwen?
5: Ja, dat zeg je ook wat, ja.
10: En die vermiste shorttrekker Sven Roes, die heeft een teken van leven gegeven aan zijn familie.
8: Maar dat is goed.
10: Dat is een goed teken, ja. Dus. Maar de familie blijft wel met vragen achter. Hij is in het buitenland. Ja, de familie wil iedereen in ieder geval bedanken voor de steunbetuigingen. Maar ja, heeft wel behoefte aan rust en privacy ook. Ja, veel vragen, maar ja,
8: nou ja, weet
10: alleen dat
8: hij dagen in het ongewis geleefd. Zo van, ja, leeft hij nog? Hoe of wat? En dan denk ik dat het prettig is.
5: Dat ze weten dat hij nog leeft.
8: Ja, dat in ieder geval, ja.
5: Maar zij vragen zich nu wel af.
10: Wat is er aan de hand?
5: Waarom is hij weggegaan? Ja. Waarom heeft hij niets van zich laten horen? Nee. Waarom heeft hij gewoon besloten om met de Noordershond te vertrekken? Ja, dat weten we niet. We weten ook niet wat daar speelt.
8: Nee, dan nog denk ik dat je blijer bent voor het feit dat je weet, nou, weet je, mijn zoon of mijn broer of mijn neef, hij leeft in ieder geval nog.
5: Ja, maar je gaat ook denken, lag het dan aan ons?
8: Ja,
5: dat hij niets heeft laten weten.
8: Ja.
10: De camera van de Utrechtse visdeurbel, die is inmiddels na 4 maanden uitgezet. Door miljoenen kijkers. En het was het seizoen ook echt een groot succes. Ja, die migratieperiode, die zit er weer op voor de vissen. Ze hebben een paaigebied bereikt om zich lekker voor te planten. Dus hij kan weer dicht voor dit seizoen. Ja, je kon natuurlijk op visdeurbel.nl naar die vissen kijken. En als je een vis zag, kon je erop drukken. En kon die vis erdoor. Superleuk natuurlijk. En gewoon hartstikke leuk.
8: Ik denk
10: project.
8: Nog steeds dat we in de maling worden genomen.
5: Ja, denk je?
8: Met een filmpje. Dat gewoon dat hele ding niet bestaat, man.
5: Ja,
8: iedereen maar
5: gewoon,
8: drukken.
5: Er wordt ieder jaar wordt er gewoon 4 maanden lang wordt er een filmpje
8: uitgestart.
5: Ja, ik weet dat.
8: Ik ken nergens ter wereld waar een visdeurbel is.
5: Nou, in Utrecht dus.
8: Ja, Utrecht, ja.
5: Het is een heel.
10: Ja, maar er komen ook heel veel toeristen af. Ja. Want Amerikanen die hebben er het vaakste naar gekeken. En ook Duitsers.
5: Maar het is toch ook leuk dat je in Amerika dat je op een knop kan drukken en dat er in Utrecht ergens een visdeur kan zwemmen.
8: Precies. En jij gelooft dat?
10: Tuurlijk.
8: Dat je ergens in een van de achterlijk dorpje in Amerika op een knopje duwt. En dan gaat hij nu zeggen.
5: Ik heb hem nog nooit bekeken, eigenlijk, de visdeurbel.
10: Ergens is die geplaatst. Is dat ook bekend? Waar in Utrecht?
8: Ja, maar de sluis. Dat is
10: het idee. Je weet ook welke sluis.
8: Ja, er is maar één sluis. Nu. Tenminste, er is aan het begin en aan het eind van de stad een sluis.
5: Ja,
8: het is vanuit de kant, als je uit Maarsen naar Utrecht gaat, de Vecht.
5: Daar zit
8: en
5: hij.
8: Utrecht naar binnen wil, daar zit hij.
10: Maar er staat ook een paaltje van hier is. Oh, want dit is natuurlijk online. Maar is er ook een fysieke visdeur?
8: Nee, het zit onder water, dus je ziet het niet.
10: Ja, maar boven gewoon een. Nou, niet dus.
8: Nee, want je ziet niet dat er. Het water is in Nederland natuurlijk zo troebel dat je ziet ook niet of.
5: Maar het is niet zo dat de hele sluis open gaat, toch? Het is echt een klein deurtje voor die vissen.
8: Het is een luikje in de sluis. Ja, het is echt.
9: Ik vind het overdreven.
10: Nee, maar het is wel leuk als daar. Het wordt gewoon een toeristische trekpleister. Als je op dat punt daar een ding, een knop zet.
5: Een heel slim stukje stadsmarkt.

0: Another en 54 Ultra. En talk to you in de ochtendshow. 6:11 is het inmiddels geworden. En wij gaan naar...
1: Lekker na de wekker.
0: Dus of je even met ons mee wil denken, wij vieren vandaag de verjaardag van Piet Briquet. Goeie naam, zeg, Piet Briquet.
2: Doe je toch in de open haard of zo? Of
0: bij de barbecue?
2: Ja,
0: in de barbecue.
2: Die gloeien langer, toch?
0: Dat is van dat geperste houtskool, is het. Ja, ik vind het nooit lekker. Ik vind, er zit een bepaald smaakje.
2: Chemisch
0: smaakje zit er aan briquetten.
2: Ze worden wel heter uiteindelijk.
0: Ja, en ze gaan in principe ook langer mee.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar hij is jarig vandaag. Hij was de bassist van de Boomtown Rats. Die eigenlijk één echt hele grote hit hebben gehad. En dat is

0: Afgrijzelijk zelfs.
1: Afgrijzelijk.
0: Maar hoezo dan?
1: Ja, ik vind het een verschrikkelijk nummer.
0: Ik vind het een prachtig plaatje altijd.
1: Dat mag.
0: Ja, nou gelukkig. De eerste optie hier is dus I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. Daar zetten wij tegenover de verjaardag van Damaru. Hij is 40 geworden vandaag. Hij was de man die Jan Smit begeleidde op het liedje.

Het wordt op deze donderdagmorgen. I Don't Like Mondays, de Boomtown Rats is vandaag de eerste optie. En daar tegenover Damaru, die zijn 40ste verjaardag viert. Tuintje in mijn hart zong hij samen met Jan Smit, Miruso. En dat is vandaag de tweede optie.

0: maar door.
1: We hebben Louise aan de lijn. Louise, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Uit Katwijk aan Zee.
2: Uit Katwijk aan Zee, dat klopt.
1: Ja. Leuke oplossing.
2: Ja, en
1: oplossing.
2: Het is echt de eerste keer dat ik stem. Ja. En ik ben gelijk, word ik teruggebeld.
3: Nou, zo zie je maar. Iedereen maakt kans.
1: Hoe is het mogelijk?
3: Oh, vaak.
2: Ja, ik zit eigenlijk iedere ochtend in de auto. En ik werk in de thuiszorg.
1: Oh.
2: En altijd als ik instap, of het nou 10 voor is of kwart voor, altijd is die uitslag al. En nu dacht ik ga gelijk stemmen. Want ik ben nu nog op tijd om de stemronde mee te maken.
1: Oh, wat leuk.
2: Nou ja. Toen ben ik gelijk teruggebeld.
3: Hoe lang luister je maar 538?
2: Ja, eigenlijk al sinds ik in de thuiszorg zit, vind ik het echt heerlijk.
3: Ja, maar is dat 5 jaar, een jaar, 10 jaar, 20, 30?
2: Ja, echt wel zeg maar frequent bijna 2 jaar.
1: Oh ja.
2: Ja, en dan, meestal, ik werk eigenlijk altijd ochtenden, dus dan zitten jullie zo de hele ochtend zo een beetje in mijn auto als ik de route doe, zeg maar.
1: Oh ja, wat zijn wij leuk, hè?
2: Ja, heel leuk.
3: Maar wat luister je hiervoor dan?
1: Ja.
2: Ja, dan zat ik niet zoveel in de auto om echt radio te luisteren.
1: Oh.
2: Maar het grappige is, ik deel een werkauto met mijn collega. En die zit dan altijd, als zij gewerkt heeft in de avonddienst, 100% terwijl. En dan zet ik hem zo weer. Dus wij hadden een soort strijd.
1: Dat is echt de hel.
3: Oh, wat erg.
1: Dat is zo erg.
3: Oh, maar dat stapt ook niet lekker in. Dat stapt echt niet lekker in.
1: Dat is ook geen echte radio.
3: Nee, dat is een
4: maar is het dan niet leuk om gewoon op alle zenders 538 voor te programmeren?
1: Ja, ja, dat, is
2: ja, goed, dat, ja. Ik hem even, dat ik hem er steeds uithaal. Zo heel ingewikkeld.
1: Ja, dat is ook niet meer terug kan vinden. Oh ja, nee, dat moeten we. Maar die moet natuurlijk ook gewoon overstappen. Die moet ook deze kant op komen.
3: Ja,
2: precies. Ja, nee, tot nu toe is het nog niet gelukt.
1: Hoe heet die collega?
3: Ja.
2: Marian.
1: Oh, ja. Of je die er even op aan wil spreken, dat ze ook gewoon gezellig naar ons moet gaan luisteren.
3: 100%.
2: Ja, precies.
1: Ja, want dit kan niet.
3: We kunnen er omkopen met een badjasje.
1: Oh, dat zouden we kunnen doen.
3: Overleggen ze even met Marian of ze een badjasje wil en dan voort dan ook.
2: Ja, zij werkt alleen altijd in de avonddienst. Dus ja, ze heeft jullie denk ik nog nooit echt een kans gegeven.
3: Oh,
2: dat is het ook, denk ik.
3: Dat horen we steeds vaker, hoor.
1: Ja. Maar goed, Louise, daar bel je natuurlijk helemaal niet voor.
2: Nee, sorry, ik zit weer te lullen.
1: Ja, dat geeft helemaal niks, dat vinden we gezellig.
3: Dat is wel gezellig.
1: Dirk Kuyt woont toch al lang niet meer. Nee, hij staat wel weg, maar hij komt daar vandaan, dacht ik, toch?
2: Ja, hij komt daar wel vandaan, inderdaad. Ik heb hem vaak genoeg op een terrasje gezien. En vroeger ging ik zelfs met het broertje van Gertrude om. En toen zijn we nog heel, met al die vrienden, zijn we bij het gemeentehuis in Katwijk gaan kijken bij de bescheiden bruiloft. Dus dat weet ik nog wel van vroeger, dat is wel leuk.
1: De gescheiden bruiloft?
3: Bescheiden.
2: Nee, bescheiden.
1: Oh, bescheiden. Oké. Maar ze zijn nu ook gescheiden, toch?
3: Ja, het is nu al.
2: Ja, ze zijn wel gescheiden, ja.
1: Want zij woont daar nog wel, denk ik. Gertrude, of niet?
2: Ja, dat denk ik wel, maar... Ja, ik kom
1: haar
2: eigenlijk nooit tegen.
1: Oké. Hey, Louise, we kunnen hier nog uren over doorkletsen, maar daar gaat het helemaal niet over. Want jij belt voor een van jouw twee liedjes. We hadden I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats, de eerste optie. En lekker vrolijk, Jan Smit en Damaru, Tuintje in mijn hart.
2: Ja.
1: Ja.
2: Moet ik zeggen voor wie ik gestemd heb?
1: Dat is een goed idee. We weten ook waar, hè?
2: Ja, nee, ik heb voor nummer 2.
1: Tuintje in mijn hart, Jan Smit en Damaru. Ja, dat is ook lekker vrolijk, toch?
2: Ja, heerlijk. En met dit weer. Gewoon, ik kreeg gelijk zin in een heerlijke zonnige dag.
1: Ik snap hem. Ja. Nou, dus stuurde iemand van Doody Damaruma. Want vorige week was het precies de helft zo warm. Maar dat is inderdaad, het was vorige week. Of het is nu de helft zo koud dat het vorige week was.
3: Oh, oké.
2: Ja, bizar, hè?
1: Ja, ongelooflijk. Maar
2: wel iets lekkerder hoor, als je in de thuiszorg werkt.
1: Dat snap ik heel goed.
3: Het straalt zo stinken, hè?
1: Ja, dan weet je alles van, Rick. We gaan hem draaien. Jos Smit en Damaru.
2: Ja,
1: jij krijgt de dat, Jos. Die in groen-paars is. Welke kleur wil je?
2: Een paars, alsjeblieft.
1: Sturen we naar Katwijk aan Zee. Mooie dag.

0: Damaru en Jan Smit, Mi Rosu, Tuintje in mijn hart. De winnaar vandaag in Lekker naar de Wekker, want de meeste stemmen binnen op dit liedje. Straks in de 538 ochtendshow gaan we het even met Chris Woerts hebben over de Formule 1. Want er lijkt een verhuizing aan staan als het gaat om het kijken van de Formule 1. Wij kijken dat nu nog, tenminste de meeste Nederlanders, via Viaplay. Maar dat gaat naar Videoland. Dus dat is
1: een dingetje.
0: Dat is wel even iets bijzonders wat daar aan de hand is. En dat geldt ook voor alle andere sporten die worden uitgezonden nu nog op Viaplay. Hoe we dat in het vervolg moeten gaan doen, dat weet Chris allemaal. En waarom dit zo is. Dus dat hoor je verderop in het programma. We gaan na 8 uur door met de 90's Top 1000. En we hebben ook nog kaarten voor de Amsterdamse zomer.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Getallen horen is centen scoren.
9: Luister vrijdag naar Evers en Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
4: Hak je dag!
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg. In de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Maar wij maken het mooier.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Katie Coty braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. En iemand is opgepakt omdat hij mogelijk een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor het geweld in Almere is niet bekend. In Helmond is vannacht een hotel overvallen. Een medewerker werd bedreigd met een wapen en moest op...
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Katie Coty braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist.

0: Bij de overval in Helmond raakte niemand gewond. En België heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de laatste 16. De Belgen kwamen tegen het sterkere Senegal goed weg. Ze wonnen in de verlenging met 3-2 en spelen de volgende wedstrijd tegen gastland Amerika. En intussen is Oranje na de uitschakeling terug in Nederland. De selectie landde gisteravond op Schiphol. Gaan we naar het weer. Vandaag is het bewolkt. Kan ook wat lichter regen vallen. En het wordt 20 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
1: Ja, Flo, dankjewel. Filmers dan, Rick Wetwaar. Begin op de A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. 34 minuten vertraging. A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoude, Rijndijk 41. A27, Breda, Gorkum bij Industrieterrein Avelingen. 28 minuten vertraging. En één flitser op de A1, grens met Duitsland, Hengelo. Bij de Lutte, 177,2.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
4: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
3: Dus?
4: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
3: Ah, met superkorting.
4: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
8: 5, 2, 8. Zometeen vanaf 8 uur.
9: De 1000

0: Dit is Love in an Elevator.
1: Ik vind het een schande om door een intro heen te spreken. Daar heeft die gitarist dat intro niet voor gemaakt. Dat jij er tussendoor gaat zitten lullen.
2: Begin de dag

0: with Love in an Elevator.
1: Dit is
2: de 538 Ochtendshow.
0: Om 9 over 7 op donderdag 2 juli. Goedemorgen. Ja, nieuws van vandaag. Gisteren hebben boze boeren geprotesteerd tegen het voorgestelde, de voorgestelde verlaging van de veestapel. Een plan van D66. De onvrede onder boeren is groot en dat liet deze boer duidelijk merken tegenover de microfoon van Nieuws van de Dag.
3: 6, 7 jaar geleden ben ik hier al heen gereden. Met een trekker. Ik ben 4 keer hierheen gereden. En er is niks opgelost. En dan komt er weer zo'n halve imbeciel daar nou. Van Essen. Komt net van school af. En hij zal even zeggen, weet je wat, wij gaan het boer van de stikstofslot afhalen. Nou, dat gaat echt niet gebeuren. Die koe doet geen mug kwaad. Nee, hier nou die steden. En fabrieken en weet je wat, dat is allemaal de oorzaak. Maar niet die boer.
4: Ja, ik ben het volledig
5: met deze man eens.
4: Ik ken de materie niet goed genoeg. En Tim, voor mij heb jij wat beboerde vrienden in je kenniskring zitten. Maar ik heb wel het idee, het maakt voor mij niet uit met welk plan ze komen. De boeren vinden het hoe dan ook kut, toch? Of zit er nog ergens een soort van...
0: Nou, de boeren willen echt wel bewegen. Dat is het probleem niet zozeer. Alleen, kijk, de boeren willen het natuurlijk graag op zijn manier doen.
4: Ja, tuurlijk.
0: En wat lastig is... Bij boeren, wat je wel ziet vaak bij andere vakgebieden, die hebben zich wat beter verenigd. Dus ik vind het altijd jammer dat de boeren...
4: Maar heb jij een idee, als jij de boeren spreekt, dat er ergens een punt is dat ze zeggen, nou oké, als het zo gaat, dan
0: gaan we akkoord. Ja, zeker. Nee, er zijn heel veel...
4: Maar is dat een middenweg? Of is dat alleen maar de manier zoals de boeren het willen? Of kan er een compromis komen?
0: Zij hebben nu het gevoel...
4: al zo lang.
0: De boeren hebben nu het idee, alle stikstofproblemen, die komen door ons. En wij zijn...
4: Zo is.
0: En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Er zijn meerdere oorzaken. Alleen, zij zijn wel een grote uitstoter. En dat onderkennen ze ook. En ze willen echt wel bewegen.
4: Ja.
0: Alleen, dan moet je wel een plan hebben. En als er een goed plan is, waar ook de boeren in gekend worden, dan weet ik zeker, dan komen ze eruit. Alleen, het is nu iedere 2 jaar is er een nieuw plan. Dan gaan we volledig naar links. Dan gaan we volledig naar rechts. Die boeren, die moeten natuurlijk wel... Die maken plannen.
4: Ja, tuurlijk.
0: Dat zijn ook plannen voor de lange termijn.
4: Het zijn bedrijven. Ze hebben strategie. En
0: op het moment dat jij iedere keer maar weer het idee hebt, ja, ik kan wel plannen maken, maar waarschijnlijk komt er straks weer in Den Haag een nieuwe... minister te zitten en die bedenkt hele andere dingen die indruisen tegen mijn ideeën. Ja, weet je, op die manier, je wordt van het kastje naar de muur geslingerd.
4: Van de stal naar de...
0: En dat is, volgens mij zit er ook een heleboel wanhoop zit er inmiddels bij de boer.
5: En terecht.
0: En dat snap ik echt heel erg goed.
5: Nou, ik ben team boer.
0: Ja, en nogmaals, ik weet zeker dat als er een goede discussie en een goed gesprek opgestart wordt. En er zijn een aantal voortouwnemers.
4: Maar het is niet zo van de boeren hebben niet een soort FNV of zo. Of is dat LTO Nederland? Of is
0: je hebt Agractie. En
4: ja, dat bedoel ik. Het zijn allemaal losse partijen die allemaal iets roepen.
0: Ja.
4: En alles gaat natuurlijk ook ergens, snap ik het wel. Want heel veel boeren hebben zich natuurlijk voor miljoenen in de schulden gestoken door stallen te bouwen. Ik wel. Maar het is altijd zo boos, heb ik het idee.
0: Ja, maar ik snap wel dat je op een gegeven moment...
5: Ja, je toekomst, man.
4: Nee, ja, dat is ook zo.
0: Maar het is niet iets van de afgelopen 2 jaar, iets van de afgelopen 5 jaar. Het is natuurlijk gewoon echt al, ik denk al 20 en misschien al wel 40 jaar, dat ze niet weten waar ze aan toe zijn.
5: Nee, nee, wij zijn een paar jaar geleden natuurlijk in China geweest.
0: Ja.
5: Nou, als daar nou eens een keertje wat roetfilters installeren, dan zijn we al een stuk verder.
0: Ja. Dan gaan we naar Johan Derksen, want die heeft zich ook uitgelaten over de nieuwe bondscoach. En er wordt een opvallende naam genoemd, Ron Jans. Johan Derksen ziet het wel zitten.
6: Hij is eigenlijk in Nederland de enige met de algemene ontwikkeling en de ervaring...
0: Ja.
6: om daar 2 jaar nog in te stoppen. Ik denk, kijk, hij woont bij jou in het dorp, hè?
0: Ja.
6: Dus ik denk dat hij er wel oren naar heeft.
0: Zou het wat zijn, Ron Jans, bondscoach?
4: Ron Jans, keukenrol. Nou,
0: Niels heeft hem meegemaakt bij FC Utrecht.
4: Ja, Ron Jans is een fantastische trainer. Maar ik zit heel even te denken of hij als bondscoach geschikt zou zijn. Ja, ik vind het lastig.
0: Hij is oud ook al, hè?
4: Hij is iets ouder dan Koeman maar, hoor. Ik denk dat Ron Jans 68 is of zo, 67. Niet heel veel ouder, hoor. Oh. Koeman is 63.
5: En was Ron Jans niet voor een leraar gewoon?
4: Ja, aardrijkskunde dan. Ja.
0: Dus hij is 67.
4: Als je ergens speelt in de wereld, kan hij dat zo vertellen.
5: Vandaag gaan we naar Portugal. Portugal, de hoofdstad.
0: En dan gisteren is er gevoetbald. België is dus door naar de volgende ronde. Dat geldt ook voor Engeland. Ze hebben met 2-1 gewonnen van Congo. En dat was allemaal dankzij 2 doelpunten, late doelpunten, van aanvoerder Harry Kane.
7: Gordon for Kane! Harry Kane! When England needed a captain, needed a leader!
0: Ja, ze waren redelijk ingetogen nog op de Engelse televisie. Maar Engeland dus ook door naar de volgende.
5: Echt, die Kane is ook een fenomeen.
0: Ja, dat... Nou...

0: Het is de 25e ochtendshow, 7:30 inmiddels geworden. En komend weekend, en dat is het al bijna natuurlijk, sterker nog, morgen gaat het in principe van start, de Amsterdamse zomer.
1: Met 538 daar.
0: De Amsterdamse zomer. Leuk, leuk, leuk. Geniet
2: dat dag leuk.
0: In het Olympisch Stadion.
2: Ja, man.
0: Van allerlei Nederlandse artiesten die aan je neus zich voorbij trekken. Opvallende samenwerkingen ook die daar plaats gaan vinden. En echt een indrukwekkende line-up. Er staan heel veel Nederlandse artiesten dit jaar op de Amsterdamse zomer.
2: Ik heb het idee, als je daar niet staat komend weekend, dat je denkt, joh,
0: dan hoor je er eigenlijk niet bij, zeg
2: je. Nou, zo wil ik het niet zeggen, maar dan moet je toch nog eens eventjes...
0: Dan moet je je achter de oren krabben.
2: Ja.
0: Of er iets is fout gegaan. Nou, we hebben een van de optredende artiesten, een liedje daarvan hebben wij gepakt. En daar hebben wij een iets andere versie van gemaakt. Dat wil zeggen, de tekst is intact gebleven,
2: ja.
0: Maar de hele melodielijn die hebben wij een klein beetje aangepast. Die hebben we wat zomerse gemaakt. Denk jij nou zo meteen op basis van de tekst te herkennen om welk liedje het gaat, dan mag je dat doorgeven via 0909-30538. Heb je het juiste antwoord en kom je straks op de radio, dan ben jij dit weekend nog gast van de Amsterdamse Zomer. Dan win je 2 tickets voor de Amsterdamse Zomer aanstaande zondag in het Olympisch Stadion. En dit is de versie van vandaag, de zomerversie van een bekende Nederlandstalige hit, maar dan in een volledig

0: Wauw.
1: Het zijn zulke leuke liedjes.
0: Ja, ze zijn heel vrolijk, maar dit is niet zoals het liedje normaal gesproken klinkt.
2: Maar het is een bestaand liedje.
0: Het is een bestaand liedje. Denk even goed na. Welke plaat is dat ook alweer? Waarin onder andere wordt gezongen: als het moet, maak jij mijn zin af. Dat is een herkenbare frase uit die plaat. Laat me weten via 0909-30538. Dus 0909-30538. Welk liedje heb je daar gehoord? In de aanbieding 2 kaarten voor de Amsterdamse zomer. Dan ben jij aanstaande zondag dus van de partij in het Olympisch Stadion. 0909-30538. Bruno Mars, Risk It All. For just

0: liedje vandaag ook klinken in de Amsterdam Arena. Want volgens mij begint hij vandaag aan zijn reeks van 4 concerten daar in Amsterdam.
1: Okay.
0: Bruno Mars met een hoop 538 luisteraars ook die daarheen zijn gestuurd. Dus we zullen ongetwijfeld morgen horen hoe dat is geweest.
2: Met 538 naar de Amsterdamse zomer.
0: Ja, een heel ander evenement, maar wel een fantastisch leuk evenement is dat in het Olympisch Stadion. Morgenavond gaat het daar los. En dan 3 dagen lang is het genieten geblazen van alles wat het Nederlandstalige lied heeft voortgebracht. En een leuke samenwerking, een indrukwekkende line-up ook.
1: Nou, wat ik wel denk is, laten we zeggen, Bruno Mars die staat vanavond dan in de arena. Dan zaterdag en dan zondag en dan dinsdag weer. Ik denk dat hij vrijdagavond ook komt kijken bij de Amsterdam Show.
0: Jij denkt dat hij er gewoon bij is?
1: Ik denk dat hij gewoon denkt van, joh, ik kom er ook even op...
0: Ik doe ook even een moppie.
1: Even de, nou, niet, maar moppie drinken. Zo gezellig.
0: Ja, dat zou leuk zijn. Nou, hij is meer dan welkom. Eefje, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, uit Helmond.
3: Hallo.
0: Hallo.
3: Zeker, hallo.
0: Ja. Hey, ben je wel eens bij de Amsterdamse Zomer geweest, Eefje?
3: Nee, nog nooit. Eens moet de eerste keer zijn, ja, toch?
0: Dat is absoluut waar. Het is wel echt een waanzinnig leuk feestje. En het, ja, misschien dat de naam ook, want het doet vermoeden van het is de Amsterdamse Zomer. Er komen allemaal Amsterdamse artiesten, maar dat is niet het geval. Ze komen uit heel Nederland.
1: Dat stadion staat toevallig in Amsterdam.
0: Dat is het ding. Dat,
1: je moet het ergens doen.
0: Dat is het.
3: Ja, jammer dat hij niet in Eindhoven staat dan.
0: Ja, maar je zal zien, Eefje, in Amsterdam is het ook gezellig, hoor.
3: Dat weet ik.
0: Hey, wij hebben net een liedje laten horen. Tenminste, de tekst van het nummer is hetzelfde als het origineel dat ooit een hit is geweest. Maar een iets andere zomerse versie hebben we ervan gemaakt. Ik zal hem nog eventjes aan je laten horen. Het ging om dit liedje.

0: Eefje, er waren een hoop luisteraars die vonden deze heel lastig.
1: Is hij ook.
0: Maar je wist het wel.
1: Ik denk dat ik hem weet.
0: Nou, zeg het maar.
1: Yves Berendsen, alleen met jou.
0: Alleen met jou, Yves Berendsen. Even luisteren hoor.

0: is er ook.
1: Dat is nog niet bekend, weet ik niet hoor.
2: Kijk! Ach joh, wie er ook komt, maakt niet uit.
0: Nou, ze zijn misschien wel even leuk om te melden nog. Volgende week allebei bij ons in het radioprogramma. Zowel Yves als Emma, alleen ze komen niet samen. Ja, niet dat ze dat niet wilden, maar...
1: Ruzie?
0: Nee. Was even planningstechnisch...
2: Niet goed geregeld dan.
0: Nee, was planningstechnisch even niet mogelijk. Maar Yves heeft een nieuwe single en Emma heeft een nieuwe single. Die komen ze los van elkaar zingen.
2: Kijk,
0: maar,
2: geweldig.
0: Jij gaat ze gezellig samen zien, want je bent erbij. Van harte gefeliciteerd. Twee tickets voor de Amsterdamse zomer. Aanstaande zondag in het Olympisch Stadion in Amsterdam.
2: Yes, top. Dankjewel.
0: We zien je daar.
2: Yes, dank je.
0: En een mooie dag vandaag.
2: Uitzending.
0: Ja, dank je wel. Hoi, die gaat heen. Morgen overigens de laatste kaarten die je hier kunt winnen voor de Amsterdamse zomer. Dan hebben we weer een liedje in een zomerse variant. Hey Florentien, wat zit er in het nieuws zo?
3: Nou, wij Nederlanders praten wat minder met elkaar. En dat is toch wel een beetje zorgwekkend. Straks meer.
0: Ja, dat zo dadelijk in de ochtendshow.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Waar ben jij?
6: Ik zit nog in de trein.
7: Het volgende station is station Antwerpen.
6: Ik denk dat het wat later wordt.
5: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
6: Nee.
5: Ja.
6: Ja, oké, sorry.
8: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram. Tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle hak. Tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van. Ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: Alle Amerk mondverzorging. Ook tweede gratis.
9: Yes.
10: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
17: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
16: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
19: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
20: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: Ja, goedemorgen. Vandaag neemt vanuit het westen de bewolking wat verder toe. Er kan een lichte bui vallen. Vanmiddag gaat het weer opklaren. Het wordt 20 tot 23 graden. Wel een stuk vrij.

0: 35. A27 Breda-Utrecht bij Noorderloos 34 minuten. En dan de flitsers op de A12 Maren-Utrecht bij 75.1. En de A50 Zwolle-Apeldoorn bij fase 213.2.
1: Het is 7:08. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Florentien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. In het noorden van Duitsland zijn tientallen mensen gewond geraakt door brand in een ziekenhuis. Het vuur ontstond in het dak. Het ziekenhuis wordt nu ontruimd. 3% van alle asielzoekers in ons land werd vorig jaar verdacht van een misdrijf. Dat meldt RTL. Volgens onderzoekers is dat maar een kleine groep. Maar ze maken zich wel zorgen dat de daders vaak alleenstaande minderjarige jongens zijn. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de achtste finales van het WK. Amerika won met 2-0 van Bosnië en neemt het volgende week op tegen België. België ook door. Won gisteravond van Senegal met 3-2. En Engeland heeft ook gewonnen met 2-1 van Congo Kinshasa. Dankzij 2 doelpunten van Harry Kane. En Engeland speelt maandag tegen Mexico.
1: Oh ja.
2: Wij Nederlanders hebben een probleem, want we praten steeds minder. Oh. Niet alleen hebben we minder gesprekken met elkaar, maar onderzoek laat ook zien dat we minder woorden uitspreken. Sinds 2005 is een jaarlijkse daling van 300 woorden per persoon per dag te zien.
1: Dat is veel.
3: Dat is een hoop.
2: Ja, als je minder praat, dan heb je ook minder woorden natuurlijk.
1: Ja.
2: En dat terwijl heel veel mensen juist meer in gesprek willen en meer gesprekjes willen en meer connectie willen.
1: Maar is dat waar? Willen wij meer in gesprek?
2: Ja, er heerst toch wel in Nederland een soort eenzaamheid. Ook vanwege de vergrijzing natuurlijk. Maar we knopen veel te weinig zomaar met een wildvreemde een gesprekje aan. Omdat het eigenlijk ook nog wel spannend is. Je bent bang voor een afwijzing.
1: Vind ik ook wel ingewikkeld altijd, hoor.
2: Vind ik ook ingewikkeld. We denken ook dat iemand er niet op zit te wachten. Mensen onderschatten vaak ook.
3: Heb je zelf ook niet dat je ziet dat je veel minder belt?
1: Nee, ik probeer wel echt vaak te bellen. Ja? Ik vind bellen zoveel makkelijker en sneller dan appen.
2: Maar vaak spreek je nu ook dingen in. Dat doen mensen ook heel vaak. Als je even wel iets wil zeggen wat veel woorden nodig heeft, dan ga je niet bellen, maar dan ga je even inspreken.
1: Ja, dan spreek je
2: er vanaf.
1: Ja. Dus onder jongeren heerst echt een soort belangst. Die vinden het heel ingewikkeld. Ja,
2: mijn dochter ook, die vindt het gewoon heel eng om een instantie of zo te bellen. Om dingen te regelen. Omdat ze zijn het gewoon minder gewend of zo.
0: Nou, je staat eerst een uur in de wacht.
2: Oh, ja.
1: Kijk, hoe meer mensen met belangst, hoe minder lang die wachtrij is natuurlijk.
2: Ja, het is eigenlijk wel een... er komt wel een nieuwe sierencampagne.
3: Ja, lekker man.
2: Een praatje maakt je dag.
3: Leuk.
2: In de rij, bij de kassa, bij de bushalte, in het park. Ja,
3: maar
2: het zijn
3: ik zit er
2: momenten.
3: Ook helemaal niet op te wachten dat een willekeurig iemand in de rij tegen me gaat aanstaan.
2: Nee. Soms
3: hoeren.
2: Niet.
3: Dan denk ik, nee. Dan denk
2: ik zat gisteren toevallig op een terrasje in Leiden met mijn dochter.
1: Ja, hoezo?
2: En toen begon er een jongen van 21 met ons een praatje aan.
1: Maar die was jouw dochter aan het verzinnen.
2: Ja. Nou ja, dat kan.
0: Als je dat misschien denkt.
2: Nee, maar hij vroeg eigenlijk, het begon met van, wat eet jij voor tosti? Welke is dat op de menukaart?
1: Jeetje, dat is wel een klassieker dit jaar.
0: Slechte binnenkomen.
2: Wij even een beetje kletsen, vooral dus mijn dochter. En op een gegeven moment liepen wij weg. En toen dacht ik van, nee, maar dit is wel een leuke jongen voor mijn andere dochter.
0: Je bent niet goed.
2: Dus we zijn teruggegaan. Aan hem gevraagd, heb je een vriendin? Nou, hij keek een beetje verbaasd van, what the fuck is dit? Maar hij, zegt hij. Ik zeg, nou, sta je open voor een blind date?
0: Met jouw dochter?
2: Met de andere dochter, die
3: maar is die zo desperate?
2: Niet bij was. Nee, helemaal niet. Ik vond het gewoon leuk. Ik vond het gewoon
3: maar
2: een hele
3: jij
2: leuke
3: gaat toch
2: jongen.
3: Niet
0: je gaat de
3: vriend voor je dochter uitzoeken?
0: Zo'n jongen
2: ik vond het gewoon een leuke jongen. Maar goed, mijn dochter heeft geen interesse. Maar hij stond er wel open voor, gaf zijn nummer. Nou, het was gewoon heel gezellig en leuk.
1: Dus jij hebt nu zijn nummer?
2: Ja.
0: Dan laten we de jongen even bellen zo.
2: Nee, mijn dochter heeft zijn nummer.
1: Maar die jongen die dacht waarschijnlijk van ik knoop een praatje omdat hij jouw andere dochter leuk vond.
2: Dat zou kunnen, maar die was een beetje te jong voor mijn andere dochter.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja.
1: Ik zou me kapot schamen.
2: Dit zijn toch de leuke dingen van het leven.
0: Die jongen denkt...
2: Beetje spontaniteit.
0: Jullie
2: hij vond het leuk.
0: Oh, oké. Okay.
2: Hij vond het leuk. Hij
3: maar zei jouw andere de dochter waarmee... Kunnen we ze geen namen geven? Ik vind het alleen maar dochter dit, dochter dat. Met wie was je daar?
2: Nee, ik was met Jonne. Ja,
3: maar denkt Jonne dan niet van, oh mam, doe even normaal.
2: Nee, ze vond het ook al heel leuk idee.
0: Ach, wel nee.
2: Nee hoor.
1: Maar jullie lijken ook best wel op elkaar.
2: Ja, we lijken op elkaar.
1: Ja.
2: Wat is er nou erg aan? Dit is toch gewoon leuk?
0: die jongen, die heeft nu... Hij zit in Leiden, hè? Dus het is waarschijnlijk universiteit.
2: Nee, hij kwam uit Enschede.
0: Ook.
3: Oh, oké. Okay. Ja.
2: Wat, hoezo? Oh.
3: Je vond het leuk.
2: Hartstikke leuk, jongen. Maar
1: ik vind het toch, ik vind het eigenlijk wel leuk dat Flo dit doet. Ja. Het, is toch, het maakt het leven toch net even wat leuker allemaal.
0: Zeker, als je 12 bent.
1: Nee, ach, maar kom op. Ja.
2: Maar goed, mijn andere dochter die heeft dus ook een beetje belangst. En die heeft precies van, nou, dat ga ik niet doen. Maar het was een leuk probeersel.
0: Ja. Ik heb het vaker gezegd.
3: Misschien luistert er wel iemand met belangst. Bel ons anders even. Even kijken hoe het...
1: Dat is leuk.
3: Dat is leuk. Mocht je belangst hebben,
1: bel maar.
3: 0909.
1: 3.500 mensen met belangst.
3: Ja, laat even weten.
1: Overigens zijn er hier een hoop mensen in de app die zeggen... Als je dit wil, dan moet je een hond nemen. Als je een praatje wil maken, neem een hond.
3: Een hond?
1: Ja, een hond zorgt ervoor dat je elke dag...
2: Ja, dat ga ik ook doen. En zaterdag komt hij. Dus,
1: daar komt
2: een
1: hond.
2: En dan kan ik een beetje integreren in Bergen waar ik woon. En nog eens heel veel mensen... Heb ik een beetje aanspraak.
1: Jeetje. Nou, daar is de hond voor aangeraakt.
2: Ja. Niet alleen daarvoor. Ja.
1: Is er nog meer nieuws?
2: Jazeker, Catherine Keldon. Ze gaat na de zomer door als vaste gast in het programma Business Class van Harry Mens.
1: Oh.
2: Zei ze gisteren in een interview op NPO 1. Keil die overwoog serieus om te stoppen. Want ze hadden een beetje een onenigheid met elkaar, ja. Harry Mens en zij. Ja,
3: voor mij vinden ze het allebei ook wel lekker, hoor, die onenigheid.
1: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
2: Ja, het ging natuurlijk over die Andrew Tate. Dat er een beetje een soort vrouwenhater. En het ging ook over Lala Gül. Nou, ze waren het niet helemaal eens met elkaar, maar... Ja,
3: ze komt
2: ik denk
3: terug.
2: Dat ze, ja, ze
1: we hadden het er de dag daarna al aan de telefoon. Ja, en toen zei ze eigenlijk al van, ja, ik kan niet boos zijn op Harry.
2: Nee.
1: Ik vind het...
0: niemand.
1: Ik weet hoe Harry is. Hij bedoelt het niet zo naar. Maar ze blijft dus bij business.
2: Ze blijft.
1: Hartstikke goed. Dankjewel, Florentien. Zo dadelijk hier bij ons in de ochtendshow bellen we even met Chris Woerts. Er is namelijk een verhuizing aanstaande als het gaat om het Formule 1. Dat kijk je straks niet meer bij Viaplay,
3: nee,
1: maar op

0: Stormieu in de ochtendshow. Dus 12 voor 8. Ik zie hier een bericht binnenkomen van even kijken, Dirk. Die zegt, goed gedaan, Florentien. Ik heb mijn vrouw zo 28 jaar geleden leren kennen.
1: Oh ja?
0: Ook een blind date via mijn ouders.
1: Nou,
0: dus het is
2: goed bezig, Flo.
1: Nou ja, ik moet zeggen, mijn broer heeft ook zijn vrouw via mijn ouders weer leren kennen.
0: Echt waar?
2: Jij bent wel een beetje een matchmaker.
1: Ja, het is toch. Ja, ik weet je, het was ook leuk. Gewoon een spontane actie. Het is niet zo dat ik per se. Mijn dochter is totaal niet desperate. Die kan genoeg krijgen, daar gaat het helemaal niet om. Maar
0: jij bent
1: toch een leuke jongen.
0: Jij denkt, joh, als ik een beetje invloed heb op mijn schoonzoon.
1: Ja, wie weet.

0: die dit soort zaken altijd nauwlettend in de gaten houdt. Chris Woerts. Chris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Betekent dat dat we straks Videoland moeten gebruiken om de Formule 1 te zien?
1: Ja, niet alleen de Formule 1, ook de Premier League en ook alle dartwedstrijden.
0: Dat gaat allemaal naar Videoland?
1: Allemaal. Maar dat is... Het portfolio van Videoland neemt alles van Viaplay over.
0: Maar dat is best een grote slag die ze geslagen hebben dan.
1: Ja, het is een ongelooflijk goede slag. Heel strategisch, heel slim van Videoland. Je ziet dat live content, sport, steeds meer belangrijker wordt voor streamingdiensten. Netflix experimenteert er al mee en nu gaat Videoland vol in op sport.
0: Ja, maar waren, neem ik aan, meer kabels op de kust, toch, denk ik?
1: Nou, dat zou je denken, hè? Maar het is eigenlijk een deal geweest die is in een paar maanden tijd tot stand gekomen in alle stilte. En eigenlijk hebben ze alleen met DPG RTL gesproken over deze deal. Okay. Andere partijen zijn niet in beeld geweest.
0: Want Viaplay wordt dan straks opgegeven in Nederland?
1: Ja, dat is echt een grote afgang van Viaplay. In 2021 zijn ze met veel bombardie, hebben ze alles gelanceerd in Nederland. Hmm. Niet alleen in Nederland, ook Oost-Europa, Amerika, Canada. Totaal mislukt.
2: Maar krijgen we dan straks een Videoland 1 voor alle series en Videoland Sport voor de sportwedstrijd of zo? Of wordt het één kanaal?
1: Ja, het wordt één kanaal, denk ik. Maar dat wordt allemaal uitgewerkt nog. Want de komende maanden moet eerst nog de mededingingautoriteit toestemming geven.
2: Nou, dan weet je het wel.
1: En pas dan is het officieel. Dus het doet nog wel eventjes. Ja. Maar ik denk dat er sowieso een prijsverhoging aan zit te komen. Maar ik denk dat er één pakket komt waarin je alles kunt zien.
0: Maar er waren natuurlijk best veel klachten van Formule 1-liefhebbers als het gaat om de manier waarop Viaplay die Formule 1 in Nederland uitzond.
1: Ja, maar dat zijn de internetridders, hè. Dat viel achteraf wel mee. Alle personeel, zo'n 50 man, dus ook alle commentatoren en noem maar op, gaan allemaal mee naar die Donald.
0: Zo. Oké, dus qua berichtgeving of de manier waarop ze het in beeld brengen, gaat er weinig veranderen, zeg jij?
1: Ja, dat weet je nooit, hè. Peter Lubbers heeft daar nu de leiding. Die wil er misschien wat iets volser karakter van maken van de zenders. Maar in de eerste instantie gaat er heel weinig veranderen.
2: Maar ik kan me ook voorstellen dat natuurlijk de geruchten gaan natuurlijk ook dat VI wellicht weer naar RTL zou gaan. Als straks RTL al die sport heeft, dat ook interessant is.
1: Geen idee, daar weet ik echt helemaal niks van.
0: Oh. Oh. Of wil je daar niks over zeggen, Chris?
1: Nee, daar weet ik ook echt oprecht niet.
0: Oh, oké. Okay. Oh, okay. Ja. Maar jij bent altijd wel goed ingevoerd. Nou trouwens, jij weet sowieso altijd wel, ook als het om voetbalnieuwtjes gaat, weet jij nou. Heb jij al iets gehoord over de nieuwe bondscoach?
1: Nou ja, dat kan er eigenlijk maar eentje zijn. Hè. Het zal ongetwijfeld Arne Slot benaderd worden. Ik weet niet of hij er zin in heeft, want het is natuurlijk wel een beetje een saaie baan, hè? 6 potjes per jaar. Maar het is, ik denk dat hij de droomkandidaat is voor heel veel Nederlanders. Maar je moet niet gek op staan te kijken als Michael Reiziger daar naar voren wordt geschoven.
0: Ach, dat zou ook nog kunnen.
1: Jongen, ja, ja, moeten we niet hopen, maar het zou zomaar kunnen.
0: Maar jij zet in op Arne Slot?
1: Ik zet in op Arne Slot.
0: Oké. Okay. Wanneer gaat dit in de Videoland kijken via, of sorry, Formule 1 kijken via Videoland, Chris?
1: Ja, zodra de mededingingautoriteit de toestemming hebben gegeven, wordt de integratie, vindt die plaats. Dat kan over een paar maanden zijn. Het kan ook nog een jaar duren. Het ligt er een beetje aan of er veel bezwaar tegen wordt gemaakt tegen de overgang. Omdat misschien Nederland een te dominante positie krijgt. Ja. Dus dat duurt even nog een paar maanden en dan gaat het over.
0: Oké, okay. Nou ja, dan zijn we in ieder geval even op de hoogte als het gaat om deze wijziging. Met name de Formule 1-kijker gaat dat toch wel wat inhouden. Chris, dankjewel even voor je tijd. Absoluut. En een mooie dag vandaag.
1: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi.
1: Mooie dag.
0: Chris Woerts over de overname van Viaplay door Videoland. Het is 7 minuten voor 8 uur in de ochtendshow. Zo dadelijk gaan wij weer terug naar de 90s. Hey, dat is leuk. Dan een uur lang, wat zeg ik, 2 uur lang in de ochtendshow alleen maar 90s draaien. En dat trekken we de hele dag door, want het is de ene laatste dag van de 90s top 1000 op 538. Zometeen starten we met een liedje van Eagle Eye Cherry, Safe Tonight. Dat is de eerste die we tegenkomen in die 90s top 1000. En nu muziek van Bibi Rexha samen met Fadeless, New Religion.

0: Fatalist en Bibi Rexha, No Religion. 4 voor 8, zometeen dus meer 90's hier op Radio 538 in de 90's Top 1000. En deze hits staan voor je klaar.
1: Zometeen deze 90's hits op

0: in de 90's top 1000.
1: 538 90's top 1000. De superster. It don't matter if you're black or white. De boybands. Everybody. En de DJ's. I wanna see the rainbow. Superster, boybands, DJ's. Je hoort ze allemaal in de 538 90's top 1000. De 1000 allerlekkerste hits uit de jaren 90. Zometeen vanaf 8 uur. De 538 90's top 1000.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: In de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, Kruidvat, naar de bonenbad.
10: Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
16: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
15: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
17: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
18: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
17: Oh, Otrium?
18: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
19: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
20: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
21: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
21: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Fans van Voodoo.
21: Aldi.
0: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
20: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
20: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
1: En hoe meer

0: 538 Nieuws. 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. In het noorden van Duitsland is een ziekenhuis in brand gevlogen. Volgens Duitse media zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen en er zijn tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak en de rook verspreidde zich daarna razendsnel door het hele ziekenhuis. Dat is nu ontruimd. Het gaat de goede kant op met het aantal storingen op het spoor. In de eerste helft van dit jaar waren er minder dan vorig jaar. Dat heeft het ANP uitgezocht. 5 januari, dat was echt dramatisch. Toen kwamen de meeste storingen voor door sneeuw en gladheid. Op de lijnen naar Rotterdam Centraal ontstaan normaliter de meeste problemen. En het gedoe met de grote stembiljetten is over een paar jaar voorbij. Het kabinet kiest namelijk voor een kleiner, veel handiger formaat. Het grote verschil is dat je dan wel 2 vakjes rood moet kleuren. 1 voor de partij en de ander voor de kandidaat. Niet alleen het stemmen wordt zo simpeler, ook het tellen, meldt het AD. Gaan we naar het weer. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en dan volgt er ook wat lichte regen. En later in de middag trekt de regen weg, klaart het ook op vanuit het westen. En het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo. Filers dan. Rick weet waar je ze tegenkomt.
3: Het zijn er 77. Beginnen op de A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel 34 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 43. En de laatste is de A28 Zwolle Amersfoort bij Amersfoort. De vertraging 33 minuten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Even ballen, iedereen moet...
1: Maximaal 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
2: Dankjewel Flo, filers dan. Rick weet waar je ze tegenkomt.
3: Het zijn er 77. Beginnen op de A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel 34 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp 43.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
2: Fijne verjaardag.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: de halfbroer.
1: Halfbroer. Oh.
0: Dus ze hebben dezelfde vader, maar een andere moeder.
1: Ja.
2: Brother from another...
0: Brother from another mother.
1: Dat is vader.
2: Huh? Dezelfde moeder of de andere?
0: Nee, ze hebben dezelfde vader.
2: Oké. Okay.
0: Don Cherry. Dat, is, dat was ook een muzikant.
1: Familie Kers, hè?
2: Ja. De Kersjes.
0: Ja, Kers. 7:50, goedemorgen. Leuk dat je luistert naar de ochtendshow voor deze donderdagochtend. België is door op het WK voetbal. Dankzij een strafschop diep in de blessuretijd van de verlenging. Aanvoerder Jurrit Tielemans die beslechtte het in het voordeel van de Belgen.
3: Het wordt Jurrit Tielemans. Met het hoofd bracht hij ons op 2-2. Nu de rechtervoet. De Jurrit. En de goal! België op 3-2. Jurrit Tielemans. Hoe mooi, hoe rustig, hoe knap kan je een penalty binnentrappen in deze fase van de wedstrijd. O dierbaar België. We staan plots in de 8e finale.
1: Leuk. Is het idee dat Nederland op stage gaat bij het Belgisch elftal voor de penalties?
0: Oh, dat is een goed idee, ja. Ja, dat, want die benutten ze wel.
1: Ik denk dat we de jury in moeten huren.
0: En Florentien vertelde net een opvallend verhaal. Die was gisteren eventjes op een terrasje met haar dochter, haar oudste dochter.
2: In Leiden, toch?
4: Ja, in Leiden. En we zaten daar gezellig. En toen zat er naast ons een jongen in zijn eentje. En die begon eigenlijk een praatje. Hij begon met van
1: tosti,
4: lekkere tosti
1: toch?
4: Heb jij. Welke is dat op de
1: menukaart?
4: Zo gek
1: als
0: jou. Ja, gekke van
1: nou, wat een lekkere tosti heb jij.
4: Nou ja, goed. Ik vroeg natuurlijk aan mijn dochter. En ik ging even naar de wc. Toen gingen ze verder kletsen. En toen dachten we ineens, ja.
1: Maar ging je strategisch naar de wc?
2: Nee, je moest echt naar de wc.
4: Nee, mijn dochter, hij is volgens mij 21. En mijn dochter is 23. Maar ik heb nog een dochter. En die is ook 21. En wij liepen weg. En toen dachten we ineens van, hé joh. Best wel een leuke jongen. Best wel een leuke jongen voor Marijn, mijn andere dochter. Kom, we gaan het gewoon vragen of die al bezet is of niet.
0: Nou ja, we hebben hem even opgespoord. Kasper is zijn naam. Kasper, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen.
0: Ja, wat voor
2: zo'n leuke jongen.
0: Leuke jongen.
1: Wat een slecht verhaal van die tosti.
0: Ja, dat is wel. Je moet wel wat aan je opening zetten.
5: Zo lekker uit. Ik denk, die moet ik hebben.
0: Maar wat was jouw intentie, Kasper? Gewoon een gezellig kletspraatje of was jij op meer uit?
5: Nou, ik was eigenlijk gewoon uit op een gezellig kletspraatje. Want ik was eigenlijk gewoon lekker aan het shoppen. Ik was gedropt. Ik slaapte lekker in Noordwijk ergens.
0: Ja.
5: En ik was lekker aan het shoppen in Leiden. En ik zat gewoon lekker even te lunchen.
0: Ja, in je eentje en jij dacht, hé, dat zijn twee leuke dames.
5: Zeker.
0: Ja.
5: Nee, gewoon even gezellig hoe dat is hier en ze hier vandaan kwamen.
4: Ja. Gewoon even. Leuk. Ja, het is toch ook leuk? We moeten ook meer praten met elkaar. Dus,
1: Maar dacht je niet, wie is dat rare mens?
5: Nee hoor.
1: Oh.
5: Nee, gewoon.
0: Denken wij wel elke ochtend namelijk.
5: Nou, dat vul ik niet in voor jullie, hè? Nee.
4: En toen ik terugkwam om het te vragen, toen zaten er inmiddels twee nieuwe meisjes. Nou, die keken ons wel echt aan van, wat zijn jullie raar dat jullie dit vragen.
5: Nou, die zaten ook heel aandachtig mee te luisteren wat ik daarna hoorde.
0: Maar herkende je Florentien? Want misschien heb je Expeditie Robinson wel gekeken, dat je er daarvan kent of...
5: Nou, ik moet eerlijk zeggen, mijn moeder die keek wel heel veel Expeditie Robinson, maar ik persoonlijk zelf niet.
0: Ja.
5: Maar het was inderdaad niet dat ik helemaal dat zij niet helemaal onbekend was voor mij of zo.
0: Ah, dus er zat wel
5: dus
0: iets.
5: Dat ik haar wel een keer heb gezien. Dus maar
0: zat iets bekend zit. Nee, precies. Maar goed, nu is er een date tot stand gebracht, Florentien?
4: Nee, nog niet. Mijn dochter moet er nog even over nadenken. Want die is ook niet zo dat ze heel spontaan belt of appt. Maar wie weet. Wie weet, het zit misschien in de pijpleiding.
5: Dat dus, helemaal goed.
4: Je hoort vanzelf
5: al
4: wat.
5: Oh, ik heb dat zelf?
4: Ja.
5: Helemaal goed.
0: Hey, leuk dat je eventjes wilde reageren, Kasper. En een mooie dag vandaag.
5: Nou, hetzelfde gewenst hier.
0: Ja, en wat was het nou voor tosti uiteindelijk?
5: De hangover tosti.
4: Ja,
5: niet eens met een kater.
0: Nou, een hangover tosti. Oké. Nou, dankjewel. Mooie dag vandaag. Kasper is dus wellicht de blind date voor
4: jou. Doei, Kasper. Ja. Hij is misschien mijn schoonzoon straks.
0: Ja, je weet het niet. Nee, dan moet je te vriend houden. Joh, die Kasper die weet niet waar hij in terecht gaat komen zometeen. wij zijn ondertussen aan het aftellen in de 90s top 1000. Nummer 234 staat voor je klaar. En daar

0: tonight. Op nummer 235.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: In de 90s top 1000, want daar hebben we de lijst weer opgepakt. Het was wereldwijd zijn grote doorbraak en ook eigenlijk zijn enige echt grote hit. In 1998 stond hij in de hitparades. En we hebben het nog even nagezocht. Hoe zat dat nou ook alweer? Wat was de relatie met Neil & Cherry?
3: En?
0: Het is

0: Het fluitje op nummer 233.
1: En een collega van ons in principe. Hè?
0: Is dit een collega van ons?
1: Ja, Robin Albers.
2: Vroeger van de radio.
0: Oh ja, hij was dishoekje bij de Afro.
2: Ja, ja, ja.
1: Afro maandag, blauwe maandag.
0: Maar is hij de, want hij is ook JD, toch?
1: Dat, ja,
0: dat is hetzelfde.
1: Ja.
0: Ah, kijk.
1: En een super aardige vent.
2: Nou, voor mij ooit For Those Who Light the Groove. Voor de eerste houseprogramma's op de radio.
0: Hij scoorde een zomerknaller met deze plaat in het jaar 1997. Haalde een top 3 hit met de Fiesta van de Sun Club, zoals hij toen heette. En later natuurlijk nog gebruikt als sample in het liedje Summer Jam van de Underdog Project. Ja. Eén notering voor de Sun Club in deze lijst. En dat is de plaat die je net hoorde op nummer 233. Nou, ja, we gaan het er toch nog een keer over hebben. Want Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK-voetbal door... Nee. De strafschoppen die slecht werden genomen. Het is wel grappig, er wordt natuurlijk door de bondscoach al maanden geroepen... ja, je kan eigenlijk niet trainen op penalties.
2: Nee, ja.
0: Jurie Vergouw is penalty-specialist en die zegt, dat is niet waar. Al 25 jaar stelt hij dat strafschoppen wel degelijk te trainen zijn. En wij dachten misschien toch eens even goed om daar met...
1: Voor de volgende bondscoach.
0: Precies. Jurie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij noemt jezelf een penalty-specialist...
3: Nou ja, ik heb er in 2000 al een boek over geschreven en daar kreeg ik heel veel publiciteit op.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment kreeg ik te horen dat ik professor penalty was. Oh. Dat heb ik toen maar gehad. Toen heb ik dat maar overgenomen.
2: Maar moet jij ze dan niet nemen voortaan?
3: Nou, was het maar waar, hè? Want veel slechter dan wat we hebben gezien. Dat is niet echt mogelijk. Precies. Ik kan ze ook wel naschieten, denk ik.
0: Ja.
3: Dus nee, het is, er is veel voorbeeld te behalen aan de tips en tricks die ik in al die jaren heb verzameld. En helaas doen ze er eigenlijk helemaal niks mee.
1: Oh, nee. Dat is raar.
0: Dat is gek. Nou is het zo dat wij natuurlijk als Nederland, we hebben een penalty-trauma. Ik hoorde al de verslaggever ook in aanloop naar de penalty-serie.
2: Oh,
0: het is geen specialiteit van het huis. Dat vond ik wel een mooie omschrijving. Maar hoe komt het dat wij Nederlanders als in Europa de slechtste penalty-nemers zijn?
3: Nou, we zijn natuurlijk een knijter-eigenwijs volk. En als ik dat dan nog eventjes zeg maar in het kwadraat neem... dan heb je de Nederlandse voetbalwereld.
0: Ja. Ah.
3: Dus ze zijn ongelooflijk eigenwijs. Ze denken allemaal dat ze het voetbal hebben uitgevonden.
0: Nee.
3: Ze vinden allemaal dat je er niet op kan trainen... terwijl het overal is bewezen dat het wel kan... En niet zo'n klein beetje. Je kan de keeper erop trainen, die moet wat langer blijven staan. We weten naar welke hoeken je kan schieten. We weten dat je niet te laag moet schieten. We weten zelfs de lengte van de aanloop. Hoe je je stress en de druk die je ervaart kan verlagen. Daar weten we heel veel van.
0: Ja.
3: Maar ja, als je er niks mee doet zoals we dat weer hebben gezien... ja, dan gaat het dus steeds mis. En ja, we hebben een mooie definitie van gekte. Gekte is hetzelfde blijven doen... maar een ander resultaat verwachten. Nou, dat is het Nederlandse voetbal.
1: Ik vind het bijna onthutsend.
3: Ja, dat is ook onthutsend. Maar kijk, ze lopen, ik merk het nu ook weer... als ik dus in die voetbalwereld rondloop, dan zeggen ze... ja, heb je weer zo'n zolderkamerprofessor, dit en dat. Maar dat is toch prachtig. Want ik analyseer alleen... hun strafschoppen, niet die van mezelf. Hè? Dus ik kijk niet naar één strafschop.
0: Nee.
3: Ik kijk niet naar één elftal. Ik kijk naar... Nou, ik denk dat er zelf wel 10.000 strafschoppen voorbij zijn gekomen. En daar kan je dus enorm veel van leren. Je kan leren van de strafschoppen van bijvoorbeeld Ronaldo.
0: Ja.
3: Kijk maar eens. Hij start vanaf de 16-meterlijn. Het fluitje gaat. Hij wacht 2 seconden. In die 2 seconden... neemt hij even een paar keer goed adem. Dat verlaagt de druk.
0: Ja.
3: Dat verhoogt de concentratie. En dan neemt hij met een schot wat op 80% van zijn kracht is... keurig die bal. En ja, gisteravond zagen we ook bij België... ik weet niet of iedereen ervoor opgebleven is.
0: Zeker.
3: Ik wel.
0: Ja.
3: Jurie Tielemans, what's in a name? Jurie. De Jurie. Die nam hem toch wel perfect. De Belgische commentator zei... Jurie Tielemans gaat toch naar Nederland toe... Ga die Hollanders eens leren strafschoppen te nemen.
0: Zei je dat,
3: dan pak je 3 miljoen.
0: Oh.
3: Dan pak je 3 miljoen. Ik doe het voor de helft.
1: Nee, maar luister, in het voetbal, en zeker bij ons nationaal team... daar gaat zoveel geld in om... dat het eigenlijk raar is dat ze jou niet inschakelen.
3: Nou, het is bizar. Kijk, ik heb in het verleden... en mijn eerste druk is natuurlijk uit 2000. En ik ben in het dagelijks leven... adviseur van organisaties. En dan weet je, niet elk advies wordt overgenomen. Dat is gewoon
2: prima,
3: zo.
2: Toch? Ook,
3: maar prima, dat is prima. Maar je kan wel een paar dingen, je kan wel eens af en toe luisteren naar een ander verhaal. Dus al die tips, ik heb er minimaal 20 voor spelers en keepers. Ik heb er ook voor de bondscoach tips en tricks. Ik heb ook bij een profclub rondgelopen. Dat heeft ze enorm geholpen bij het nemen en het stoppen van strafschoppen.
0: Ja,
3: het gaat om miljoenen. één verbetering, één strafschop beter, nu al.
2: Ja.
3: Eén. En we zijn echt zo slecht dat we onderaan de lijst staan van alle landen.
0: Ja.
3: Nou, maar dan moet je toch wat veranderen.
2: Is de strafschop de afgelopen... Is het veranderd? Of is de strafschop van 20 jaar geleden nog steeds dezelfde als die van vandaag de dag?
1: Nee. Een goede vraag.
3: Nee, er zijn natuurlijk dingen veranderd. Hè. Een van de dingen die is veranderd is bijvoorbeeld dat de keeper op de lijn moet blijven staan.
2: Mag wel dus, van links naar rechts, hè?
1: Oh, dat vind ik zo irritant.
3: Dat is eigenlijk nog hun enige mogelijkheid. Ze wordt steeds meer ingeperkt. Dus dat is echt wel veranderd. Maar ja, wat we niet veranderen, dat is het Nederlands elftal en Nederlandse spelers die slechte strafschoppen nemen. Omdat ze gewoon ook er niks mee doen.
0: Ja, ja.
3: Je kon gewoon zien aan de aanloop van Kluivert, van Timber, Somerville. Dit is niet goed. Dit is eigenlijk een aangekondigde dood, zullen we maar zeggen.
1: Maar
3: ja,
1: jij wist al gelijk toen jij de tv zat te kijken en die strafschoppen en dan een van die gasten ging erheen. Jij wist al bijna zeker, deze gaat missen.
3: Nou ja, ik heb in de nieuwste versie van mijn boek, want dat heb ik afgelopen een maand geleden gepubliceerd. Ja. Want ik dacht, dat gaat weer helemaal mis. Want Koeman zegt dat je kan er weer niet op trainen, dit en dat. Wat zou nou mijn 5 top strafschopnemers zijn geweest? Koopmeiners had ik gezegd, Weghorst, Dumfries, De Roon en Verbrugge.
0: Ja.
3: Nou, dat zijn namelijk no-nonsense figuren. Je moet ook inschatten, ook als bondscoach, wie zijn nou degenen die onder druk normaal blijven? Dat zijn niet degenen die zeggen, ik doe het wel eventjes. Die zou ik nooit nemen. Nooit. Ook niet te technische spelers, te frivole types. Want die willen er met een boogballetje vanaf. Ja. Die willen een panenkaartje nemen. Nee. Ja. Nuchtere jongens die gewoon
2: van,
3: weten.
2: Weghorst, die was natuurlijk sensationeel goed.
1: Die was perfect.
3: Ja, nou, dat is wel een heel leuk voorbeeld dat jullie daarmee komen. Want Ajax speelde natuurlijk een maand of anderhalf geleden tegen Utrecht om in die Conference League te komen. En dat draaide uit op strafschoppen. Ja. En wat gebeurde er nou? De oude garde. De coach, die wilde niet trainen voorafgaand aan die wedstrijd op strafschoppen. Ja. Maar wie wilde het wel?
0: Wout.
3: De spelers.
0: Juist.
3: Dus die hebben erop getraind, zelf. En dat is mijn enige hoop, dat een jonge generatie, jongere mensen, veel jonger dan ik, maar dat is mijn hoop, want toen ik 20 jaar geleden, 25 jaar geleden met deze boodschap kwam, iedereen lachte me uit, belachelijk, wat een idioot. En nu kom ik in zalen en dan zie ik een jong publiek en die zeggen, maar meneer Vergouw, we weten toch allemaal dat je erop kan gaan trainen?
0: Want hoe is het in het buitenland? Wordt er in het buitenland wel op getraind bij anderen?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja, 100% zeker. Ik heb ook Duitsland onderzocht natuurlijk bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Heel interessant is dat ik heb bijvoorbeeld in de jaren 0 5 keer een brief gestuurd naar een bondscoach met mijn boek. Geen enkele reactie. Nou, prima, mag. Het is geen verplichting. Ik vond het niet echt koninklijk van de KNVB. Maar oké. Bij de DFB komt 12 jaar later een man met een boek over de strafschop. Die krijgt een prijs van 35.000 euro. Omdat het zo belangrijk is voor het Duitse voetbal. Nou, we hebben het afgelopen week gezien. Helpt ook niet altijd. Maar Duitsland heeft nog altijd wel een score van rond de 90% met strafschoppen.
0: Ja.
3: Nederland zit inmiddels onder de 60%.
1: Nee, joh.
3: Ja, nou wat betekent dat? Als je tegen een goed land strafschoppen neemt, dan weet je zeker dat dat goede land, Argentinië, Brazilië, Duitsland, normaal de Tsjechen, daar moet ik het al niet eens over hebben, die zijn helemaal perfect. Scoren de Tsjechen, laten we die eens nemen, bijna zeker 5, maar in ieder geval 4. Nederland scoort van 5 strafschoppen er hopelijk 4, maar zeer waarschijnlijk 3. Ja, wie wint dan? Dat is toch gewoon geen wiskunde?
1: Nee, dat is geen wiskunde.
3: Dan weet je gewoon, we gaan de bietenbrug op.
0: Jury, ik denk echt dat ze jou eens moeten bellen bij de KNVB als er straks een nieuwe bondscoach zit. Gewoon om dit verhaal eens uit de boeken te doen nog een keer. Want ik denk wel, het is interessant. Je kan er in ieder geval over nadenken.
2: Je kan er in ieder geval iets mee doen.
1: Nee, er zitten op die bank zitten 50 man met een iPad en dingen. Maar gewoon je gezonde verstand gebruiken. Dat is toch...
3: Ja,
1: maar dat is...
3: Nou ja, ik sta er natuurlijk altijd voor open. Weet je, dat is gewoon mijn vak. Een team beter maken, een organisatie beter maken. Ik heb het eerste druk van het boek alleen maar geschreven omdat ik als voetbalfan dacht, hier moeten we wat aan doen. Yeah. Anders gaan we in de toekomst nog steeds de bietenbrug op. Nou, dat is sindsdien ook alweer 3-4 keer gebeurd.
0: Ja, er is inmiddels een derde druk uit van het boek, want het loopt nog steeds en het is nog steeds actueel. De strafschop, kraak de penaltycode, zo heet het boek dat jij geschreven hebt voor de liefhebbers. Jori, mag ik jou heel hartelijk danken voor dit heldere betoog?
3: Graag gedaan.
0: Leuk je even gesproken te hebben en een mooie dag vandaag.
3: Zeker, inschrijf.
0: Hoi, hoi. Ja, als je dit zo hoort, het is eigenlijk...
1: Ze moet hem in dienst nemen.
0: Het is vrij logisch. Je zou bijna een schot voor open doel, zou je bijna zeggen. Ja. 8:50 in de ochtendshow van 538. Met muziek van The Verve nu in de 90s tot 1000. Op nummer 232.

0: Sweet Symphony, The Verve bij 538. Hij staat in de 90s top 1000, daarom hoor je hem ook, want daar zijn we een andere nummer bezig. Nummer 232. 1997 was het jaar dat The Verve deze hit scoorde. Met een sampletje van de Rolling Stones, het beroemde verhaal. Die wilde daar centjes voor zien en uiteindelijk heeft The Verve daar heel weinig aan overgehouden aan deze plaat. Dat ging allemaal naar Mick Jagger en de zijn. Hey, wat zit er zo meteen in het nieuws, Flo?
1: Goed nieuws voor als je een huis gaat kopen.
0: Nou, je hoort zo wat.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.

0: Naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Gereedschap neer. Zet Ape City

0: aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Zo, waar is het warm?
13: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: Ja, goedemorgen. Vanochtend vanuit het westen neemt de bewolking toe. Er kan wat lichte regen vallen. Later vandaag klaart het op. Het wordt 20 tot 23 graden. Dus een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En hoe het momenteel op de weg is, weet ik.
16: 83 files beginnen op de A2 Eindhoven Den Bosch bij Vught, 42 minuten. Dan de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetwoudendorp, 43. En de laatste is de A50 Os Apeldoorn bij Waterberg. De vertraging 36 minuten.
15: Het is 9:11, de hoofdpunten van het nieuws nu. Florentine, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Door brand in een ziekenhuis in Noord-Duitsland zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Duitse media ontstond de brand op de kamer van een patiënt. Het vuur verspreidde zich daarna heel snel. En er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in Duitsland en België dan gedacht. Uit onderzoek blijkt dat er wel 125 slachtoffers zijn. Vaak meisjes die in instellingen worden geronseld. En de woningmarkt koelt af door de hogere hypotheekrente. Dat verwacht ABN AMRO. Door de hogere rente kunnen veel mensen minder lenen, waardoor de vraag naar woningen afneemt. Wel blijven de huizenprijzen stijgen, maar toch minder hard. Volgens de bank dit jaar nog met 3%. En het kabinet Goed Nieuws denkt volgend jaar voor het eerst de doelstelling van 100.000 woningen te behalen.
15: Zo.
17: Dus dat is mooi. Het WK gaat ook gewoon door zonder ons. Vanavond om 9:00 Spanje tegen Oostenrijk. En komende nacht om 1:00 Portugal-Kroatië.
16: Vinden jullie het een leuk toernooi tot nu toe?
15: Mm.
16: Zit je er al... Ik heb het gevoel dat het überhaupt niet meegaat.
15: Komt het ook door het tijdstip waarop veel wedstrijden worden uitgezonden?
16: Ja, maar gisteravond wordt het vast wel fantastisch.
0: Ik vind dat 7 uur potje wel lekker.
15: Ja,
0: leuk,
15: maar
0: hoor.
15: Die is leuk. Maar alles wat het natuurlijk s'nachts wordt gespeeld, dat gaat een beetje langs ons heen. En het zijn wel heel veel wedstrijden.
17: Ja, straks wat minder gelukkig. Tour de France dan gaat zaterdag ook van start in Barcelona. Ruim 3 weken later is dan de finish in Parijs natuurlijk. In totaal doen 17 Nederlanders mee. En dat is best wel veel. Het hoogste aantal sinds 2015. Toen deden er 20 mee. En Canada zal komend jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Canada is eigenlijk het eerste land naast Australië. Die als buitenbeentje en Israël natuurlijk meedoet. Het Songfestival is altijd heel populair geweest in Canada. Canada was ook eerder dit jaar een van de 3 niet-deelnemende landen die het hoogste aantal stemmen uitbrachten. Dus,
0: Nederland weer mee gaan doen? Of zou het voor goed klaar zijn? Gaan we het alleen nog uitzenden?
16: Ik zou het wel jammer vinden.
15: Ja, het leidt toch altijd wel tot een hoop...
16: Ook wel een hoop meningen.
15: Ja, een hoop meningen. Dat is wat het voornamelijk is.
0: En
15: want
0: toch,
15: het begint altijd met wie moet het dan gaan doen?
0: Ja,
15: moet
0: het is nooit goed.
15: Welk liedje is dan de vraag? Wat trekken we aan?
0: Ja.
15: Welke act?
16: Hoe heet dat duo ook weer? Die echt niet kon zingen.
0: Suarez?
16: Nee.
15: Het duo dat echt niet kon zingen?
16: Ja, die jongen en dat meisje.
17: Ja.
16: Hoe heet die nou?
15: Jij bedoelt niet de toppers. Nee.
0: Mia en Dion. Mia en Dion.
17: Ja.
16: Dat was slecht.
15: Ik was er bijna vergeten, Mia en Dion.
16: Maar wat zou Mia?
15: Ja, Mia en Dion.
0: Mia en Dion.
16: Wat zouden Mia en Dion tegenwoordig doen?
15: Ik hoop niets met muziek.

Kelly, if I could turn back the hands of time in de 90s top 1000 die je hoort op 538. Vier keer staat hij totaal in deze lijst. Dit is een van die noteringen. The Two Brothers on the Fourth Floor uit Nederland, nu.

0: us on the fourth floor.
1: Yeah, give me some more.
0: dat was standaard altijd de opmerking. Toch?
1: Ik vind het zo geweldig dit.
0: Op nummer 229. Ze staan er 9 keer in.
1: Wauw.
0: Ja, er staan veel noteringen voor de Two Brothers. De hoogste notering komen we tegen op plek 19. Dus dat duurt nog wel eventjes voor we die horen. Straks gaan we verder met de lijst. Backstreet Boys, The Good Man, Shania Twain, René Vroeger. Ga je allemaal nog horen binnen nu en een uurtje. En we geven geld weg en begin de dag met een mooi bedrag, zoals we dat iedere dag doen. En we hebben een stem uit de 90's. En de grote vraag is, herken jij die stem? Als dat het geval is, mag je bellen met 0909-3538. Dus 0909-3538.
2: Hoe groot is nou dat hele heelal?
3: Oh ja.
0: Wie zoeken we?
3: Ja,
0: dat
3: ja.
0: Hoor je zo.
4: Zometeen deze 90s hits op 538.
5: I like the way you work it. No diggity. I thought to bag it up. I like the way you work it.

0: 538 90's top 1000.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
3: Fomar, voordeelmarkt.
4: Fomar, voordeelmarkt.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
10: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
11: Rook?
10: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
11: Nee, rook. Uit de meterkast.
9: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
10: Zo, koffie?
9: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Oh, wat een goal!
14: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
16: Even bollen. Iedereen moet het weten.
17: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
15: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Getallen horen is centenscoren.
19: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5,000. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: gratis spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
7: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: 538 Nieuws. 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Na de viering van Katie Coty was het nog druk op straat en onrustig. In Rotterdam is vannacht geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Een man zou zijn geraakt in zijn nek en been en veel mensen zagen het gebeuren. Er is iemand opgepakt. Er werd altijd gedacht dat maar een handjevol Nederlandse jongeren seksueel werden uitgebuit in Duitsland en België. Maar het zijn er veel meer. Zeker 125, blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak zijn het meisjes die in instellingen zitten en door pooiers worden geronseld. Ze moeten dan aan de slag in hotels of vakantiehuisjes. En steeds meer mensen zoeken naar een elektrische tweedehands auto. Het afgelopen half jaar is de verkoop van zulke occasions met ruim de helft toegenomen. Brancheorganisatie BOVAG die weet wel hoe dat komt. Elektrische occasions zijn aantrekkelijk geworden vanwege de hoge benzineprijzen sinds de Iran-oorlog. Gaan naar het weer. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en dan volgt er ook wat lichte regen. Later in de middag dan trekt de regen weg en dan klaart het op. En het wordt maximaal 23 graden vandaag. Tot zover het nieuws op Radio 538.
11: Dankjewel Flo, dan de files. Rick, hoe is het met de ochtendspits? Begin op de A4 Rotterdam-Amsterdam bij het Liemers Aquaduct 43 minuten. A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel 27. En de laatste staat 16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder 28 minuten.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle hak, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
12: Yes.
13: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Hamster.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.

0: Street en Dr. Dre, No Diggity, gebaseerd op een liedje van Bill Withers. Dat heet Grandma's Hand. Moet je even luisteren, dit is waar het, het sampletje vandaan komt. Gaat het wel even een stukje trager.
1: Grappig.
0: Ja.

0: iemand anders. Namelijk Tupac. Verderop op nummer 127 ga je hem natuurlijk nog een keer horen. Dit was de enige notering voor Blackstreet. No Diggity op 227 en daarvoor op 228. Suicide One. INXS. Met de hakken over de sloot in de lijst. Want het was een hit in 1990. Aan het begin van 1990. Dus daar mag nog net mee. Ja, we hebben net een stem laten horen die veel geld waard is. Misschien wel 538 euro. Het is een stem die ook al klonk in de 90's. En dit is die stem.
1: Hoe groot is nou dat hele heelal?
0: Maar wie is het ook alweer? Heb je enig idee, dan mag je bellen met 0909-30538. Dus 0909-30538.
1: Hoe groot is nou dat hele heelal?
0: En wie weet win jij straks 538 euro in begin de dag met een mooi bedrag. 0909-30538 als jij een vermoeden hebt. Straks Shania Twain, You're Still The One. Een mooie ballade op 225. En dit is muziek van The Good Man uit Haarlem.

0: Overal staat hij aan.
1: Van Under the Bridge tot de streets of Philadelphia.
0: De 538 90's
1: top 1000.
0: Yeah. 225. Look.

0: Het nichtje van Henk Wijngaard. Ja, dat was hij toch? Is zij?
1: Ja, zij
2: Henk Wijngaard.
1: Zij kwam nog optreden bij een concert van hem ook of zo? Of dat had hij gehoopt?
0: Nee, zij speelde in de Ziggo Dome en hij was uitgenodigd.
1: Oh, dat was...
2: Door Shania?
0: Ja, nou, het management van Shania had zoiets. Hij had daar zelf om gevraagd. Van, ik wil heel graag kijken. En haar
1: mijn nichtje.
0: En hij is toen uitgenodigd. Maar zij nam niet de moeite om hem toch backstage te ontmoeten. Daar was Henk nogal een beetje
1: gekeken. Ook vervelend, die 30 tonnen diesel stond ook voor de deur bij...
2: Diesel, de bagger in Amsterdam.
0: Was nog een heel geprop om die parkeergarage in te krijgen. Uiteindelijk is dat gelukt. Nee, maar die heeft hij niet ontmoet toen. En dan was hij nogal
1: teleurgesteld, denk ik.
0: Ontstemd was hij. Ja, nou,
1: snap ik.
0: Een beetje boos. Maar goed, dus dat blijft een mooi verhaal. Shania Twain op nummer 225 in de lijst. Daarvoor op 226 The Good Man, Give It Up. Later die sample natuurlijk nog gebruikt door Simply Red. En daar kregen zij helemaal geen geld voor. Daar waren zij ook heel boos over.
1: Oh.
0: Kan je dat nog herinneren? Dat liedje Fairground.
1: Ja.
0: En dat was op basis van The Good Man's Give It Up. Wij gaan zo meteen naar René Vroeger in de lijst. En ook Everything But The Girl is onderweg. Maar voor we verder gaan met die 90's Top 1000... hebben wij eerst nog eventjes een vraagstuk op te lossen. Namelijk, wie hoor je hier?
3: Hoe groot is nou dat hele heelal?
0: Ja,
1: hoe groot is het?
0: B.O.E.

0: Het is een stem uit de 90's. Ja, de stem klinkt nog steeds, maar uit de 90's sowieso. Arthur, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wie zoeken wij?
1: Ja, Wubbel Okkels, dacht ik.
0: Wubbel Okkels. Ja.
1: Maar die hoor je vandaag niet meer, denk ik.
2: Nee.
0: De astronaut.
1: Ja, de astronautje.
0: Ja, even luisteren.
3: Hoe groot is nou dat hele heelal?
2: Ja, dat is puur dan gebaseerd op het heelal.
0: Hij daar zegt.
2: Ja.
0: Arthur, het is niet goed.
3: Hè?
1: Nee, dat dacht ik al. Ja. Dankjewel.
0: Oh, nou ja, toch, niksen. Ja, ook een dapper een poging. Hoi. Ronald, goedemorgen. Hey. Dan gaan we naar Mark. Mark, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, Mark. Goedemorgen. Hallo.
5: Hallo, Mark.
0: Wie zoeken wij?
4: Ik denk dat het Jules Deelder is.
0: Jules Deelder?
4: Ja. De dagburgemeester van Rotterdam.
0: Ja, dat was natuurlijk ook in de 90's. Was dat in de jaren 90 ook dat hij in die reclame zat?
2: Van Robijn.
0: Wat zwart is, moet zwart blijven.
2: Ja, dat denk ik. Hij heeft toch ook dat gezicht.
0: Hij is toch overleden? Hij is overleden, ja. Ja, Wubbel Okkels ook, hoor, trouwens.
3: Ja, maar we doen toch nooit stemmen van mensen die overleden zijn?
0: Nee, maar omdat we nu natuurlijk in de jaren 90 zitten. Zou het kunnen dat, hè?
3: Ja.
0: Maar het is volgens mij...
3: Hoe groot is nou dat hele heelal?
0: Nee, het is niet goed, Mark.
1: Helaas.
0: Ja, zonde man. Nou, toch een mooie dag vandaag.
4: Hoi,
0: hoi. Sylvia, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Jij weet het.
6: Ja, ik denk dat Peter-Jan Rens is.
0: Peter-Jan Rens.
6: Oh ja.
0: Meneer Cactus.
6: Ja, klopt.
0: Even, of dat...
3: Hoe groot is nou dat hele heelal?
0: Ja, dat is het juiste antwoord. Het is Peter-Jan Rens.
2: Ik hoop dat het goed met hem gaat. Ja, natuurlijk vorige week.
0: Ja, dat was even vervelend nieuws
2: bij Johan Flemings.
0: Ja, hij had een beroerte
2: dan,
0: gehad.
2: Kijk dan. Jeetje.
0: Nou, hey. Sophie.
7: Ja, sorry. Maar het is nog steeds gewoon geld, hè? Het is 50 euro.
6: Ja. Altijd lekker.
0: Ja. Nou, dat iets hoger mogen zijn, maar het is
2: een... Het is een spel,
0: hè? Toch 50 euro, Sylvia.
6: Ja, altijd lekker.
0: Alsjeblieft, veel plezier ermee. Hey,
6: dankjewel.
0: Hoi.
6: Doei.
0: Ja, nee, Peter-Jan Rens was in de jaren 90, was hij de quizmaster van Nederland zo'n beetje. Hij deed alle grote shows op televisie.
2: Hij had een onwijs leuk kinderprogramma, dan sprong je in zo'n gat. Weet je wel, en dan nam die je mee naar... weet ik veel, als jij dan inderdaad droomde om astronaut te worden... Dan sprong je in zo'n gat en dan kwam je daar doorheen... en dan was je ook
0: was
2: astronaut.
0: Was dat niet Geef Nooit Op?
2: Ja, zoiets.
0: Nee. Volgens mij was dat Geef Nooit Op.
2: Het was een leuk programma.
0: Ja, een labyrint had hij.
7: Ja. En de Grote Meneer Cactus Show.
0: De Grote Meneer Cactus Show.
3: Hij is ook nog met Angela Groothuizen gegaan. Van,
2: Niet.
0: Was hij met Angela Groothuizen?
3: Ja.
7: Zeker.
3: Dacht het wel.
0: Ja.
2: Maar zij heeft toch een open relatie?
7: Ja, dat weet ik niet of ze nu een open relatie heeft.
2: Ja,
7: maar
2: vorige week nog een heel...
0: Spoon je ook in dat gat? Ja, en wat heeft de spelende vrouw nu geleerd? Ja, precies dat. Goed, op 225 hadden we Shania Twain. Dan gaan we een stapje

0: Om weer eens te horen, René Vroeger, Just Say Hello was een hit
1: voor hem. Hij was groot, in Nederland.
0: Ja, dit was overigens aan het begin van de 90's nog, 1990 ja. Dat hij deze plaat had.
1: Echt waar, is hij al zo oud, die plaat?
0: Ja, deze is echt al een
1: 36 jaar oud.
0: Ja, dit was denk ik een beetje de opvolger van Alles kan de mens gelukkig maken, zo die
1: dat
0: kant
1: ook
0: op.
1: Ook een leuke plaat.
0: Ook een leuke plaat, maar dat was jaren 80, dus die staat er dan weer net niet in. Overigens, René Vroeger staat 4 keer bij ons in deze 90's top 1000. En voor de fans van hem slecht nieuws, het was de laatste keer dat je hem hoorde, want dit is zijn hoogste notering, dus je gaat hem verder niet meer tegenkomen. Wie we wel tegen gaan komen, Everything But The Girl, Missing, zo dadelijk hier in het vervolg van de lijst. Paul de Leeuw is onderweg en je hoort ook Teaspoon.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die

0: liggen? Lidl!
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
3: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
10: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
12: I want chicken.
10: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
13: Zo, waar is het warm? Hoor ik aan de bar.
14: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
15: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hey, goedemorgen. Vanochtend beginnen we vanuit het westen met bewolking. Die buien die trekken langzaam over het land en daar kan een bui uitvallen. Vanmiddag klaart het op. Het wordt 20 tot 23 graden en een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En dan de files, Rick. Waar staan ze?
8: Gilt A2, Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel, 28 minuten vertraging. A4, Den Haag, Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 31. Dan de A29, Berg op Zoom, Rotterdam bij Numansdorp, 36. En flitsers op de A4, Leiden, Amsterdam bij Schiphol, 8,6. A9, Alkmaar, Haarlem bij Heemskerk, 55,6. En de laatste is de A12, Maren, Utrecht bij Driebergen, Rijsenburg bij 75,1.
7: 10:04, het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Florentien, goedemorgen.
9: Goedemorgen, de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door Russische raketten en drones. En het dodental is nu gestegen naar 13. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Door de gestegen benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. Afgelopen maanden steeg de verkoop met ruim de helft. Dat heeft de BOVAG uitgezocht. En experts zijn bezorgd dat steeds meer jongeren persoonlijke gesprekken voeren met AI-chatbots als ChatGPT. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers deelt geheimen eerder met een chatbot dan met hun naaste vrienden.
7: Oh, bijzonder.

0: Is dat zomaar op je radio? Wat? As wat zelfs. Op 222 in de 90's Top 1000. En Shine was een
1: leuk
0: van de...
1: Leuk liedje vond ik dat altijd.
0: Ja, is leuk, hè?
1: Ja, daar werd ik helemaal vrolijk van.
0: Is een van de twee noteringen van As wat. Dit was overigens wel de hoogste notering. Dus ook As wat gaan we niet meer tegenkomen. Die zwaaien we uit voor wat betreft deze 90's Top 1000. Wie we nog wel tegen gaan komen zijn Teaspoon zo dadelijk. De Rolling Stones zijn ook onderweg. En dit prachtige duet tussen Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Zonder jou.
2: Bijna altijd ruzie met elkaar.

0: Wat waren de liedjes lang ook, hè, in die tijd?
1: Helaas wel.
0: Nee, er is veel op gestemd op deze plaat.
1: Zeker.
0: Een bewerking van het Italiaanse vivere van Andrea Bocelli. Maar in dit geval dus een duet tussen Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Uit het jaar 1995. Teaspoon.

0: to Babylon heet het album. Uit 1997 van de Rolling Stones, waar deze plaat op staat. Anybody seen my baby? Op 219 in de 90s top 1000. 4 noteringen voor de Rolling Stones in totaal in de lijst. En dit was de hoogste.
1: De 538 Ochtendshow. Service desk.
0: Ja, voordat we zo meteen het stokje overgeven aan Dennis Ruijer, nog even snel wat vragen die zijn binnengekomen. Allereerst even een opmerking van Wendy. Wel grappig, die zegt: ik ben er nu achter gekomen wat ik met mijn hersencellen heb gedaan. Deze liedjes zing ik allemaal mee. En tegenwoordig vergeet ik wat ik 's ochtends heb gegeten. Dus ja, daar is alle opslagruimte natuurlijk. Ik snap hem, Wendy. Even kijken, Erik die zegt: waarom knippen jullie in sommige nummers?
2: Ja,
0: in plaats van ze helemaal te draaien? Is dat een tijdskwestie? Nou moet ik wel zeggen, Erik, dat in sommige gevallen wij een radio-edit, zoals dat dan heet, draaien. En heel veel mensen kennen dan bijvoorbeeld de albumversie van de plaat. En die zijn vaak langer dan de radio- of single-edit.
2: Omdat je dan lekker thuis met een bakkie of een wijntje of een biertje zit. En dan zit je echt natuurlijk, heb je de hele avond de tijd om te genieten.
0: Ja,
2: heerlijk.
0: Dus dat is ook soms een keuze van de artiest. Soms ook een keuze van ons. Omdat we sommige platen wel heel erg lang vinden. Tegenwoordig, sommige liedjes duren gewoon 5,5 minuut. En dat is dan wat aan de lange kant. En dan denken we, nou, er kan wel iets hebben. Maar over het algemeen zijn dat dan de zogenaamde radio-edits. Dus dat is niet altijd onze schuld.
2: Nee, je hebt ook heel vaak vroeger, maakten ze een track op een album en dan kreeg je een single-versie. Als je het singeltje kocht, was die ineens 3 minuten.
0: Klopt.
2: Had de artiest zelf al gezegd, ik vind het zelf ook wel heel lang.
0: Dan had je de 7-inch, de 12-inch.
2: Ja, even een knipje erin.
0: Dan zegt Susanna, goedemorgen team, hoe is het met de ezels van Bas? Ik hoop dat ze niet bedreigd worden of een te groot trauma hebben opgelopen nu ze de laatste voorspelling niet juist hebben gehad. Ik weet niet hoe het met de ezels van Bas is. Dus wij hebben Bas
2: maakt er ook niet meer uit.
0: Nee, dat...
2: dat zien we over 2 jaar. Dan gaat die schuur open. Nee, de Bas die is een topverzorger.
0: Toch is het wel jammer, hè?
2: Nee, ja, het is enorm jammer. Maar we kunnen nog wel eens kijken of ze de finale kunnen voorspellen.
0: Dat is misschien nog wel een leuk idee, ja.
2: Dat we eens eventjes de boel nog af kunnen stoffen.
0: Ik weet niet of Bas daar zin in heeft.
2: Maar... Jawel hoor, Bas wel, joh.
0: Komen we op terug. Zometeen bij Dennis, deze hits.
1: Zometeen deze 90s hits op 5.

0: 32, Café Del Mar. Wij zijn er morgen weer. Fijne donderdag.
1: 538, 90's top 1000.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

0: plekken lekker op. Ook thuis. Kijk op recycleforbedrijven.nl.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Fijne verjaardag.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: The stories are true.
9: The story has just begun.
10: Disney's Vaiana, kom tot leven.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: Are you ready to be the hero?
10: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
13: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Even bollen. Iedereen moet het weten.
16: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, Kruidvat, naar de bowlingbad.
5: Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: 538 Nieuws.
7: 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Florentien van der Beulen. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 16 kinderen bevrijd uit een huis waar sommigen al hun hele leven werden vastgehouden. Volgens Amerikaanse media zaten ze opgesloten in één kamer en leefden ze in mensonterende omstandigheden. 4 verdachten zijn opgepakt, de ouders van de kinderen en 2 grootouders. Minister Pieter Heerma die wil een organisatie optuigen die gaat kijken of verkiezingen in ons land beïnvloed worden door het buitenland. In een paar andere Europese landen bestaan die organisaties al. Ja, rond de gemeenteraadsverkiezingen waren er al geluiden dat vanuit het buitenland mensen online werden beïnvloed door nepinformatie. En er zijn zorgen dat steeds meer jongeren AI-chatbots gebruiken als vertrouwenspersoon. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers die legt persoonlijke problemen liever voor aan ChatGPT dan aan hun beste vrienden, dat meldt één vandaag. Experts vinden dat een slechte zaak. Ze zeggen jongeren krijgen hapklare antwoorden uit een gedachteloos computermodel. Dan het weer. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er lichte regen. Later in de middag dan trekt de regen weg en dan klaart het op. En het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538.
9: Ja, Florentien, dankjewel. Ik denk dat er nog heel veel relaties ook zijn. Maar de vrouw gewoon zegt, ga maar even praten met ChatGPT of met Gemini. Val mij niet lastig met deze problemen.
8: Dat zou heel goed kunnen.
9: Hoe maak ik dit gerecht in 10 minuten? Nou, dat. Situatie op het wegdek dan. A2 Den Bosch-Utrecht bij Zeldbommel. 37 minuten vertraging. A4 Den Haag-Amsterdam. Zoetwoude-Rijndijk. 27. En de A58 Breda. Tilburg. Bij Tilburg Reeshof ben je 22 minuten langer onderweg. En er wordt geflitst. Het gebeurt op de A4 Leiden-Amsterdam bij Schiphol 8.6. En op de A12 Maren-Utrecht bij Driebergen-Rijzenburg 75.1.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
11: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

tijdperk van FOMO. The fear of missing out, want ja, je had geen social media. Kon niet zien wat de buurman of buurvrouw deed of iemand anders uit je klas. Maar god, wat zou ik die FOMO hebben als je er niet bij was? In het piektijdperk voor iconische feesten. Opkomst van de hardcore zoals Thunderdome, de Mellow House, maar ook Ajax die in 95 gewoon die Champions League pakte. En zelfs een normale vrijdagavond de fysieke Videoland binnenlopen.

het bij je terug deze hele week. Ook een beetje die iconische plek op het prachtige eiland Ibiza. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik kende de compilaties, want je had dan de Café Del Mar verzamelcd's met Ibiza lounge en chill-out muziek, super relaxed voor een afterparty of bij een borrel. Maar toen kwam ik daar, zag ik gewoon een wit, best wel lelijk gebouw. Maar het top van het gebouw is eigenlijk dat je gewoon daar de mooiste zonsondergangen van Ibiza kan zien. Dat was dan weer de inspiratie voor Energy 52 om daar een liedje over te maken. En dat is aardig gelukt. Een dansklassieker van je welstel, 216 in de 90s top 1000. Een ode aan Café Del Mar Ibiza, Energy 52, 216.

0: vergeten zijn. Je een telefoonnummer gewoon kan opzoeken met Google in plaats van een dikke gouden gids af te stoffen. En dan heb ik het nog niet eens over de geur in telefooncellen in de jaren 90. Dat was altijd zo raunchy. En ook Marcus haalde samen met ons herinnering op.
1: Hey, hele goedemorgen. Ik wil even een reactie achterlaten. Van de Café Del Mar van G52. Ik heb die cd van mijn vader gekregen toen ik 16 werd. En ik had hem zelf toen gekocht. En nou kan ik weer horen, ik zit compleet vol energie. Ik word even kwijt. Groetjes, Marcus.
0: Oh, mooi. Dat is toch een soort emotie wat dat een oproep. Dat is toch fantastisch. De magie van muziek en de verbinding die het aanmaakt in je bovenkamer, zeg maar. Marcus en de prachtige herinnering aan Café Del Mar.

0: Rob Schepers en de Week in One-Liners.
1: Maandag 22 juni. Rod Stewart valt bijna flauw op podium in Utah en maakt daarna zijn optreden zittend af. Het is helemaal geen schande om even te moeten zitten, maar je moet er geen theater van maken. Aldus Thijs Reumer.
0: De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
2: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
10: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
15: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: Makkelijk retour.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport. En stream op HBO Max.
3: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Dennis Ruijer. En de grootste hits uit de 90's. De koning Bruce Springsteen is hier.
7: 90's tot 1000. Radio
8: 212.
9: Streets of Philadelphia.

211 90's top 1000, Janet Jackson en Together Again. Een van de meest gewilde vrouwen van de jaren 90. Ook van de jaren 80 trouwens, Janet Jackson. Nummer 211, Together Again. En ja, gewild was ze niet alleen door menige man, maar ook de platenlabels stonden echt voor haar in de rijen. In de jaren 90 moesten ze een nummertje trekken, zeg maar, om contact te zoeken met Janet Jackson. Zo ging dat. Daarom besloot de platenbaas van Virgin Records, Richard Branson, het anders aan te pakken. Hij dacht, weet je wat, ik neem die Janet. Neem ik even mee op een hete luchtballonvaart. En daar in die gondel, hoog in de lucht, bood hij haar het grootste bedrag dat een label dan tot ooit had geboden aan een artiest. Hoogtevrees had ze gelukkig niet, want na die ballonvaart verscheen Janet ook nog eens hoog in de hitlijsten. Als een deal van $40 miljoen leverde haar een prijswinnend internationaal nummer 1 album op. En zo tellen we verder af met de requisieten uit de jaren 90. En alles wat er nog eens blijven hangen bij ons en bij jou, dankzij jou is deze lijst samengesteld. Dank daarvoor. In de Zero's zeer populair, DJ José als resident van de club Lexion maakte hits met G-Spot, waaronder deze.

0: ook deze. Wakefield. En de gitaren van Pearl Jam, Alive Zometeen.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Hikes. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5,000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
12: Hak je dag!
10: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
14: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
15: Hey.
16: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
15: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
16: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
17: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
18: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
21: Ik heb letterlijk niks.
22: Het gaat de hele dag regenen, hè?
23: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel €20 korting.
25: Elke maand weer.
24: En hoe meer data en snelheid,
25: hoe groter die korting.
24: Dat is One van Vodafone.
25: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
26: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welten, Yves Berendsen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister deze week vanaf 6 uur naar de 538 Ochtendshow. En win toegang voor twee. Alle info op 538.nl.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
2: 538 Nieuws.
3: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. In het Maastad ziekenhuis in Rotterdam kunnen de polyklinieken weer patiënten ontvangen. Gisteren ontstond een computerstoring en werden de meeste afspraken afgezegd. De problemen zijn nog niet voorbij, want de spoedeisende hulp is nog dicht. En operaties zijn geschrapt. Het ziekenhuis heeft tegen regiozender Rijnmond sorry gezegd. Grondpersoneel van luchthavens komt in aanraking met schadelijke kankerverwekkende stoffen. Dat zegt de Gezondheidsraad. Het spul zit in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. In de uitstoot zit fijnstof dat via de longen in het bloed terecht kan komen en kanker kan veroorzaken. Het advies is om grondpersoneel beter te beschermen. Goed nieuws over de heide bij Oorschot in Brabant, waar eerder dit jaar een grote brand uitbrak bij een militaire oefening. Na de brand was een groot deel van de heide zwart. Maar volgens Omroep Brabant is de natuur zich aan het herstellen. Hier en daar zijn al groene plukjes te zien. En flink balen voor Douwe Bob, want zijn gitaar is uit zijn auto gestolen. Op Instagram doet hij een dringende oproep aan zijn volgers in de hoop dat de gitaar weer snel boven water komt. Het gaat om een Gibson J35 uit 1942 en hij zegt: ik ben er kapot van. En voor de gouden tip looft hij een beloning uit van €2000. Het weer, op veel plaatsen schijnt de zon nog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. En later vanochtend volgt vanuit het noordwesten regen. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
4: Ja, dankjewel S. De gitaar van Douwe Bob, die kun je toch nergens verkopen op Marktplaats. Iedereen weet, dit is een zeldzame Gibson. Ja. Ik hoop dat hij hem snel terug heeft. 5-6 verkeer dan, A2 Den Bosch-Utrecht, Martinus Nijhoffbrug. Ben je 20 minuten langer onderweg. En de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 17 minuten. A58 Tilburg-Breda bij Tilburg-Reeshof. Vrachtauto met pech, 27.

0: De hoogte van Schiphol flitste bij 8.6. En de laatste die net binnenkomt, A6 Muidenberg Lelystad. Bij Lelystad 69.3.
1: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: Hetfield en Saturday Night. Linda is bezig met een hele grote strijk. Dennis schiet wel op met die 90's op de achtergrond. Wat een heerlijke lijst. Ook Ger is van de partij.
1: Morgen, Dennis. Ja, in de jaren 90 gingen we altijd naar die Gautier parties. Die waren dik aangekleed. Dat waren toen de parties. Nou, fijne voortzetting. Ik spreek je later.
0: Ja, dankjewel Ger. Ja, in de regio Den Haag, de Gautier dance parties. Dat was echt een fenomeen. Ronald Molendijk, tegenwoordig regelmatig te zien in Shownieuws, was daar de DJ. Fantastische DJ in de 90's ook. In het clubcircuit. En ook Floyd is lekker bezig.
2: Goedemorgen, Floyd hier. Al lekker 3 uur in de auto onderweg van Den Haag naar Assen. Lekker luisteren naar 538, niks is beters. Filetje, het maakt niet uit. Altijd gezelligheid.
0: Nou, lekker man. Ook CJ is er.
3: Hey jongens, ik voel me weer helemaal jong door de 90's. Ga zo door. Groetjes CJ, hoi.
0: Ja, lekker man. Goed dat je erbij bent. En...
4: Gitarre!
0: Ook van de partij. Pearl Jam Alive op nummer 204 in de 90's Top 1000.

Nederlands trots Romeo Coming Home. En wat grappig dat ESPN dit een paar jaar geleden nog heeft gebruikt voor de Eredivisie. En zo is het liedje toch langer blijven leven dan die gasten waarschijnlijk ooit hadden gedacht. Coming Home, Romeo 203 in de 90's Top 1000. Tango Boy zometeen. Maar eerst Jamiro.

0: hits van de Banger Boys. Dennis de Groente uit Duitsland. En wat leuk om een paar mooie liedjes te horen uit de jaren 90. Toen hadden we nog echt goede muziek. Vincent, zo is het. Ja, wat ik wel leuk vind aan de 90's, dat het alle kanten op gaat. Je had de happy hardcore, de opkomst van de grunge natuurlijk. Het ging alle kanten op. Ook bij onze winkel Groentechniek luisteren we mee. Schitterende plaatjes uit de jaren 90. Groetjes uit Hoenderloo. Dankjewel, Chaco. Zometeen de nummer 200 van Joan Osborne.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
5: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
4: Oh, Otrium?
5: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke

0: Botrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer,
6: here we go.
5: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Wimbledon is in volle gang. Op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
11: Even bollen. Iedereen moet het weten.
12: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Binnen 1 minuut meer. 538 90 top 1000.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.

0: relaxed vibe van Kingston, Jamaica, bezongen door UB40 Kingston Town.
1: 538, 90's Top 1000.
0: Nummer 1 in de hitlijst 1990, even uit mijn hoofd deze UB40. Jonas Borden voor One of Us. De nummer 200 in de 90's Top 1000. En ja, een goed begin is vaak het halve werk, hè. En daarom voelden de hardcore gasten uit de jaren 90... die vonden het goed om de kids wel vast goed op te voeden, de gabbers. Want in de 90's wordt een speciale rave georganiseerd... voor de allerjongsten. En dat weet ik nog wel, dat evenement dat heette Hakken

maar dat gebeurde ook volgens mij nog bij Rave the City in Den Haag. Hadden ze ook een keer zo'n evenement. Ja, een onmiskenbare hit voor jong en oud als het gaat om de happy hardcore uit de jaren 90. Deze 198-notering. Dus haal de Aussies maar uit de kledingkast vandaan, uit de mottenballen. En doe het haar nog even lekker opscheren aan één kant of aan de achterkant, waar je maar wil, of helemaal kaal voor June en de hardcore vibes.

Wat een anthem is dit, hè? En het blijft gewoon goed, verveelt nooit. 197 in de 90's top 1000 uit Zeeland met trots. Pascal Jacobsen en de mannen van de band Bluff. De live versie, de hitversie van Aan de Kust. Dennis volop aan het genieten hier in Rosas, Spanje van de 90's top 1000. Zo is Nederland toch een beetje bij me. Dankjewel Els en leuk dat je even een appje stuurt. Ja, het volgende liedje, 196, dat is eigenlijk wel een goed verhaal. De gitarist van de band, Graham Coxon, die wilde eigenlijk een statement maken. Ze stonden bekend om de Britpopliedjes. En de Amerikaanse grunge was wat rauwer. En ze wilden eigenlijk een nummer opnemen met de band Blur. Hij zegt, ja, we deden eigenlijk expres iets totaal kloten. Extreem hard, simpel, een parodie op die rauwe Amerikaanse grunge. Zoals Nirvana, die destijds de hitlijsten domineerde. Zanger van de band, Damon, die flanste een onzintekst in elkaar binnen 10 minuten. Hij zong de iconische woehoe in als placeholder. En de band nam een trekje op met twee drumstellen die tegelijkertijd speelden om het heel lomp te laten klinken. Vervolgens komen ze op kantoor bij de platenmaatschappij. En die zeggen, guys, this is a hit, we have to release this. En de rest is geschiedenis voor 196 Blur en Song.

0: Genesis. Oh ja, de koffie staat klaar voor de vakantie. En tot over een paar weken.
1: Top 1000. Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3+1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Getallen horen is centen scoren.
8: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je 5000 euro. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
9: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
13: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
17: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
23: Goedemorgen!
24: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: 538 Nieuws.
25: 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Er is een groot internationaal onderzoek gehouden naar wat ze noemen drogeerverkrachtingen. Dat is een vorm van seksueel misbruik waarbij vrouwen eerst worden bedwelmd met drugs. Er zijn volgens politieorganisatie Europol 156 daders en slachtoffers opgespoord. Of er ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk. Tussen Spijkenisse en Rotterdam is een containerschip op een brug gebotst. Het schip was onderweg naar de Rotterdamse haven toen het misging, maar kon na de botsing uiteindelijk wel doorvaren. Er zou niemand gewond zijn geraakt en de schade aan de brug wordt nog onderzocht. Grondpersoneel op vliegvelden werkt in een onveilige omgeving, dat vindt de Gezondheidsraad. Want uitlaatgassen van vliegtuigmotoren zijn kankerverwekkend. En nu de raad met die conclusie is gekomen, kan een volgende stap worden gezet. En dat is het instellen van een grenswaarde waarbij nog veilig kan worden gewerkt. En meer dan 1000 voetbalfans kijken morgen nacht in de Rotterdamse bioscoop naar de WK-wedstrijd tussen Kaapverdië en Argentinië. Er is zoveel belangstelling dat er nu zelfs een derde zaal is geopend. In Rotterdam is de steun voor Kaapverdië groot. Er wonen veel Kaapverdianen. Het weer, op veel plaatsen schijnt nog de zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. En vanmiddag ook vanuit het noordwesten regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond is er wel weer meer ruimte voor de zon. Vannacht droog en koelt het af naar 13 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
0: Hartstikke goed, dus even kijken naar de opstoppingen om de weg. De A2 Den Bosch-Utrecht voor de brug bij Zaltbommel. Kwartier A5 Amsterdam-Hoofddorp voor Hoofddorp ook een kwartier. En ga je via de A7 naar Duitsland, heb je voor de grens 8 minuten. De controle ook de A12, 17 minuten. Voor de grensovergang. Nog de A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en Centrum, 9 minuten. En daar heb je bij de Van Brienoordbrug ook eens 8 minuten. Het komt allemaal door een vrachtwagen met pech richting het zuiden, dus even aanschuiven. En de A20 Gouden Hoop van Holland voor Moordrecht, 6 plussen. A58 nog Tilburg-Eindhoven voor Oorschot, 9 minuten. Dan de controles langs de weg. A2 Eindhoven-Den Bosch, 134,3. A6 bij Lelystad, 69,3. A7 Groningen-Drachten, 179,2. A12 Maarn, Ede, 83,2. Ook de A15 naar de Maasvlakte, 45,9. A50 Zwolle-Apeldoorn, 213,2. En de A59 Breda-Den Bosch, 94,6. Ben je weer helemaal bij.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
23: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
26: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
27: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
28: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
29: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's Top 1000.
30: Lindo Duval.
0: Welk 90's trio was bijna een duo vanwege een eekhoorntje? En zo'n lief eekhoorn. Antwoord krijgt.

Like a 90s parel met het keurmerk Hit, zeg Let's Talk About Sex van Salt and Pepper op 193 in de 90s top 1000. En het is de zangeres Sandra Denton, beter bekend als Peppa van het eigenlijke trio Salt and Pepper, die in de 90s de dood in de ogen kijkt als er een eekhoorn uit een boom valt, zo op haar schouder landt en haar begint te bijten. Wauw! Ja, je weet het, in Amerika hebben die diertjes ook allemaal hondsdolheid bij, dus dat is geen prettige gedachte. Het was bijna een duo geworden in plaats van een trio. Je bent beland in de hoek van de 538 naar die top 1000, waar hoe hoger je komt, hoe beheter ze worden. Daar is het geen uitzondering, maar regel vandaag. Ook morgenochtend overigens richting de nummer 1. Met zometeen het jaar 1997 op het hoofdpodium. En wat was 1997 nou voor jou als je er al bij was? Wat maakte je mee toen? Waar ging je heen? Wat heb je behaald? Misschien een diploma, eerste kus, eerste keer iets anders. Kan ook natuurlijk, laat het weten in de 538-app. Spreek het even in. 1997, wat voor jaar is dat voor jou? Nu, Genesis op 192.

0: Het officieuze volkslied van onze mooie provincie Friesland hoor je.
1: De 538.
0: 191 in Nijedij van de cast met zanger Siem van der Ploeg natuurlijk. Die inmiddels ook frontman is van een andere grote Nederlandse band. De Siem, maar hij doet het allebei. Hij is niet uit de kast. Nee, hij maakt er geen Siem van. Nu op zoek naar jouw hoogtepunt uit 1997. Bedankt voor alle binnengekomen reacties. Ja, 97, zegt Marco. Dat was ik zo'n puber met veel te veel van die gele gel in mijn haar. En inmiddels valt er niks meer te kammen. Niks meer te gellen. Cor, hoe beleefde die 97?
2: 1997. Toen werd ik voor het eerst vader, ja, van mijn zoon Jaap. Geweldig. Om als voor de eerste keer vader te worden.
0: Ja.
2: Echt mooi.
0: Kan ik me voorstellen. Ik ben het niet, maar kan me wel voorstellen. En Monique?
3: In 1997 was ik een jaar in Amerika als au pair. Wat echt een topjaar.
0: Ja, wat goed. En 538 was erbij met deze knijter van Notorious B.I.G. Biggie Smalls, Mo Money, Mo Problems op 190.

0: net te vals. Maar wel leuk. In de 58 tot 1000 die dikker is dan de schuimkraag op een wit biertje. Knocking Double Vision 189 alweer. Een echte 58 drive-in show knaller is het. 58 tot 1000. De eerste keer dat ik echt door had dat ik beroemd was, was toen Rod Stewart bovenop me sprong tijdens een potje voetbal. Nou, welke 58 superster Rod Stewart blijkbaar de graadmeter voor succes is, hoor je zo meteen in het vervolg van de lijst. Net als En Vogue en de Bloodhound Gang komt er allemaal aan.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. Een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
7: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi. Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Bioderma. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
11: Mooi van Ethos.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
15: De oren. Ora Autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Binnen 1 minuut meer. 538-90-1000. Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welten, Yves Berendsen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister deze week vanaf 6 uur naar de 538 Ochtendshow. En win toegang voor 2. Alle info op 538.nl.
17: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Lindo Duval
0: met de Bloodhound Gang.

0: aan Vogue bij 538.
1: 538 90's Top 1000.
0: Binnenkort treden ze nog op, 17 juli, tijdens het bekende Kwaku Festival in Amsterdam. Deze aan Vogue meiden. In het kader van Voortpret vieren je speakers nu alvast feest met Don't Let Go op 187. En ja, voor iedere 538 superster is de weg naar succes anders. En de ene is tevreden als er al genoeg brood op de plank komt voor de hele familie. De ander wil een garage vol met sportwagens. En de zanger van de band die je nu zo gaat horen was overtuigd van zijn succes na een potje voetbal. Hij zegt, de eerste keer dat ik door had dat ik echt beroemd was, was toen Rod Stewart bovenop me sprong na een goal tijdens een potje voetbal. Aldus Mick Hucknall, zanger van Simply Red. Je hoort hem nu met Fairground op 186.

0: set your right.
1: De 90s tot 1000, een van Nederlands beste dance tracks ooit nu. Dus zeker van de 90s. Jeroen Verheij, Sikkum Cinema, ofwel Grooveyard. Dit is Merry Go Wild op 184.

0: Celine Dion, Think Twice. 12 september maakt haar comeback.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: 10 concerten in Parijs doet ze dan. En daar heeft ze van heel ver voor moeten komen om dat voor elkaar te krijgen. En het is ook ongelooflijk uitverkocht. Ik denk de enige manier dat je daar nog bij kan zijn is als je nog heel snel even goede vrienden bent met haar wordt. Dat ze je kaartjes geeft en zo, weet je wel. Esther heeft zo het nieuws. Het is een voetbalnieuwtje.
2: Ja, zeker. Weer een exit van een grote naam bij Ajax.
1: Zometeen deze 90s hits op 538.

0: 538-90 Top 1000.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer tot 85% korting.
11: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Wimbledon is in volle gang op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow!
15: Is binnen 3 minuten geregeld.
16: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Even bollen. Iedereen moet het weten.
18: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs.

0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen, live your dreams.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
3: 538 Nieuws.
4: 1 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Opnieuw is een gynaecoloog betrapt op het gebruiken van zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Dit keer iemand die in het voormalige ziekenhuis Leijenbrug in Den Haag werkte. DNA-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zeker 2 kinderen van hem waren. Er gingen al geruchten over zijn praktijken. Zeker 64 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp eisen een schadevergoeding. Door de explosie eind 2024 raakten ze gewond of ze verloren hun huis. De explosie was een wraakactie van de jaloerse ex van een vrouw met een bruidswinkel op de tarwekamp. Er vielen zeker 6 doden. Het duurt opnieuw langer voordat er tussen Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Op zijn vroegst zondag, maar dat kan volgens ProRail ook maandag worden. Eerder deze week was er brand in een kabelgoot. En kabels om de seinen en wissels mee te bedienen zijn beschadigd en het repareren duurt langer dan gedacht. En Louis van Gaal gaat weg bij Ajax, waar hij adviseur was. Van Gaal werd 3 jaar geleden binnengehaald door zijn vriend Michael van Praag, die toen nog een topfunctie had. Maar Van Praag is inmiddels weg, net als een paar andere mensen bij Ajax die Van Gaal had aangesteld, zoals directeur Marijn Beuker, die gisteren vertrok. Het weer, ja, het is bewolkt, er valt af en toe regen. Vanuit het noordwesten breekt wel de zon door. Er staat een matig tot krachtige wind en het is 20 tot 24 graden. Vanavond meer ruimte voor de zon. En vannacht koelt het af naar 13 graden. En ook morgen zon en 23 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
5: Het is wel heel vaak zomer, ik zie nergens zon buiten. Kom nog, hè? Komt, hè? Ja, kom nog.
4: Ja,
5: okay, ja, goed, dan hou het in de gaten. Even kijken naar de weg, de langste vertragingen vind je. Eerst op de A2, Den Bosch-Utrecht bij de brug bij Zaltbommel, 20 minuten. A4, Den Haag, Rotterdam, Delft, botsing 12+. En de A12 richting Duitsland voor de grens 20 minuten. En op de A50 Arnhem-Os voor de Maasbrug 19 minuten extra reistijd. Controles A1 naar Amsterdam 34-0. A2 Eindhoven-Den Bosch 122-2. A7 Drachten-Groningen 168-2. Op de A9 Haarlem-Alkmaar 46-6. Dan de A12 Maren-Utrecht 75-1. A16 Breda-Dordrecht 52-4. A37 Duitsland-Hoogeveen 10.1. A50 Zwolle-Apeldoorn 213.2. En de A59 Den Bosch, Breda, 94-4. Er is muziek van de grootste popster op aarde, Michael Jackson, die jij waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt. Maar zometeen wel.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20...

0: discounter.nl.
1: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
5: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
6: De 1000 grootste hits uit de 90's. De 538 90's top 1000.
7: Het zou meteen
8: Lindo Duval.
7: Een stukje muziek van Michael Jackson dat je misschien nog nooit gehoord hebt. Maar ook een notering in de 90's top 1000 voor MJ na Fats and Small. Dit is Turn Around.
8: 538 90's top 1000. Radio 538. 182.

een van de vele tientallen hits van Michael Jackson. Allemaal even goed. En ja, ik weet niet of je weet hoe dat werkt, maar artiesten hebben natuurlijk ook wel eens liedjes waarvan ze denken, nou, die gaan we nooit uitbrengen, nooit de studio uitgekomen. Zo ook het nummer dat je nu heel even een klein stukje gaat horen. Dit ken je misschien niet van Michael Jackson. Het was ooit een demootje, maar lekte uit. I'm a Loser heet het en het klinkt zo. Ook wel leuk. Hij vond het niet goed genoeg. Is nooit door de ballotagecommissie gekomen. Oh, wat mooi. Het is de 90s top 1000. Het decennium, de 90s, waar je Tamagotchi te eten geven belangrijker was dan je huiswerk. En terecht. Tarkan nu op 180. Dit is Shimari.

de bonuspoint. Ja, dat is een beetje laat, maar toch. Lekker, Tommy. 538-90-1000. Een lekkere groenpaarse doorstapper op nummer 179 in de 90-1000. Sing, hoor je. Van Knetterkauwgom tot Kerkdriel en van Flippo's tot Fluitenberg. Je bent in de cockpit beland van de 538-90-1000. Regelrecht richting de finish morgenmiddag bij Evers & Co. Met nu tijd voor de artiest die de gewoonte had om op opvallende uitstapjes te plannen. Nadat hij tot midden in de nacht nog aan het opnemen was van met nieuwe muziek. Prince, gaat het over. Zo zijn er meerdere artiesten die zeggen, ja, wij hebben wel eens om 2 uur 's nachts nog staan bowlen. Of om 4 uur 's ochtends zijn we in de bioscoop beland. Welke bioscoop is er nou om 4 uur 's nachts? Zouden ze gewoon open gaan voor Prince? Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, de man die ook zijn naam regelmatig veranderde, omdat hij dan weer ruzie had met een plaatsenmaatschappij. Zo horen we hem hier als The Symbol bijvoorbeeld. Een mooi voorbeeld van hoe Prince in elkaar zat. The most beautiful girl in the world. In the 90s top 1000 op 178.

0: 58, Keep the Faith, 177. Everybody, Keep the Faith. Zometeen de meest zomerse hit uit deze 90s top 1000. Ik weet het, als je naar buiten kijkt is het even verkeerd getimed. Maar ja, het is de 90s top 1000.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
9: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcast afleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Oh, nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
22: Ja, mooi wasmachine dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
22: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
21: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
23: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
24: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
26: Binnen 1 minuut meer. 538 90 top 1000.
27: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
28: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: Bunkerloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en kom.

0: Moesty en Hot and Juicy, Horny Horny. 90's tot 1000. Grappig, hè? De hoogste temperatuur die in 1998 werd gemeten in Nederland was, hou je vast hoor, 32,5 graden. Nou, dat is bijna schattig als je het vergelijkt met de code rood van vorige week. Horny 90 Hate, die je net hoorde uit 1998, was in ieder geval niet, hielp niet met afkoelen, zeg maar. Nummer 175 met nu de band Live and I Alone op
1: 174.

0: Waiting for tonight, the 90s top 1000 bij 50. Cindy, hoe vind jij de lijst tot nu toe?
1: Deze lijst in één woord, gewoon geweldig. Terug in de tijd, gewoon echt geweldig.
0: Echt geweldig. Met Robbie Williams, She's the One op 172.

0: De 90's op blijven 9 PM.
1: Zometeen deze 90's hits op 538.
0: Oh, Aerosmith. Will Smith komt er ook aan zo voor je. En... Paul de Leeuw.
2: Ik heb je lief.
0: Mark brengt het zo voor je.
2: Ik heb je lief.
1: 538 90's top 1000.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
6: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
10: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welten, Yves Berendsen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister deze week vanaf 6 uur naar de 538 Ochtendshow. En win toegang voor 2. Alle info op 538.nl.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elk

0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 538 Nieuws.
5: 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Dat jongeren in asielzoekerscentra vaker verdacht worden van een misdrijf dan hun leeftijdsgenoten is iets om je zorgen over te maken. Dat zegt Vluchtelingenwerk over politiecijfers van een aantal verdachte asielzoekers. Volgens de organisatie kan het komen doordat ze geen vaste opvangplek hebben en steeds moeten verhuizen. 7 Nederlanders die meevoeren met de Gazavloot gaan aangifte doen van seksueel geweld en mishandeling door Israëlische militairen. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger en moesten de opvarenden van boord. Zij zeggen als beesten te zijn behandeld. Na een paar dagen mochten ze Israël uit. In Thailand is een jongen van 11 met een pick-up truck ingereden op tientallen monniken. 8 van hen zijn overleden. De monniken waren in het noordoosten van Thailand bezig aan een pelgrimstocht. De jongen is opgepakt. Hij had volgens de politie stiekem de auto van zijn vader meegenomen. En er komen steeds meer spullen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. De zaken hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidies. Het gevolg is dat het voor het tweede jaar op rij niet goed gaat met de kringloopwinkels en ze lijden verlies. Het weer, het is bewolkt, er valt af en toe regen. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. Er staat een matig tot krachtige wind. En het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond meer ruimte voor de zon. En vannacht koelt het af naar een graad of 13. En dan morgen zon en 23 graden. En dat was het nieuws op Radio 538.
7: Ja! En dan de 3 belangrijkste files, de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Del en Waardenburg. 18 minuten, dan een hele lange voor de A4 Amsterdam-Den Haag. Voor Hoogmade, 1 uur en 6 minuten, de weg is daar afgesloten. En ook een pittige Den Haag-Amsterdam, de A4 tussen Leidschendam en Roelevarensveen, 1 uur. Controles, die staan hier. De A2 Eindhoven-Den Bosch bij Liende bij 134,3. Op de A6 bij Lelystad vanuit Muidenberg bij 69,4. A7 dan Drachten-Groningen bij 168,2. A9 bij Sparendam vanuit Haarlem naar Alkmaar toe 46,6. A9 Alkmaar-Haarlem 56,6. A12 Maren-Ede bij 83,2. Dat is bij Maarsbergen. Dan de A12 verderop Maren-Utrecht bij 75,1. A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen 6,7. A28 Zwolle naar Amersfoort 59,6. A50 bij Vaassen Zwolle naar Apeldoorn toe met 213,2. En de laatste is de A59 Den Bosch Breda, opgepast 94,4.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Bescherm wat telt met VeriSure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar VeriSure.nl.

0: kreeg een paar jaar geleden een hele dubbele betekenis. Will Smith in de 538 90's Top 1000. Muzikale wereldreis door de tijd dat je na een vakantie 24 foto's had. Waarvan 18 keer de binnenkant van je rugtas. Met zometeen Meatloaf, Dr. Alban komt er ook aan. En nu op 168, Paul de Leeuw.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam.

is 1993. Regisseur Steven Spielberg gaat op zoek naar een geluid dat hij nog nooit eerder heeft gehoord. Zijn vrouw roept vanuit de keuken: schat, het moet vast een stofzuiger zijn. Hij zocht het geluid van levensechte dino's voor zijn film Jurassic Park. Uiteindelijk vond hij dat geluid door seksende schildpadden op te nemen. Een veel herkenbaarder geluid schiet in 1993 uit je speakers dankzij Dr. Alban. Je hoorde Sing Hallelujah. En dit is Meat Loaf.

0: Ik had deze op cassetteband vroeger helemaal naar de touwtering gedraaid. Wat blijft dit heerlijk, Meatloaf. En wist je dat hij ooit een heel dorp zonder stroom heeft laten zitten? Kwam niet door zijn bestelling op thuisbezorgd. Zou je qua postuur misschien wel verwachten. Nee, het is gewoon een verhaal dat onwijs bij hem past. Hij ging in Ierland optreden, ging soundchecken, maar de versterkers van hem waren te zwaar voor, komt hij, het lokale elektriciteitsnet. Uiteindelijk het hele dorpje plat en al die mensen stonden s'avonds alsnog vredig te hossen bij Meatloaf. Je hoorde hem op 166 met het supermooie I Do Anything For Love. Hey, ben je fan van de 90's? Ja, natuurlijk, anders zou je niet luisteren. En zometeen een artiest die in die gloriejaren zijn bed beter in de koffieshop had neer kunnen zetten. Het is niet Snoop Dogg. Nee, het is ook niet Bob Marley. Nee, als je aan de 90's denkt, denk je aan hem. Maar je zou het niet verwachten, maar toch is hij het wie het is. Hoor je zo.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Waar ben jij?
3: Ik zit nog in de trein.
4: Het volgende station is Station Antwerpen.
3: Ik denk dat het wat later wordt.
2: Je zat zeker weer je serie te kijken.
3: Nee.
2: Ja?
3: Ja, oké, sorry.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: en vandaag nog.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes, voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
10: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Binnen 1 minuut meer. 538-90's top 1000.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Mark Labrand. En de hits en de flippo's vliegen je om de oren. Sash, zometeen. En dit is Lionel Richie. 90's
16: tot 1000. Radio 538.
17: Nummer 165.

baard niet in, maar op zijn keel. George Michael, Jesus to a Child van hem, staat in de 58 90's top 1000 op 163. En hij is geboren in London. Maar het zou ook zomaar kunnen dat hij na de bevalling per ongeluk is omgewisseld door de ouders van Snoop Dogg. George heeft namelijk ooit gezegd dat ik een tijd lang, wat denk je? Nee, niet 10. Nee, niet 15. Nee, niet 20, joh. Nee, 25 joints per dag rookte. Hé, maar dan kun je gewoon naakt in je badkamer gaan zitten, plant in de fik steken, met een boekje erbij gewoon zitten stomen. Lekker, man. George Michael, 90's top 1000.

0: Nou, als je googelt op Guilty Pleasure, dan krijg je volgens mij deze.
1: 538. 90's top
0: 1000. Oh nee, sorry, als je Alta Vista had, om het maar even 90's te houden, of Ilzut. Ja, Steps and Last Thing on My Mind op 160 in de 538 90's top 1000. Hey, altijd superleuk en gezellig om even te checken bij je. Hoe beleef je deze? Waar hang je uit? Komen zulke leuke 90's vibe berichtjes binnen. Ik weet nu waarom ik Mark in de jaren 90 altijd te laat thuis was. Probeer maar eens afscheid te nemen als deze muziek gedraaid wordt. Dat schrijft Josephine in de gratis app. En deze is van Ezra. Mijn collega vroeg waarom ik de hele dag zo vrolijk ben op werk. Heb gezegd, hey, zoek de fouten maar tussen de nummer 1001. Huh?

0: Nirvana en Come As You Are.
1: De 538.
2: 90's Top 1000.
0: Ja, op 159. Vanwege het thema 90's op 538 deze week. Dacht ik gisteren, laat ik even gezellig met mijn dochter Vida van 6 Titanic kijken. Helemaal 90's natuurlijk. En dan heb je dus die scène dat die boot recht overeind in het water staat. En al die mensen naar beneden kletteren. Waarop zij zegt, oh, zo satisfying dit. Ja, ik heb het net naar de psycholoog gebracht. Nee. Ik vroeg daarna, weet je wat satisfying betekent? Nee, papa, maar mooi woord. Ja. Goed, Iris, het nieuws.
3: Ja, je hoort zo waarom Max Verstappen dit weekend op Silverstone gaat racen in een Lego-auto.
0: Oh, zo satisfying.
1: Zometeen deze 90's hits op

0: 538 90 Top 1000.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
8: Ja!
0: 538 Festival Donderdag.
9: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
0: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Yeah. Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.

0: Weerloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: Voel mij zo free.
14: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
15: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
14: Wow, dit is echt nice.
15: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: 538 Nieuws.
18: 3 uur.
19: Ik ben hier in Schut. In Huizen woedt een grote brand in een huis. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt en 15 woningen zijn ontruimd. Het huis staat op instorten en er zijn mogelijk nog mensen binnen. Er wordt nu met een drone gezocht. Regionale omroep NH meldt dat er voor de brand een explosie was. Tijdens de extreme hitte vorige week zijn er meer mensen overleden dan verwacht. Het zijn er 3500, zegt het RIVM. Het waren vooral mensen van boven de 80 jaar die in het oosten of in het zuiden woonden. Daar werden ook de hoogste temperaturen gemeten. De Britse regering heeft excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw werden gedwongen om hun baby af te staan voor adoptie. Het gebeurde als je ongetrouwd zwanger was. Premier Starmer zei dat het een schandplek is in de geschiedenis. In ons land wordt deze excuses vanmiddag ook verwacht. En de Formule 1-coureurs gaan tijdens de rijdersparade dit weekend voor de race in Groot-Brittannië weer racen in Lego-auto's. Nu krijgen ze allemaal een eigen. Tijdens de race in Miami vorig jaar was er 1 grote auto per team. Dat werd toen met groot enthousiasme ontvangen door de fans. De coureurs zelf vonden het ook leuk en nu krijgen ze er dus op Silverstone allemaal 1. Krijg je nog het weer af en toe?

0: Wat regen, maar op steeds meer plekken is het droog en 22 graden. Vanavond breekt de zon nog even door. Vannacht is het droog en 13 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Ja, dankjewel Iris. Dan de drie belangrijkste files. A2 Utrecht Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen. Verbindingsweg is afgesloten. 25 minuten doe je er langer over. Bijna anderhalf uur voor de A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoge Maden. Dat komt door een ongeluk. En de A4 verderop Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Broedervaansveen. Afgesloten weg. 34 minuten extra. En dan de belangrijkste controles. A1 Apeldoorn-Barneveld bij Radio Kootwijk 72.1. A6 Muidenberg-Lelystad 69.4. A7 Drachten-Groningen bij Drachten bij 168.2. A9 Haarlem naar Alkmaar bij 46.6. Maren-Ede bij Maarsbergen, de A12 83.2. Verderop Maren-Utrecht bij 75.1. Breda-Dordrecht, de A16 bij 52.5. A28 Zwolle-Amersfoort 59.6. A50 Zwolle-Apeldoorn bij Vaassen 213.2. En de laatste is de A79 Maastricht-Heerlen, opgepast bij Valkenburg 8.2.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd

blijft dit prachtig bluff en harder dan ik hebben kan. Zometeen komen je 90's posters tot leven. Muzikaal gezien, dan kies maar uit. Five of Queen. Ze komen eraan. En eerst in 3 minuten naar Rio, zonder in het vliegtuig ruzie om de armleuning. Op 156, Benga Boys. Dit is...

0: 1988,
1: 90s Top 1000. Ja, en daarvoor Queen en hartstikke goed opgelet. Want inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Die track Bohemian Rhapsody komt uit 1975. Waarom draai je hem dan in godsnaam in de 90s Top 1000? Nou, Freddie Mercury overleed helaas, de zanger van Queen in 1991. En daarna werd het weer een hele grote hit. Dus vandaar ook in de 90s Top 1000. Hey, lekker joh, samen op weg naar de vrijdag, het weekend en bij Evens morgen. De grote finale van deze super mooie 90s Top 1000. Met onderweg Charlie Lonos en Metal Tio, TLC, Borsato en Madonna.
2: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:15. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
3: Maandag 22 juni. Rod Stewart valt bijna flauw op podium in Utah en maakt daarna zijn optreden zittend af. Het is helemaal geen schande om even te moeten zitten, maar je moet er geen theater van maken. Aldus Thijs Reumer.
2: De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
4: Doei.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
4: Hamster.
6: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Boritenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
7: Hakje dag! Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
8: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken.

0: of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg. In de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
9: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy Family Holidays.
14: Binnen 1 minuut meer. 538 90 Top 1000.
15: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Mark Labrand.
3: Oh yes, met Madonna en de

with Scorpions. Zometeen weer vol gas, een stuiter op je poeg, Maxi. Stars, Charlie Loidos en Mental Theo hoor je zometeen. Ook Marco Borsato. En nu eerst Madonna. 90's tot 1000 op Radio 538. Dit is Beautiful Stranger. 100.

Even 538. Gemaakt in PowerPoint. Maar wat een sfeertje. Alles heerlijk, hè? Uit de 90s hoorde je Stars, Metal Tio en Charlie Low Noise. Hey, de appbox staat voor je open. Hoe beleef je de 90s top 1000? Leuk dat je wat typt. Ik weet nog hoe blij ik was, Markie, dat ik eind jaren 90 van mijn ma voor het eerst een spijkerbroek mocht kopen. Die zo laag ging dat mijn ondergoed er bovenuit kwam. Dat laatste wist mijn moeder natuurlijk niet. Stuurt Ingrid. Stringrid.

0: 45.
1: Hoi, ik ben Marco Borsato. Eigenlijk draait het

0: Rednecks, Cut and I Joe in de 58-90's top 1000. Iris, wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Hoe Rotterdam zich voorbereidt op de volgende wedstrijd van Marokko.
0: En gistermiddag in de middagshow met Frank en Aiden.
2: Heb jij ooit iets moeten doen van je dag? Maar dat is toch helemaal niet mijn functie?
3: Nee. Dat de baas zei, kun je dit of dat even doen? Tweede keer, maar oh, wacht eens even. Dat hoort helemaal niet bij wat ik doe hier. Dennis!
4: Hoi!
3: Wat heb jij wel eens moeten doen voor de baas?
4: Ja, ik mocht helpen met het isoleren van zijn plafond toen hij ging verhuizen.
3: En wat doe je voor werk?
4: En, ik ben hypotheekadviseur.
0: Zometeen deze 90's.

0: 538 90 Top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.

0: tegen. Lidl!
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten? We doen met je mee. Plus.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
7: Hey, oh, sorry.
6: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de
10: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
11: Hey.
12: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
11: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
12: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
13: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
17: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
18: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
19: Ja!
20: 538 Festival Onderdag.
21: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan en win. Alle info op 538.nl.
22: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
23: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
22: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
11: Yeah.
24: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles,
25: Kruidvat,
24: naar de
25: bonenbad. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: 538 Nieuws.
26: 4 uur.
27: Ik ben Iris Schut. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan vrouwen die in de vorige eeuw onder dwang hun baby moesten afstaan. Meestal omdat ze ongetrouwd waren. Staatssecretaris Van Brugge zei ook sorry tegen de vaders en de kinderen. Er is veel leed veroorzaakt en dat had nooit mogen gebeuren, zei ze. De brand in een woning in Huizen is grotendeels geblust. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer bekijkt met een drone of er nog meer slachtoffers zijn. De bewoners van 15 huizen worden opgevangen en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Er is een groot internationaal onderzoek gehouden naar seksueel misbruik, waarbij vrouwen eerst worden gedrogeerd, daarna verkracht en beelden na afloop worden gedeeld in groepsapps. Er zijn volgens Europol 156 daders en slachtoffers opgespoord. Of daar ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk, maar de politie in ons land is er wel bij betrokken. En de Coolsingel in Rotterdam wordt zaterdag afgesloten voor verkeer als Marokko op het WK speelt tegen Canada. Die wedstrijd begint om 7 uur. En de gemeente denkt dat het, net als toen ze speelden tegen Oranje, erg druk gaat worden in het centrum van Rotterdam. Ook andere toegangswegen gaan dicht. Krijg je nog het weer op steeds meer plekken, breekt de zon nog even door. Vannacht is het droog en 13 graden. Morgen regelmatig zon en rond de 23 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer.
0: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
1: Er staan 56 files, de langste nu op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en het Ringvaartaquaduct. Daar ruim een uur en de oprit en afrit zijn daar dicht. Dat komt door een ongeluk. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Raasdorp en de brug over het Zijkanaal C staat 3 kwartier. En de A12 Lunette Oude Rijn, daar staat voor Oude Rijn op de hoofdrijbaan 3 kwartier ook. Flitsers op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij 72.1. Op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69.4. De A7 Groningen-Drachten 179.2. En op de A9 Haarlem-Alkmaar bij 46.6. De A10 tussen Noord en de Zeeburgertunnel, daar staat een controle bij 4.3. De A12 Arnhem-Ede bij 124.9. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. En de laatste op de A50 pas op tussen Zwolle en Apeldoorn, want daar staan ze bij 213.2.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: halen.
1: Smeuïg, rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
2: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
3: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
1: dit mag je niet missen.
3: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: een beetje hooikoorts?
1: Wat vind je dat ik antwoord? Ja, en ik heb al een paar keer de vraag gehad. Maar het regent toch vandaag? Dan zou je denken dat je minder last hebt.
0: Ja. Ik vind het zo mooi dat jij hebt twee soorten niezen. Huh? Je hebt één hele schattige, een hele lieve, dat je echt denkt, ach, meisje, echt poppetje, kom maar hier, weet je wel. Ik hou je wel even vast, die gaat meer zo.
2: Echt zo'n konijntje.
0: Maar die andere. dat is echt dat je denkt dat Thor het donder naar beneden gooit.
1: Ja, dat ik mijn huig eruit probeer te niezen.
0: Dat ja, dat je denkt, oké, nu ligt er bloed op tafel. Er ligt ook, er zit ook een schreeuw
1: maar
0: bij.
1: Die is orgastisch hoor.
0: Ja.
1: Ja, die helpt wel. En die heeft meestal een aanloop van 2 minuten, dat ik al denk, ik moet, volgens mij moet ik.
2: Hij komt, zijn we even kwijt.
0: Komt hier.
1: Ja, dat.
0: En dan...

0: is gebeten door een vleermuis.
1: Ja, het was een doodeng verhaal vandaag in het nieuws.
0: Och, een Canadees jongetje van 11.
1: Ja, maar die maakte het nog veel erger, vind ik. Want die lag gewoon lekker te slapen. En toen heeft hij waarschijnlijk een vleermuis op zijn gezicht gezeten. Dus toen heeft hij het gewoon ingeademd of iets. En die is doodziek geworden. Ja.
0: Ja, ze zagen niet zichtbare beten of dat soort dingen.
1: Nee. Maar ben je wel eens in aanraking gekomen met een vleermuis? Want ik heb me altijd laten vertellen, die beestjes hebben sonar. Dus die weten waar je bent, die botsen echt niet tegen je aan en die weten precies hoe ze jou moeten ontwijken. Maar ja, het zou je gebeuren dat je gebeten wordt door
0: een vleermuis. Maar ze drinken ook gewoon bloed, toch?
1: Hou op.
0: Of is dat niet?
1: Nee, houd toch op.
0: Oh, niet?
2: Nee, ze eten gewoon muggen, toch?
0: Oh, ik dacht dat ze...
1: Ja, als een soort Dracula.
2: Ja. Je denkt, dus ze pakken je
0: in je nek. Ik denk, waarom bijten ze dan? Maar dat is gewoon omdat ze dan denken...
1: Alleen jouw bloed.
0: Ja, ik denk het inderdaad.
1: Pakken jou.
0: Ja.
1: Ben je wel eens gebeten door een vleermuis? Misschien dat het gewoon... Ik weet niet of het vaak gebeurt in Nederland trouwens. Hebben we dat al onderzocht, voordat we dit vragen?
0: Nee, ja. Misschien dat het helemaal niet gebeurt. Ik hoop ook echt dat niemand belt.
1: Dat hoop ik ook.
0: Maar ik vrees ervoor. Het is een soort collectieve angst die bij ons naar boven kwam toen we het erover hadden.
1: Ben jij wel eens gebeten door een vleermuis? We hebben niet het idee dat dat heel veel mensen zijn. Dus mocht jij dat zijn, wil je de telefoon pakken en ons bellen. 09-09-3058. Of laat het even weten in de 538-app als je wil. Dus zit er iemand te luisteren die wel eens in aanraking is gekomen.

0: 40 in de 90's top 1000. Je had gelijk, hè?
1: Ja, er bestaan dus vampiervleermuizen en die drinken bloed.
0: Getsideri. Oh.
1: Van koeien.
0: Ook niet leuk.
1: Nee, is ook niet leuk.
0: Robin?
2: Ja?
0: Zit er iemand te luisteren die wel eens is gebeten door een vleermuis? Ben jij gebeten door een vleermuis?
2: Jazeker ben ik gebeten door een vleermuis.
1: Nee, ja. Wat een horrorverhaal. Ja, vertel, zeker. Wanneer en hoe en wat?
2: Nou, ik denk ongeveer 2 jaar geleden ben ik bij een ontzettend leuke wedstrijd geweest bij FC Twente. Vanuit daar lekker naar huis heen gefietst. En op een gegeven moment vliegt er toch wat tegen je op. En dan denk je van, wat is dit? Eerst nog niet helemaal door wat het was. Bleef aan mij hangen, met de hand weggeslagen.
1: Waar bleef het hangen?
2: Hij bleef aan mijn gezicht vastkleven.
1: Nee. Dus ik heb hem
0: En voelde je dat het groot was? Dat het meer was dan een wesp of een bij of een vlieg?
2: Ja, ik voelde al meteen dat het leek eerst. Ik dacht dat het is een vogel, maar ja, 's nachts vliegen er niet heel veel vogels, denk ik.
0: En die blijven ook niet hangen, denk ik?
1: Nee, zeker niet.
2: Nee. Dus ja, die heb ik dus tegen het gezicht aangeraakt, weggeslagen. Dus die heeft mij in het hand en in het gezicht gebeten.
1: Oh, en deed het pijn, zo'n beet?
2: Nee, op dat moment duurde het helemaal totaal niet pijn. Ook niet over nagedacht. Dus ik ben ook gewoon lekker naar bed ingegaan. De volgende ochtend dacht ik van ja, is het? Ik zag twee van die vlekjes dat ik dacht van, is dit wel een vogelbeet? En dan toch gaan nadenken, mensen noemen die in, die zeiden van is dat dan niet wat anders, kan het geen vleermuis zijn? Dus foto's doorsturen naar de huisarts, die deed in eerste instantie niet heel veel meer.
0: Nou, dat hoor je eigenlijk nooit bij de huisarts.
1: Paracetamol, of
0: ja, precies. Nee,
2: kijk het even aan. Ja, kijk het even aan. Goed desinfecteren en klaar. En op een gegeven moment een paar keer weer toch naar de EHBO-post in geweest. Ook in eerste instantie niks gedaan. Die voelde zich toch niet lekker, die hebben mij weer gebeld. Dus ik werd in één keer weer gebeld door een onbekend nummer.
1: Want jij zei zelf wel van, ik denk dat het misschien een vleermuis is geweest.
2: Ja, dat dachten ze ook wel op een gegeven moment. Okay. Dus ik moest toen ik die foto stuurde, toen gingen ze dus dat toch verhalen bij de Vleermuisstichting, geloof ik, en GGD en alles, de instanties. En die hebben op een gegeven moment gezegd van ik moest toch maar komen, want het leek toch wel op een vleermuisbeest. En omdat hij tegen je aanvliegt, dat gebeurt zelden, is de kans dus vrij groot dat hij dus ook wel misschien een besmetting heeft of noem maar op.
0: Dus moest je aan de antibiotica of iets?
2: Nou, de antibiotica helpt natuurlijk niet tegen een rabiesbeer. Dus ik zeg altijd van pas op, want ja, voor hetzelfde geld gaat het toch mis en heb je rabies. En dus hun zeiden op een gegeven moment van we gaan toch verder onderzoeken. En dan was er vanuit Utrecht naar Hengelo in een speciaal transport, geloof ik, met de antigen. Maar dat moest binnen 24 uur ingebracht worden. Die is die spuiten vanuit een vervelende kant erin. Nou, die hebben ze ingespoord en dan de standaard vaccinatie.
1: Moet dat via je achterste?
2: Ja, nee, dat gaat gewoon echt, zeg maar, een beetje even. Ja, vast maar moet het achter de wond ingespoten worden, zeg maar. Dat gaat een beetje.
0: Er zijn een paar plekjes die zijn nog vervelender, maar goed.
2: Ja, precies.
0: Ja. En toen was het klaar.
2: Toen was het elke week dus, zeg maar, weer de spuiten ophalen. En zeg maar, die ook standaard kreeg voordat je naar buitenland in gaat tegen rabies.
1: Hoeveel moest je er hebben dan?
2: Ik geloof dat in totaal heb ik er 4 gehad. En dan met die antigen erbij 5.
0: Jeetje Robin, je bent er nog even zoek mee geweest ook.
2: Ja, dus en die antigen was er niet al te fijn. Want blijkbaar 1 op de zoveel duizend, die heeft ook nog naklachten. En daar had ik, had ik de pech in. Dus op een gegeven moment was het net alsof je helemaal dat niemand je aan kon raken. Dat was gewoon echt verschrikkelijk.
0: En kun
1: zijn niet minder bang geworden, maar goed.
0: Kun je nog slapen met volle maan?
2: Ja, zeker.
0: Oké, gelukkig.
2: Ik ga nog steeds een vrouw op het fietsje, dus...
0: Goed afgelopen, Robin. Dank je wel.
2: Ja, zeker. Ja, geen dank.
0: Gebeten door een vleermuis. De 90's top 1000. Heel, heel.

0: Carlin Jeffries en heel rock and roll uit 1992 in onze 90s top 1000. Waar we net Robert aan de telefoon hadden over een vleermuisbeet. En Jordi die spreekt even wat in bij ons in de 538-app. We hebben iets laten liggen, volgens Jordi. Even luisteren.
1: Hé jongens, dit was een gemiste kans. Vraag eens aan Robin hoe het met Batman is.
0: Ja.
2: Ja,
0: Jordi, heel goed.
2: Hij gaat gelijk.
0: Nieuws van 20:30 komt eraan, Iris. Wat heb je mee voor ons?
2: Of Duitsland ook afscheid neemt van de bondscoach.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

0: plus.nl voor al jouw WK-deals.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega-assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
6: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
7: chicken. Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Wimbledon is in volle gang op het Center Court. Waar de druk ondraaglijk wordt en alleen de sterkste overeind blijven. Wimbledon, live op Eurosport en stream op HBO Max.
12: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op Europa.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere Samuel Welten, Yves Berendsen, Mart Hoogkamer en Chris Cross Amsterdam. Luister deze week vanaf 6 uur naar de 538 Ochtendshow. En win toegang voor twee. Alle info op 538.nl.
2: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
6: 538 weerbericht. Vanavond is het nog zonnig. Vannacht droog en 13 graden. Dan morgen. Morgen regelmatig zon en is het 23 graden. Dan het verkeer graag. Jilte.
7: Er staan 66 files en de langste staan nu op de A2 Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel, 33 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep, daar staat 50 minuten door een ongeluk. En op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade, 36 minuten. Er zijn flitsers op de A1 Apeldoorn-Barneveld bij 71,8. Op de A6 Muidenberg-Lelystad bij 69,4. De A9 Alkmaar-Haarlem, 56,4. En op de A12 tussen Maren en Ede bij 83,2. De A15 Gorkum-Rotterdam, 65,6. A28 Zwolle Amersfoort bij 59,6. De A50 Os Arnhem bij 162,4. En de laatste de A73. Pas daarop tussen Echt en Venlo, want er staat er eentje bij 39,0.
6: Het is 5 minuten over 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
8: Goedemiddag. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan zo'n 15.000 vrouwen die de vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan. Vaak waren ze ongetrouwd. De overheid had meer naar jullie om moeten kijken, zei de staatssecretaris. In het zuiden van Frankrijk, bij Perpignan, zijn 3 campings ontruimd vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ooggetuigen melden ook veel explosies. Crisisoverleg bij de Duitse voetbalbond. Want terwijl Ronald Koeman al afscheid heeft genomen als onze bondscoach na de vroege uitschakeling, heeft Julian Nagelsmann dat nog niet gedaan. Duitsland werd namelijk ook na penalties uitgeschakeld in de knock-outfase. Nagelsmann die is nu op het hoofdkantoor van de bond. Hij had tijd gekregen om er zelf over na te denken. Maar goed, wat eruit is gekomen, dat horen we later. Onder andere Jurgen Klopp wordt al genoemd als zijn opvolger.
6: Maar als jij in het kantoortje wordt gevraagd, lijkt me geen goed nieuws.
8: Ik denk het ook.
9: Hij wacht gewoon op een afkoopsom, toch? Dit is gewoon,
8: Novak Djokovic, die heeft zijn bijnaam als de Joker weer waargemaakt. Hij liet een ballenmeisje flink schrikken op Wimbledon toen ze hem voorzag van een stukje tape op zijn arm. Toen ze het afknipte, schreeuwde Djokovic het uit, voor de grap natuurlijk. Ze schrok wel en die beelden gaan nu viral. Douwe Bob, die zit in zak en as, want zijn dierbaarste gitaar is gestolen. Eentje van meer dan 80 jaar oud, waarmee hij al zijn liedjes opneemt en speelt. De gitaar is door iemand uit zijn auto gejat. Douwe Bob heeft een beloning klaar liggen van €2000 voor degene die ervoor zorgt dat hij weer terugkomt.
6: Even bellen zo met Douwe Bob.
9: Even kijken of we kunnen helpen ook.
6: En we hebben signalement nodig natuurlijk.
8: Ook dat.
6: Van de gitaar.
8: Zeker. En er is meer bekend over het stel dat gisteren in New York bovenop het Empire State Building klom. Het gaat om 2 Russische rooftoppers die op Netflix een eigen documentaire hebben over hoe ze op wolkenkrabbers klimmen.
6: Oh, zijn dat van die klimmers zonder touwen en zo?
8: Ja. Oh. Op het Empire State Building vroeg de een de ander ook nog even ten huwelijk. Maar de bruiloft die laat waarschijnlijk nog even op zich wachten, want ze zijn allebei opgepakt.
6: Ja, trouwens op de Eiffeltoren.
8: Ja.
6: Hier is dank.
8: Gedaan.
1: De 538 Middagshow.
6: DJ Paul straks zo meteen. Eerst Coco Jumbo. 90's
10: tot 1000. Radio 538.
11: 141.

0: Ja, zo begon het allemaal voor de Backstreet Boys.
1: Oh, dat was fantastisch. Als ik die clip weer zie, dan denk ik, oh ja, als meisje zat ik alleen maar te kijken. Die vind ik leuk. Nee, die vind ik leuk. Oh nee, die is nu toch leuker. Ja.
0: Heb je ooit gekozen?
1: Ja, het werd uiteindelijk werd het Nick. Heb ik eeuwig spijt.
0: Oh, ja, oh, je hebt er spijt van ook.
1: Ja, spijt.
0: Daar ging veel
1: slechte, slechte keuze geweest.
2: Ik was een beetje doetje, toch?
1: Nee, die werd gewoon een beetje tricky later. Die was niet zo, had het niet helemaal...
0: Oh, ja, ja, ja. Toen heb je er spijt van gekregen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Ja, het begon allemaal met I Want It That Way. Het was overal in de wereld de nummer 1 hit, behalve in Amerika.
1: Echt?
0: Ja, dat was echt... En dat was natuurlijk bedoeld voor Amerika, maar die moesten er nog een heel klein beetje aan wennen. Hier in de 90's Top 1000.
3: 538. 90's Top 1000.
0: Waar wij nu beland zijn bij een meneer die wij al eerder in de lijst zijn tegengekomen. Met Don't Leave Me Alone. Ook The Promised Land hebben we al gehad. En nu komen we hem tegen op 139. Met volgens mij zijn eerste liedje onder deze naam. Mag ik een groot applaus voor DJ Paul Elstak!
4: Hallo, goedemiddag.
0: Paul, ja, jij bent toch wel een beetje de koning van onze 90's Top 1000, ja, moet ik zeggen.
4: Nou, ik hoor best wel wat nummers voorbij komen, ja. Ja. Voor mij is het nog niet het einde, hè.
0: Hey, en waar het net voor de Backstreet Boys begon bij I Want It That Way, is het voor jou als Paul Elstak hier een beetje begonnen, hè?
4: Ja, als solo-artiest, zeg maar, ja. Dus dat was mijn eerste hit eigenlijk. Ja, een soort van toevallige, hè. Dus het was niet de bedoeling dat het, ja, een single zou worden. Het was toen de tijd de B-kant van een gabbermaxi-single. Volgens mij Play My Game. En had je op de B-kant tweede nummer stond Life Is Like a Dance.
1: En dan de B-kant betekent, dus dan is het gewoon een beetje de mindere liedjes?
4: Nou ja, nee, je maakte gewoon 4 tracks en dan ja, dat gooide op de maxi-single. En ja, voor de mensen die het misschien nog niet meegemaakt hebben, vernieuw. 2 kanten kun je draaien en ja, daar kun je ja, meerdere tracks op. En, ja, we deden vaak 4 tracks, weet je. 2 op de A-kant, 2 op de B-kant.
0: Hey, zou je kunnen zeggen, Paul, dat het met dit liedje is jouw hele leven gewoon helemaal omver gegooid en veranderd?
4: Eigenlijk wel, ja. Ik denk, dat is toch wel de aanzet geweest dat ik dan een top 40 in had.
0: Ja.
4: En ook vooral dankzij Jeroen Verinkel, die de plaat heeft opgepikt tussen alle singles die die week uitkwam. En die heeft er toen in zijn programma rond de spitsuur, zeg maar, steeds gedraaid. En ja, dat is natuurlijk super promotie. En ja, vandaar dat het ook een top 40 hit werd.
0: Zat hij al bij 538 eigenlijk toen, Paul, of niet? Ja. Zat hij al bij 538 toen?
4: Geen idee.
0: Volgens mij
4: dus, wel. Dus praat ik over 19?
0: Ja.
4: Bijna.
0: Nog bijna. Wat had Paul Elstak eigenlijk gedaan als het allemaal niet gelukt was met die hardcore? Happy Hardcore.
4: Happy Hardcore? Nou ja, ja, dat is geen idee. Maar ik had sowieso, die Happy Hardcore kwam sowieso op. Maar dan niet de radio Happy Hardcore, maar gewoon ja, een beetje de Schotse variant. Niet te hard, niet te snel. Leuke melodietjes, leuke sampletjes, zang ja, erin. Dus een of andere had het toch wel ergens een keer doorgebroken, denk ik. Daarvoor had je net Johnny Lodis met Theo dan natuurlijk, met Live at London. Dat was ook een soort happy hardcore-achtig met een pianotje erin. Dus ja, de tijd was er rijp voor.
1: Ik ken weinig mensen dat als ze nog ergens langskomen, en dan zeker even degene die de 90's hebben meegemaakt, ja, dat is een soort god die binnenkomt wandelen.
0: Ja, jij kan geen 90's feestje geven zonder Paul Elstak. Want hoeveel optredens doe jij nog per jaar, Paul?
4: Nou ja, ik probeer te minderen. Eén weekend per maand hou ik vrij. Dus, en uiteindelijk blijft het gewoon heel druk. Ja, tussen de 130 en 150 optredens.
0: Lekker zeg. Love You More en Rainbow in the Sky, die gaan we nog tegenkomen in de lijst. Welke staat hoger, denk je?
4: Ja, traditioneel Rainbow in the Sky natuurlijk. Ja.
0: En hoe hoog denk je dat die zal staan in de 90's Top 1000?
4: Nou, misschien weer 1.
0: Ja.
4: Dat zou leuk zijn.
0: Nou, we sluiten af morgen om 6:00. Ik zou iets voor 6:00 je radio aanzetten. Ik denk dat...
4: Ja, dat kan je dan.
0: Ja, precies. Paul, we gaan het doen. Life is like a dance op 139 in de 90's Top 1000. Dankjewel, hè.
4: Ja, ja.

0: En I'm Every Woman uit 1993 op 138 in de 90s top 1000. Die zometeen weer verder gaat natuurlijk. Tot morgen, 6 uur, dan is de grote finale. Het is bijna 5 uur, Iris. Wat heb jij mee voor ons voor het nieuws zo?
1: Wat de burgemeester van New York zegt over het huwelijk van Taylor Swift.
2: Zometeen deze 90s hits op 538.

0: 538 90 Top 1000.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: ontdekte Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie.

0: van de Swedish House Mafia. Te gast in Dance Department.
1: This is Axwell on Radio 538.
0: En je maakt ook nog eens kans op de allerlaatste tickets voor het Awakenings Festival. Zaterdagavond, 9 uur, ben ik, Armin van Buuren, terug op 538 met een nieuwe Dance Department.
2: 538 Dance Department by Armin van Buuren.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
7: 538 Nieuws.
8: 5 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het stikstofpakket van het kabinet lijkt te kunnen rekenen op een meerderheid over links. Vrijwel alle plannen van de rechtse oppositiepartij zijn net weggestemd in de Tweede Kamer. Na de zomer zal het kabinet met een spoedwet komen en daarna zal er ook nog losgestemd worden over andere onderdelen uit het pakket. Verder vandaag het debat over de kerncentrales. D66 en het CDA willen ze niet in Groningen neerzetten. Tientallen Groningers en Zeeuwen zijn met bussen richting Den Haag getrokken en zitten op de publieke tribune. Het kabinet ziet namelijk ook Terneuzen nog als optie. Omdat het druk kan worden in Rotterdam rond de WK-wedstrijd Canada-Marokko gaat de Coolsingel zaterdagavond dicht. De gemeente zegt dat een voetbalfeest in het centrum goed is en prettig moet verlopen, maar dat er geen plek is voor verkeersaso's. En in New York is het een drukte van belang bij Madison Square Garden, de beroemde arena waar de basketballers van de New York Knicks spelen en grote concerten plaatsvinden, is de komende dagen waarschijnlijk de trouwlocatie van Taylor Swift en Travis Kelce. Er is nog niks bevestigd, maar Amerikaanse media die proberen op allerlei manieren te ontfutselen of het nou waar is. Bijvoorbeeld door burgemeester Mamdani te vragen naar de verwachte hittegolf.
10: My recommendation to all New Yorkers is to stay inside and stay cool. And if you happen to be getting married at Madison Square Garden, you will be staying inside and you will be staying cool.
9: Er werden al bloemen bezorgd, een enorme piano uitgeladen en er rijden cateringsbusjes af en aan. Een bruiloft in de arena zou tussen de 10 en 20 miljoen dollar kosten. Krijg je nog het weer op steeds meer plekken droog. En vannacht is het ook droog en 13 graden. Morgen regelmatig zon en rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
11: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
12: Er staan 69 files en de langste vind je nu op de A2 Den Bosch-Maastricht. Daar staat voor de hoogte door een ongeluk 37 minuten. Op de A2 op het stuk tussen Eindhoven en Utrecht staat ook een file tussen Vught en Empel, staat 37 minuten. En de A4 Amsterdam-Den Haag tussen De Hoek en Nieuw-Vennep, daar is een oprit dicht en ook een afrit is daar dicht en er staat 3 kwartier file. Er zijn flitsers op de A1 Deventer-Hengelo bij 132.4. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht bij 48.2. De A7 Drachten-Groningen 168.2. En op de A9 Alkmaar-Haarlem bij 56.4. De A12 Maren-Utrecht 75.1. A28 Zwolle-Amersfoort 59.6. De A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61.7. En de laatste op de A50. Pas op tussen Zwolle en Apeldoorn, want daar staat de controle bij 213.2.
13: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
14: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
17: Met deze week in de bonus. AH gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
8: Boeie!
17: Alle hak, tweede gratis.
8: Lekker hoor!
17: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
8: Zoé!
17: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
8: Yes!
17: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99.

0: Ik zie de hele studio meezingen. Latricia McNeil, Ain't That Just The Way. Op 136 in de 90s top 1000. Hey, Douwe Bob.
1: Of ik zo zielig?
0: Ik ook.
1: Volgens mij, ja, ik bespeel geen instrument. Dus ik heb ook niet eentje die van de hele sentimentele waarde is. Maar volgens mij is dit echt eentje van de bovenste plank.
0: Ja, zijn gitaar is gejat. En nu loopt hij een beloning uit van 2000 euro voor de eerlijke vinder die hem terugbrengt. Douwe.
2: Yo.
0: Man.
2: Hey guys.
0: Hoe is het met jou?
2: Ja, bedankt dat jullie even willen bellen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Nou, ik relativeer altijd wel. Want ik bedoel, uiteindelijk zijn het maar spullen. Weet je wel. En zijn we gewoon, heb ik een mooie familie en lieve vrienden en dat soort dingen. Dus dan gaat het wel weer. Maar het is wel echt wel een harde klap, ja.
0: Want het is niet zomaar een gitaar, hè? Dat die mensen niet denken dat jij je kacht in, maar die Douwe Bob die heeft 1000 gitaars. Waarom, wat doet hij moeilijk? Want dit was een speciale.
2: Ja, dit was wel mijn lievelingsgitaar. En dus de gitaar waar ik alles op schreef en het liefst op speelde. En alles op opnam ook. Dus het was echt een verlengstuk van mezelf. En ja, mensen weten niet wat ze doen. Of wel trouwens, dat maakt het nog erger natuurlijk. Maar ik denk dat mensen niet weten wat ze doen wanneer ze dat stelen. Want het is gewoon zo erg.

0: Ja. Ik heb echt gehuild. Dat zou ik niet eens om een. Weet je wel, dat zou ik om het een beetje. Ik zou dat niet om een Porsche doen, zeg maar.
1: Nee.
0: Weet je wel, dit is veel meer dan gewoon iets van waarde. Dit is,
1: dus voor de duidelijkheid. Dus alle liedjes die we van jou kennen en op de radio draaien, die zijn met die gitaar zijn die ingespeeld.
0: Ja, die op de radio draait wel, ja. Want de laatste vijf jaar schrijf ik alles op die gitaar. En wow. Dat zijn wel de songs die het beste deden. Ja.
2: Want wat is er gebeurd? Want waar is hij gestolen? Uit je auto, begreep ik.
0: Uit mijn auto, ja.
2: En waar?
0: Ja, en voor mijn huis. Voor mijn huis.
1: Ach, nee.
0: Ja, joh. Ja, gek huis.
1: En dus is er meer gejat? Of was het echt gericht op die gitaar?
0: Nou, ik weet niet of het gericht was. Maar ik denk dat iemand beet had en dat hij dacht, dit vind ik wel goed zo. Wow. I'll call it a day.
2: Hoe kunnen we hem herkennen als mensen genoeg denken, hey, we gaan even uitkijken als een gitaar
0: bijvoorbeeld aangekomen wordt?
2: Ja. Nou, kom goed.
1: Ja, maar dit is wel lastig
0: en een
1: natuurlijk.
0: Kop, een hals en een body.
1: Ja, nee,
0: ja, weet je, ik maak me geen illusies eigenlijk. Hey. Het is gewoon het is einde verhaal, denk ik.
2: Denk je echt?
1: Nee, dat hoeft echt niet, Douwe. Dat hoeft echt niet. Want kijk, die gast die hem gejat heeft, voor zo iemand is dat toch geen 2000 euro waard, die gitaar. Dus die denkt misschien, ik lever hem in bij jou, krijg 2000 euro, joh, iedereen blij.
0: Ja.
1: Zou
0: dat,
1: ik zeggen.
0: Dat denk ik niet.
1: Maar ik hoop het voor je.
2: Maar het zou toch kunnen dat hij ergens, dat iemand hem wil gaan verkopen? Ja, dus dan kijk, moeten we hem wel
0: dat
2: herkennen.
0: Is wel je best bet. De best bet is dat er gewoon voor de mensen. Kijk, het heeft nu niet zoveel zin om hem te beschrijven aan mensen. Want als je een leek bent en je bent geen gitarist, dan weet je wel, dan ga je dat niet zien. Maar voor de mensen die dat wel zien, die foto's, die heb je op mijn Insta. En het is nu zo viral gegaan dat als ze hem nu ergens willen verkopen aan de toonbank, dat hij. Ja, eigenlijk wel vrijwel direct dat ik word gebeld.
1: Ja, je moet weten, je zit in het radioprogramma waar alle criminelen naar luisteren.
2: Juist.
0: Ja, dit is een crimineel radioprogramma.
1: Dit is de plek. Maar dat gaat, zeg ik het goed, het gaat om de Gibson J35.
0: J35 is het, ja.
1: Uit 1942. Dus de Gibson J35 uit 1942. En het levert 2000 euro.
0: Voor de gitaristen die luisteren nu, ja, jongens, het is die gitaar, ja. Het is, het is echt het allerergste. Het is echt een van de mooiste dingen die er zijn.
2: Ja. Als ze dus, misschien zitten ze te luisteren en ze willen hem ergens gewoon voor je neerleggen. Gewoon even anoniem. Waar moet ze dat dan doen?
0: Bij mij op de koffie komen.
2: Ja, en dan is het helemaal oké.
0: Okay. Ja, natuurlijk. Ja, als je nu gaat. Kijk, weet je, ik vind je dan echt wel een man. Als je nu gewoon spijt hebt en je denkt van, hé man, ik wist niet. Ik heb honger, ik had gewoon trek. Ik snap het echt hoor, weet je wel.
2: Ja, en weet voor mij dan alsnog gewoon
0: niet
2: 2000
0: deze,
2: euro.
0: Bro. Ik geef gewoon die gitaar, ik geef je gewoon 2000 euro.
1: Heel goed.
0: Okay. Maar je moet hem wel gewoon geven.
1: Ja, natuurlijk. En je weet ook nog waar het was, want het was gewoon voor de deur bij Douwe Bob.
0: Daarom.
1: 2000 euro geeft die gitaar
0: terug. Ik ben niet moeilijk te vinden.
1: En anders kan het altijd via jouw management, hè? Begreep ik.
0: Dat kan ook, ja. management@douwebobmusic.com.
1: Nou man, wat onwijs lullig, maar hopelijk krijgt het toch nog een wat beter eind dan dit.
0: Dankjewel man.
1: Sterkte.
0: Dank voor jullie tijd.
1: Ja, natuurlijk. Anytime.
0: Oké. Okay,
1: hoi.

0: Charles en Eddie. Als je de 90's zegt, zeg je deze toch. What a light to you, de 90's top 1000 hier op 538. En jij bent niet bang voor Donald Duck, Mickey Mouse en SpongeBob en...
1: Nee, juist. Toch?
0: Nou ja, maar goed, ja.
1: Hoezo? Nou, als jij een goede Minion, een goede SpongeBob na kan doen, geweldig.
0: Oké, okay. Irene die wil alle verhalen verzamelen en jou vragen of je een tekenfilmfiguur na kan doen.
1: Ja, want ik zag vandaag zo'n wedstrijd dat mensen Minion-taal gingen zingen. Ja. Dat was fantastisch.
0: Nou, ik ben gewoon bang voor zo'n circus, weet je wel. Dat mensen zelf denken, een beetje zo'n idols verhaal. Dat mensen zelf denken dat ze het fantastisch doen. En dan luisteren wij en dan...
1: Ja, maar onze luisteraars die kunnen dat inschatten van zichzelf.
2: Ik hoop juist goed? Op zo'n circus.
0: Ja, hoop je op zo'n circus? Ja, natuurlijk. Nou, dat moeten we doen. Ja. Dat moeten we doen.
1: Maar ik wil gewoon graag een diversiteit aan dingen. Dus ik wil niet alleen maar Donald Duck.
0: Je wil meer dan Donald Duck?
1: Meer dan Donald Duck.
0: Kun jij een tekenfilmfiguur nadoen?
1: Ja.
0: Ik zou wel onder de indruk zijn van Kwik, Kwek en Kwak uit de 90's.
2: Oh ja.
0: Het is ook een beetje 90's week natuurlijk.
1: Kwik, Kwek en Kwak uit de 90's.
0: Ja, dat was zo'n fantastisch stemmetje.
1: Ja, ik weet geen idee.
0: Ik zie aan je ogen, doe maar navraag.
1: Ja,
0: navraag.
1: Doe maar wat
0: navraag.
1: Was het dan? Wat?
0: Ja, het was heel hoog, met zo'n heel nasaal stemmetje was dat.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja.
1: Doe eens.
0: Ja, ik wist dat je het ging vragen. We gaan alle verhalen verzamelen. Dus mocht jij een tekenfilmfiguur goed na kunnen doen...
1: Ja.
0: Wil je het ons dan even laten weten? Want je mag hem nadoen bij ons. En ja. Wij zijn kritisch. Ik ben persoonlijk heel kritisch.
1: Frank is heel kritisch.
0: Jelte wil een circus.
1: Jelte totaal niet. En ik laat me graag verrassen en heb vertrouwen in de mensen.
0: Bel eventjes 0909-3000-538. Of laat het achter in de 538-app. Dat kan natuurlijk ook met een voicebericht.
1: Dat zeker.
0: Ja, dus laat het achter in de 538-app. Of bel ons even als jij geweldig, een tekenfilm
1: gaat niemand meer bellen.
0: Kan doen. Het nieuws van 5:30 komt eraan, Iris. Wat heb je mee voor ons?
3: Het is een grote leegloop bij Ajax.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Je zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvee pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen. Een fles van 1,5 liter voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
12: The stories are true.
13: The story has just begun.
14: Disney's Vaiana, kom tot leven.
15: See her light up the night.
14: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
11: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
21: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
22: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
21: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
23: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
24: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
25: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
26: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Nog zonnig, vannacht droog en 13 graden. Morgen regelmatig zon en morgen is het zo rond de 23 graden. En dan heel graag het verkeer. Jelte.
29: Er staan 70 files, het is druk. De langste nu op de A2 Den Bosch-Maastricht. Daar staat voor de hoogte door een ongeluk 40 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen de Hoek en Nieuw-Vennep. Daar staat 39 minuten. En de A27 als je rijdt tussen Breda en Gorkum. Dan kom je voor Gorkum in 3 kwartier file. Er zijn flitsers op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij 71.9. De A6 Muidenberg-Lelystad 69.4. Op de A9 Haarlem ook maar bij 46.7 en op de A12 Maren-Ede bij 83.2. De A15 Gorkum-Rotterdam 65.4. A28 Zwolle-Amersfoort bij 59.6. De A50 Zwolle-Apeldoorn 213.2. En de laatste de A73 Echt Venlo bij 38.7.
0: Het is 3 minuten over 5:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
30: Goedemiddag. Kinderen die in de vorige eeuw meteen na hun geboorte werden weggehaald bij hun moeder zijn blij met de excuses van het kabinet. Maar ze vinden het wel wat laat. Het waren vaak ongetrouwde vrouwen die onder druk hun kind moesten afstaan. Het is heet in Zuid-Europa. Aan de Middellandse Zee bij het Franse Perpignan zijn zeker 3 campings geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Er zijn ook explosies gehoord. En in Barcelona krijgen mensen die buiten werken hittearmbandjes. Die meet continu de lichaamstemperatuur. Zodra die te veel oploopt, begint het bandje te trillen en moeten ze stoppen met werken. Louis van Gaal gaat weg bij Ajax. Hij was daar adviseur. Van Gaal werd 3 jaar geleden binnengehaald door zijn vriend Michael van Praag, die toen nog een topfunctie had. Die is inmiddels weg, net als wat andere mensen die Van Gaal had aangesteld, zoals de directeur die gisteren vertrok. Er is zoveel belangstelling voor de WK-wedstrijd van Kaapverdië tegen Argentinië dat een Rotterdamse bioscoop nog groter uit moet pakken. Gisteren zei ik al dat ze er een tweede zaal voor open hebben gegooid, maar er komt zelfs een derde.
0: Leuk. Goed. En ook ik ben zo verbaasd dat er zoveel vraag naar is, joh.
30: Ja, maar er wonen veel Kaapverdianen in Rotterdam. En er spelen volgens mij 6 Rotterdammers ook in dat elftal.
0: En lekker in de verkoeling, in die bioscoop.
30: Precies. Ja. Marokko speelt trouwens ook zaterdag tegen Canada. En dat land wordt natuurlijk ook volop gevolgd in Rotterdam. In New York zijn alle ogen gericht op Madison Square Garden. Dit keer niet voor een basketbalwedstrijd van de New York Knicks of een groot concert. De arena is waarschijnlijk morgen of zaterdag de trouwlocatie van Taylor Swift en Travis Kelce.
0: Maar heb je ooit zoiets geks gehoord, joh?
31: Wat ongezellig.
30: Ja.
0: En jij gaat toch niet trouwen in een stadion?
30: Nee, ja, zij wel.
31: Ja, aan de andere kant.
0: Je hoort toch altijd dat je op een intieme plek wil trouwen? Ja. En we houden het klein met wat familie en
30: vrienden. Hij is toch sporter? Ja, zeker.
32: Hij is sporter en daar wordt het concert gehouden.
0: Ja, okay. Ze gaan gewoon trouwen op hun werk.
31: Het is een beetje alsof jij in de radiostudio gaat trouwen.
32: Nou ja, wie zegt dat ik dat niet zou willen?
1: Ja, maar je hebt geen gezeik met je gastenlijst. Je kan gewoon 50.000 mensen uitnodigen.
2: Ja, precies. Er worden zo'n 1000 gasten verwacht.
0: In zo'n groot stadion, waar 30.000 mensen
2: kunnen. Ja, dus ja, ik weet
0: het. Het wordt steeds gekker.
2: Er zit veel ruimte.
32: Ik hoor niks geks.
2: Oh, nou, dan misschien wel het bedrag waar je een beetje gek van op kijkt. Want het kost tussen de 10 en 20 miljoen dollar om daar te trouwen.
0: Om een feestje te vieren met 1000 man.
2: Ja.
1: Maar je zou gefeliciteerd moeten worden door 1000 man. Dan is je avond al voorbij, toch?
0: Iris, dank.
2: Graag gedaan.
3: De 538 Middagshow.
0: Met Robbie Williams Show. Eerst Kane.
3: Radio 538.

0: heb een zoomer gepakt.
1: Nee.
2: Een zoomer heb ik.
1: Een zoomer?
2: Ja, als het me niet bevalt.
1: Nou, oh, wat erg.
0: Is dat niet goed?
1: Nee, dat vind ik helemaal niet leuk.
0: Niet te kritisch?
1: Ja, vind ik kritisch.
0: Maar
1: hoor.
0: Ik heb ook een belletje.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Hou die maar onder je snelknop.
0: Robbie Williams, Millennium in de 90s Top 1000. Die vinden wij op 131. Ja, we gaan de verhalen verzamelen.
1: We hebben jullie gevraagd, welk tekenfilmfiguur kan jij nou goed nadoen?
0: Ja, en ik heb de lat hoog gelegd. Het moet goed zijn.
1: Het moet echt goed zijn.
0: En er is een zoomer, hè? Er is een zoomer, ja. Okay. En die gaat door merg en
3: been. Wat onaardig. Dan stuur je iets in en dan ga jij met je zoomer zitten.
0: Nou, ik heb gevraagd om goede dingen.
3: Dat is toch niet aardig?
0: We moeten de lat een beetje hoog leggen. Ook voor de andere luisteraars. Die denken, ja, maar we zitten naar te luisteren.
3: Als ik op de radio.
0: Tom heeft een audio-appje ingestuurd.
4: Ja, ik kan Marge van The Simpsons.
5: Hey, homie. Homie, what is going on, homie?
0: Toch? Oké. Okay.
1: Ja.
0: Hier wordt de lat even hoog gelegd. Dit is Peter.
6: Ja, hier Peter uit Hengelo. Ik kan Scooby-Doo nadoen.
5: Juist. Scooby-Doo-Doo.
1: Ja, goed, dat lach je ook. Ja, fantastisch.
0: Oké, het valt maar reuze mee.
1: Oké,
0: dat goed. Ja, deze is van Charles. Oké, er mochten eigenlijk geen Donald Ducken, want daar was jij weer heel kritisch op.
1: Ja, maar
0: deze is wel
1: goed.
0: Die is niet slecht. Ja, Charles is het trouwens, niet Charles. Charles.
1: De beste die ik ooit gehoord heb.
0: Dit is er eentje van Sharon. Oh, ik ken
1: dat is
0: niet.
1: Mr. Henky van South Park.
0: Hoe is die? Is die leuk?
1: Ja.
0: Is dat een belletje?
1: Ja.
0: Okay. Goed gekeurd.
1: Christmas Poo was dat, ja.
0: Audio-appje van Kevin.
5: Hoi, doe.
0: Prima. Oh, Aaron heeft mijn verzoekje gedaan. Aaron Steenkamp heb ik hier. Dat is Kwik, Kwik en Kwak.
1: Kwik en Kwak, leuk.
0: Oké. Ja, daar was ik zo'n fan van, DuckTales. Even luisteren.
7: Kom, Gerbert, mogen we ook mee?
0: Oh!
1: Ja. Nou, kijk eens. Valt niet tegen.
0: Miranda?
8: Ja?
0: Jij kan er ook eentje.
8: Jazeker.
0: Wie heb je in het assortiment?
8: Ja?
0: Wie heb je in het assortiment?
8: De Chipmunks.
0: De Chipmunks. Oké.
8: Okay. Ik wou al helemaal gaan beginnen.
0: Nee, doen.
8: Elf en Simon.
1: Doe het tinkeltje. Doe maar. Maar je vinger op het tinkeltje. Dat is hartstikke goed. Ik weet niet of ik hem krijg van Frank. Hij kijkt nogal kritisch. Ik durf geen oogcontact meer.
0: Zit met mijn vinger bij de zoomer, hè? Het was kort, Miranda.
1: Het was kort.
8: Ja?
0: Heb je meer?
8: Ja hoor. Nog een keer?
1: Ja.
8: Elton. Nou, ik doe
1: hem
8: nog een keer.
1: Elton
8: Simon.
1: Oh ja, die
0: namen
1: waren het.
0: Miranda, dankjewel.
8: Oh, gelukkig!
0: Sheryl Crow, de 90s top 1000!

0: Sheryl Crow. En All I Wanna Do uit 1994 op 130 in onze 90s top 1000. We gaan zo meteen door met die lijst. Het is bijna 6 uur. Het nieuws komt er ook aan, Iris. En wat heb jij mee voor ons?
1: We gaan de Formule 1-coureurs dit weekend in Lego-auto's zien.
2: Zometeen deze 90s hits op 5.

0: 538 90 Top 1000.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: Alleen vandaag nog.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus. Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot

0: vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
2: 538 Festival Onderdag.
3: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
2: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
4: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
5: Vanaf 4 juli begint het grootste wielercircus van Frankrijk. 21 etappes, 3 weken lang. Van nerveuze sprints tot slopende bergetappes. De Tour de France, live op Eurosport en stream op HBO Max.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: 538 Nieuws.
0: 6 uur. Ik ben Iris Schuts. Er komt een onderzoek naar de gezondheid van grondwerkers op Schiphol, want de uitlaatgassen van vliegtuigen zijn volgens de Gezondheidsraad kankerverwekkend. Werknemers zeggen al jaren dat ze risico's lopen. De vakbond wil een verbod op werken achter draaiende vliegtuigmotoren. Het OM laat het er niet bij zitten dat twee mannen zijn vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17 vorig jaar in Nieuwegein. Het gebeurde in een auto. De rechter vond verkrachting niet bewezen, maar justitie gaat dus in hoger beroep. Een van de verdachten was politieman. Tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn blij dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in de Eemshaven willen bouwen. Het kabinet vindt dat wel de beste plek, maar de bewoners zien dat niet zitten. En ze kregen dus steun van de coalitiepartijen. Tientallen Groningers waren bij het debat en gaan nu met een goed gevoel weer naar huis. En Formule 1-coureurs die kruipen dit weekend op het circuit van Silverstone in een Lego-auto. Dat doen ze tijdens de rijdersparade, voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië. Tijdens de race in Miami vorig jaar mochten ze ook al in die speelgoedauto's racen. En toen was er één grote per team. Nu krijgen de coureurs dus allemaal een eigen. Krijg je nog het weer? Nog even zonnig. Vannacht is het droog en 13 graden. Morgen ook regelmatig zon en rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje.
12: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
13: Er staan 61 files en de langste staan op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Empel een half uur. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat voor Nieuw-Vennep 31 minuten. En op de A4 tussen Rotterdam en Amsterdam voor Zoetewoudendorp 33 minuten. De flitsers zijn op de A1 Apeldoorn-Barneveld bij 71,9. De A6 Muiderberg-Lelystad bij 69,4. Op de A9 Alkmaar-Haarlem 56,7. En op de A12 tussen Maren en Utrecht bij 75,1. Pas op de A17 Roosendaal-Moerdijk. Daar staat bij 6,7 een flitser. En de laatste op de A28 Zwolle-Amersfoort bij 59,6.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
11: Zo zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Fijne verjaardag.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichtingjarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.

0: komen zo meteen de Kelly Family tegen. Ja, die horen ook in de 90's thuis. Eerst Freddie Mercury op 129, Living on My Own.
1: 5, 3, 8, 90's tot 1000. Radio 5, 3, 8, 129.

0: Kelly, Joey Kelly, Barbie Kelly, Paddy Kelly, Matey Kelly en Angelo Kelly. Dat was de Kelly family. Oh, allemaal broers en zussen dit, hè?
1: Ja, klopt. Ik had het in een laadje, best wel ver weggestopt.
2: Allemaal hetzelfde haar toch ook? Maar ja, de jongens en meisjes hadden allemaal dat lange haar.
0: Ja, en ze roken ook hetzelfde.
2: Ja, dat klopt. Ik heb het verhaal wel eens gehoord dat ze de Bijenkorven uitgestuurd zijn in Amsterdam omdat ze stonken.
0: Nee, maar, was het zo erg?
2: Ik weet niet of het waar is, maar ja.
0: De Kelly families horen wel thuis, hoor, die 90's top 1000.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: I Can't Help Myself uit 1996 op 128.
3: 538, 90's top 1000.
0: Mike!
4: Yes.
0: Ik zag de Kelly family niet in jouw lijstje staan.
4: Nee, klopt. Nee. Nee, daar heb je maar wat mee gehad.
0: Waar heb je wel wat mee?
4: De Tupac en natuurlijk de hip-hop en de hardcore. De lijntjes, de hardcore.
1: En waarom juist op dit nummer, California Love?
4: Dat was in de middelbare school. Ja. Ik kreeg mijn klasgenoot een gebrand cd'tje met hip-hop. En California Love was het eerste nummer wat erop stond.
1: En toen was je gelijk fan, denk ik.
4: Ja, het Changes stond erop, echt van alles. DMX, echt geweldig. Alleen California Love sprong er tussenuit voor me, ja.
0: Hij staat op 127 bandes in de 90's top 1000. We gaan hem draaien voor je. Jij onwijs bedankt, Mike, voor het stemmen op je favoriete liedje.
4: Ja, graag gedaan. En bedankt voor deze mooie top 1000.
0: Wil je nog een jackie?
4: Ja, zeker. Want, dat gaat me... Ik wil altijd Australië hebben. Voor mijn meisje vindt dat niet leuk. Maar nu op deze manier komt het toch in de buurt. En,
0: Mike, ik hoor wat jij doet. Ja, ik heb hem gekregen, schat.
2: Ja.
0: Ja. Ik zou toch geen nee zeggen, ik was op de radio.
1: Is limited edition, zeg je dan, limited.
0: Ja, hij is limited ook. Ja, limited edition. We gaan zo'n 90's Radio 538 Jackie ook naar je opsturen. En zet die radio lekker hard aan voor Tupac en Dr. Dre.
4: Ga ik doen.

0: Oké, ik voel zo'n fluittoon in mijn oor.
1: Ja,
0: wat maar, hard heeft gestaan.
1: Ja, geweldig.
0: Wat hadden wij hier een paar pareltjes achter elkaar.
1: Ja.
0: Tupac, Dr. Dre, California Love, George Michael, Elton John. En er komt een appje hier binnen van Stan. En wij dachten precies hetzelfde. Kon je daar maar weer bij zijn?
1: Dat je bij die opname was. Toen
0: ja.
1: Ja, dat hadden we het ook over. Geweldig.
0: Van die twee. Dat je bij George Michael staat, komt Elton John op. Ongelooflijk. Don't Let the Sun Go Down on Me. Live uit 1991. En de Party Animals net op 125. Aquarius. Het is de 90's top 1000. Morgen om 6 uur de grote grande finale. De ontknoping, de nummer 1. Het is even voor 6:30. Zometeen natuurlijk betrapt op een scheef om 6:15. En natuurlijk ook Iris met het nieuws. Wat heb je mee, Iris?
2: Een Nederlands onderrondje net op Wimbledon.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Lieslot, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
8: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
9: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles.

0: je toch niet liggen?
1: Lidl, stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Even bollen. Iedereen moet het weten.
5: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
3: 538 Festival Onderdag.
4: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
5: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar,
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
10: laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: 538 weerbericht. Vanavond is het nog zonnig. Vannacht droog en 13 graden. Dan morgen. Morgen is er regelmatig zon en is het 23 graden. En dan graag het verkeer, Jilte.
13: Er staan nog 36 files en de langste nu op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Vught en Empel, 25 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam, daarvoor Zoeterwoude-Dorp een half uur. En op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Gorkum, 28 minuten. Flitsers op de A1, pas op tussen Apeldoorn en Barneveld, daar staat een flitser bij 71,9. Op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,4. En op de A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 61,4. De A12 Maren-Ede bij 83,2. De A15 Gorkum-Rotterdam bij 65,4. A28 Zwolle-Amersfoort 59,6. En de laatste op de A59 pas op tussen Den Bosch en Breda. Daar een flitser bij 111,8.
12: Het is 2 minuten over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
14: Goedenavond. Na de explosie en brand in een rijtjeshuis vanmiddag in Huizen wordt nog iemand vermist. 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat zijn 12 huizen ontruimd. En het zoeken is lastig omdat het op instorten staat. Er komt 1 doorstroomtoets die voor alle groep 8 leerlingen hetzelfde is. Dat laat de staatssecretaris weten aan de Tweede Kamer. Op dit moment zijn er nog 6, maar daardoor ontstonden er te grote verschillen tussen leerlingen en de scholen. De huizenmarkt begint wat af te koelen. Er zijn voor het eerst in 3 jaar minder hypotheken aangevraagd, meldt de hypotheker. In bijna alle leeftijdsgroepen, maar onder jongeren tot 25 jaar, verdubbelde het bijna. Waarschijnlijk door financiële hulp van hun ouders.
12: Ja, je hebt tegenwoordig al een hypotheek nodig voor een kop koffie.
14: Ja.
12: Dus je zou zeggen dat er veel wordt aangevraagd, maar dat valt mee.
14: Ja, valt mee. Een Nederlands onderrondje net op Wimbledon. Tennissers Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor zijn in het enkelspel uitgeschakeld, maar moesten in het dubbelspel tegen landgenoten Sander Arends en David Pell. En die wonnen Botik en Tellen. Prinses Kate was er ook trouwens. Die sprak onder meer met de tennisfans die hadden gekampeerd om aan kaart te komen. En ze deelden zelf ook tickets uit.
12: You'll get a ticket. And you'll get a ticket.
14: En dan het WK. Wint Spanje vanavond voor het eerst sinds 2010 weer eens een duel in de knock-out fase van het WK. We zien het om 9 uur als ze spelen tegen Oostenrijk. Portugal speelt het later om 1 uur vannacht tegen Kroatië. Dat wordt een beladen wedstrijd, want het is dan de eerste sterfdag van Diogo Jota. De Liverpool-aanvaller en zijn broer kwamen vorig jaar om het leven na een auto-ongeluk. Nou is de grootste motivatie die we kunnen hebben, zegt de bondscoach. Ook een Nederlands tintje trouwens bij die wedstrijd, want Dennis Higler die zit in het VAR-team. Morgenochtend om 5 uur
10: is trouwens ook nog Zwitserland, Algerije.
15: Zo, daar moet je wel echt een fan zijn, hè?
10: Echt, hè? Bruno Mars, die
16: geeft... Zit Algerije er nog in?
15: De Algerije zit er nog in, ja. Oh. Ja, zij wel.
10: Oh. Bruno Mars die geeft vanavond in Amsterdam zijn eerste concert. Er volgen ook nog shows op zaterdag, zondag en dinsdag. En hij staat in de Johan Cruijff Arena. En nog even een korte update over wat er inmiddels allemaal al is bezorgd bij Madison Square Garden.
16: Ja, huwelijk. Taylor Swift.
10: Precies. Amerikaanse media die liggen daar voor de deur en zien dus wat er allemaal langs wordt gebracht. Die proberen te ontfutselen wat er bijvoorbeeld op het menu staat. Nou ja, eieren, kip, uierringen, kreeft, slagroom, Franse frietjes. En net kwam er een vrachtwagen vol met donuts voorrijden.
16: Goed, hou ons op de hoogte, Iris. Ja, als er ook maar iets die deur binnen glipt, dan hoor je dat hier, mensen. Iris, dankjewel.
10: Graag gedaan.
3: De 538 Middagshow.
16: Met Eternal, I Wanna Be The Only One. Naar de Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue. Radio 538.
17: 124.

0: 1997. Wat een hit was dat toen. Eternal op 123 in de 90s. Top 1000.
1: Oh, maar dit is... We komen nu in zo'n lekkere fase terecht.
0: Ja. Hoi. Ja, wij gaan niet huilen in de huis vandaag.
1: Denk nee, absoluut niet.
0: Nee, die lijst is lekker. In afwachting van de klok. Bijna 6:15.
1: En dan is het betrapt voor scheef aan de beurt.
0: Ja. Een verhaal van Anoniempje. Ja... Die kwam erachter dat er is vreemd gegaan. Iets met een brand.
1: Ja.
0: Iets met een brand. No Mercy, When I Die, staat op 100.

0: Mercy op 122, When I Die. De 90's top 1000 met Adamski Killer. Bam, bam, bam, bam, bam. Oh, ja. Zometeen, maar het is 6:15.
1: En dus hoogste tijd voor Betrapt op een Scheve.
0: Anoniempje, goedenavond.
2: Hi.
0: Hi, welkom bij Betrapt op een Scheve om 6:15. Ja, jou is ook wat overkomen. Vertel eens.
2: Ja, nou ja, ik kreeg allerlei klachten die niet zo heel fijn waren. En toen ging ik naar de huisarts. En toen bleek dus dat ik een besmetting had. Dus een herpes.
0: Oh, dat soort klachten. Ik dacht, jij krijgt klachten in, ja, op papier of zo.
3: Ontevreden mensen.
0: Ontevreden mensen. Maar wat had je dan?
2: Genitale klachten. Nou ja, wat heb je dan? Dan krijg je heel veel irritatie, jeuk en soort. En ja. Dat voelt niet fijn.
0: Ja, en jij was gewoon maar met één partner. Dus hoe kan dat nou?
2: Ja, precies. En mijn partner die beweert dat hij geen andere vrouwen heeft.
1: En had je meteen door dat het niet gewoon iets is waar je een zalfje voor moest hebben?
2: Nee, dat duurde wel een dag of twee. Ik dacht, nee, dit is niet oké. Okay.
0: Oh. Want hoe legde hij het uit?
2: Kan niet. Hij zegt, kan niet. Ik heb al meer dan een jaar alleen maar seks met jou.
1: En toen?
2: Ja, en toen? Ja, wat doe je dan? Ik bedoel, het zijn woord tegen het mijne.
0: Ja. Wat heb je gedaan?
2: Nou, de relatie is wel enigszins begonnen, mag ik wel zeggen.
1: Ja, want je gaat je laten testen en dan komen daaruit dat je...
2: Ja, dan komt dat er dus uit.
1: Dat je een SOA had? Of een...
2: Ja, het is een SOA, ja, zeker.
0: Maar is het uitgesproken? Hoe is het afgelopen?
2: Nee, nou ja, het is in die zin afgelopen dat we geen contact meer hebben.
0: Ja. Maar dat is wel met een gesprek gegaan, denk ik, of niet?
2: Radio speelt.
1: Dus jij hebt hem face-to-face geconfronteerd?
2: Nou, ik heb het hem geschreven.
1: Oh.
2: Ik heb het hem geschreven. Ja, en toen ontkende hij natuurlijk dat het via hem was.
1: Dus jij bent er nooit achtergekomen met wie en of het er één was of meer?
2: Nee. Hij heeft ooit wel eens toegegeven hoor, dat hij het heel moeilijk vindt om met één persoon seks te hebben. Dus ja, ik weet niet wie al die anderen zijn.
0: Nee. Maar ja, je had bewijs genoeg, toch?
2: Ik had bewijs genoeg, ja.
0: En ben je er goed vanaf gekomen uiteindelijk?
2: Nou, ik zwem normaal altijd in de Oosterschelde elke dag. Maar dat ging niet, omdat het bijt natuurlijk, dat zoute water.
0: Oh,
2: ja. Ja, dus ik heb een week niet kunnen zwemmen.
0: Ja.
2: En nu wel weer, hoor.
0: Dus, oké, hoe lang is dit geleden, anoniem?
2: Dat is een 2 weken oud,
0: dit
2: verhaal.
0: Oh, het is 2 weken oud. Oh. Nou, oké.
2: Okay. Ja.
0: Is het officieel verbroken, de relatie? Of is het alleen maar radiostilte?
2: Nou, het is
0: wel
2: officieel verbroken, dus ja.
0: Ja. Jeetje, anoniempje. Nou.
2: Nou, ik vind dit wel zo'n verhaal. Dat ik denk van,
0: Is het?
1: Vind ik ook.
0: Is het? En het brandt niet meer en alles oké nu?
2: Nee, alles is oké.
1: Gelukkig.
0: En bedankt voor je verhaal.
2: Hey, joh.

0: 538 90 Top 1000.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
6: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
6: Ook voordelig bij Trekpleister. 1+1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
9: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
8: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
10: Ja!

0: We zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
0: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
3: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
6: Nou,
5: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
9: Getallen horen is centen scoren.
10: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5.000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
3: 538 Nieuws. 7 uur.
4: Ik ben Nieuwe Schut. In Huizen zoeken hulpverleners verder in een huis waar brand is geweest vanmiddag. Twee mensen raakten gewond en ze willen uitsluiten dat er nog een slachtoffer is. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan, wordt gezocht met een drone en twee speurhonden. Voor het eerst in 3 jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker over het afgelopen kwartaal. De daling komt door de hypotheken voor een verbouwing of verduurzaming. Het aantal hypotheken om een huis te kopen bleef gelijk. Er zijn nog meer doden door de aanval vannacht op Kiev, zeker 21. Volgens de burgemeester was het de grootste aanval tot nu toe. Ook een opslagplek van het Rode Kruis is verwoest. Er lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder meer medische apparatuur. Oekraïne houdt morgen een dag van nationale rouw. En dat het Nederlands elftal werd uitgeschakeld door Marokko op het WK was ook op Marktplaats te zien. De shirts van Oranje werden binnen een dag al te koop aangeboden en natuurlijk weinig meer verkocht. En het aantal zoekopdrachten naar de Marokkaanse shirts schoot juist flink omhoog. Marokko speelt zaterdag in de 8e finales tegen Canada. Krijg je nog het weer? Vannacht is het droog en 13 graden. Morgen regelmatig zon en rond de 23 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
5: Iris, dankjewel. Situatie op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Het is druk. 23 vertragingen momenteel. Je hoort de drie langste. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel door een auto met pech. 30 minuten. A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. 34. En de A12 de laatste Den Haag-Utrecht bij Zoetermeer Centrum door een ongeval. 18. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Apeldoorn-Barneveld, hectometerpaal 71,9. A6 Muidenberg-Lelystad 69,4. En de A7 Drachten-Groningen 168,2. A9 Alkmaar-Haarlem 60,9. En de A12 Maarn-Ede 83,2. A17 Roosendaal-Moerdijk 6,7. En de A28 Zwolle-Amersfoort 59,6. Volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
6: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
7: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20...

en afscheid. 119 in de 90's top 1000 bij Radio 538. Goedenavond, Floris hier. Ik las een bizar verhaal over een man uit de jaren 90... die zelf op de post ging. Hoe dat eraan toe ging, waarom, hoor je over 7 minuten... naar Britney Spears, 118 en...

0: en All I Wanna Do Is Make Love To You. 117, hou jij van gratis?
1: 538.
0: Ja, ben jij sowieso een liefhebber van zo goedkoop mogelijk? Dat is wel een Nederlandse gedachte. Hè? Mijn vriendin heeft dat heel erg bijvoorbeeld. Die is echt over de zeik. Als ik dan boodschappen heb gedaan en ik kom thuis met een potje zout, terwijl dat een week later in de aanbieding is. Och, jongen, dan is het huis te klein. Nou, dan hadden we toch die 10 cent kunnen besparen, zeg. Ja. Ja, dat is een echte Hollander, hè? Dat mogen duidelijk zijn. Ook Engelsen kunnen er wat van trouwens. Ik zag een verhaal uit de jaren 90. Wereldwijd nieuws destijds over Brian Robson. Die werkte in de 90's in Australië. Hij had alleen ontzettende heimwee. En hij bedacht een goedkope manier om naar huis te reizen. Om zo min mogelijk geld eraan kwijt te zijn. Hij liet zichzelf verpakken in een houten kist. Dus gewoon ja, in zo'n kist gaan liggen, dichtspijkeren. En hij liet zich daarna op de post doen naar Engeland. Om zo zeg maar ja, als postpakket naar huis te gaan. En zo minder geld kwijt te zijn. Nou, hij heeft 4 dagen in die kist gezeten. Soms zelfs op de kop. Want ja, dat ding dat wordt gewoon rondgeslingerd onderweg. En uiteindelijk is hij via een omweg in Los Angeles, Amerika terechtgekomen. Waar hij dus werd ontdekt door mensen. Die zeiden, volgens verrek, hier zit volgens mij een mens in. Werd hij daarna gewoon op het vliegtuig gezet naar Engeland. Nou, dat is toch goed gekomen. Hij werd uiteindelijk dus netjes thuis bezorgd.
1: 538.
0: Door met de lijst met Capella. Move On Baby op nummer 116.

0: Wet Wet Wet, Love Is All Around op 115.
1: De 538.
0: Hey, editie donderdagavond. Floris hier, fijn dat je mij aftelt. Morgen hoor je de nummer 1 90's hit van dit moment. En met elke seconde die aftelt, zijn we een stukje dichter bij dat moment. Ik zag een bizar bericht trouwens over een man die in de jaren 90 een overval wilde plegen. En hij had een hele bijzondere manier om ervoor te zorgen dat hij niet herkend zou worden. Wat hij deed, hoor je zo.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: liggen. Lidl.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
8: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
12: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
13: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
12: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: vraag me toch af of de gitaar werkte toen dit nummer werd opgenomen. Metallica en One op nummer 113. Zou jij onzichtbaar willen zijn?
1: De 538.
0: Ja, dat je denkt, joh, het zou nu eigenlijk best lekker zijn als mensen mij op dit moment niet zouden zien. Ik heb dat eigenlijk vooral 's ochtends. Als ik net wakker ben, dan kijk ik in de spiegel. Dat is schrikken, jongen. Dat is echt voor niemand leuk om naar te kijken. Dan denk ik, ja, ik kan maar beter gewoon binnen blijven vandaag. Ja, hoe kom ik erop? Ik las een verhaal uit die roemruchte jaren 90. MacArthur, dat is een kerel uit Amerika, uit de 90's. Die kwam op het briljante idee om een overval te plegen. En laten we direct eventjes vooropstellen. Overval plegen, dat moet je niet doen. Niet aan beginnen. Maar goed, dat was MacArthur dus wel van plan. Hij had ergens gelezen dat citroensap letters onherkenbaar kan maken. He, dat als je citroenstap op een letter smeert, dat het dan wat minder goed te zien is op foto's. Ja, hij dacht, dat zal dan ook wel werken bij mijn gezicht. Wat deed hij nou? Zijn hele hoofd ingesmeren met citroenschap. En hij liep dus vol vertrouwen 2 banken in om die te gaan overvallen. Waar de camera's zijn gezicht gewoon haarscherp konden vastleggen, dat werkte natuurlijk helemaal voor geen meter. Maar goed, zorgde er wel voor dat die overval voor MacArthur niet goed afliep. Ik moet zeggen, hij had ook een beetje een zuur gezicht toen hij werd gearresteerd.
1: De 538.
0: En Boyzone in de lijst. Op 112, no matter what, is hier.

0: 88, Anouk en Sacrifice op 109.
1: De 538.
0: Yo, yo, yo, Floris hier. En ik las een grappig verhaal uit de jaren 90 over een man die wereldberoemd is geworden in de 90s door Windows 95, de computersoftware die uitkwam in de 90s. Zonder dat hij het doorhad, werd hij wereldberoemd. Oké, het hele verhaal hoor je zo. En ook dit.
1: Zometeen deze 90s hits op 538.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
5: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de woningbouw.
6: Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
9: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
9: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Hey.
1: Hey Liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.

0: van de Swedish House Mafia. De gast in Dance Department.
1: This is Axwell on Radio 538.
0: En je maakt ook nog eens kans op de allerlaatste tickets voor het Awakenings Festival. Zaterdagavond, 9 uur, ben ik, Armin van Buuren, terug op 538 met een nieuwe Dance Department.
2: 538 Dance Department by Armin van Buuren.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
8: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: 538 Nieuws.
12: 8 uur.
13: Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur. Daarin zitten 3 lokale partijen, VVD en CDA. Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen, maar Noordwijk zegt dat het zich tot het uiterste zal verzetten. Artsen voelen zich steeds vaker onder druk gezet om euthanasie uit te voeren. Patiënten en hun naasten zien euthanasie steeds meer als een normale manier van sterven en hebben er moeite mee als de arts het afwijst. Volgens onderzoekers denken mensen dat ze recht hebben op euthanasie, maar dat is niet zo. Zeker 2 brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. 3 campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. In Engeland is een man die meedeed aan het programma Married at First Sight opgepakt voor verkrachting. Vrouwelijke deelnemers hadden over hem en andere mannen geklaagd. De zender Channel 4 onderzoekt nu de veiligheid van de deelnemers. RTL zond de Britse versie hier uit, maar is daarmee gestopt. Vannacht helder en droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. Op de stranden wordt het ongeveer 19 graden. In het zuidoosten misschien 24. Dat was het nieuws op 538.
14: Even kijken naar de weg 538. Verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen momenteel. Je hoort er 3 langs. De eerste op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel 7 minuten. A12 richting de Duitse grens door de controles 6. En de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Gouwen. Door een vrachtwagen met pech 11. Sterk als je daarin staat. Controle op snelheid. Gemeld op de A1 Apeldoorn-Barneveld. Hectometerpaal 71.8. A6 Muidenberg-Lelystad 69.4. En de A7 Groningen-Drachten 179.2. A9 Alkmaar-Haarlem 56.7 en de A10, dat is de ring Amsterdam, Zeeburgertunnel richting de A10 Noord 3.9. A12 Maarn-Utrecht 75.1 en de A16 Breda-Dordrecht 57.9. A17 Roosendaal-Moerdijk 6.3 en de A32 Leeuwarden-Heerenveen 61.7. Volledig overzicht van alle controles, check de app van Flitsmeister.
15: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Herocasis.nl voor al jouw WK-deals.
1: Terug van nooit weg geweest. Herocasis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Herocasis. Ouderwets lekker. De beste

0: Hallo, hallo.
1: Floris Molenaar.
0: Wereldberoemd worden terwijl je in de rij staat. Het gebeurde in de 90's. Het verhaal hierachter hoor je over 8 minuten. Na deze London Beat.
2: 5, 3, 8. 90's tot 1000.
0: Op nummer 108.

0: Ineens fanmail krijgt, dat je herkend wordt, dat je uitgenodigd wordt voor bekende mensen dingen, zoals premières en zo en dat soort dingen, rode lopers. Ja, ergens heeft het wel wat natuurlijk. Je voelt je wel op een bepaalde manier speciaal en bijzonder, maar het is volgens mij ook wel echt heerlijk om gewoon over straat te gaan zonder dat iemand je herkent. Dat hoor je vaak van mensen die beroemd zijn, die zeggen dat mis ik nou echt. Ja, geniet ervan als je weer boodschappen gaat doen. Pete uit New York werd in de jaren 90, de roemruchte 90's, ineens beroemd zonder dat hij het doorhad. Er was daar een verhaal over. Hij stond in de rij om Windows 95 te kopen. Ja, dat Windows 95, nou, dat heeft er in die tijd voor gezorgd. Dat heeft de partij eindeloze rijen opgeleverd. Ja, zo dus ook een waar Pete in stond. Daar was een tv-ploeg om verslag te doen bij die lange rij. En elke keer als die verslaggever in beeld was, dan was Pete ook in beeld op de achtergrond. En na een tijdje begonnen kijkers hem dus te herkennen. Ja, zo werd hij dus langzaamaan wereldberoemd, terwijl hij gewoon stond te wachten. Ja, ik weet niet of hij daar nou op zat te wachten om beroemd te worden. In dit geval of hij erop stond te wachten.
1: 538. 90's
0: van 1000. En de Prodigy. Lekker rammen. Smack.

0: hardcore uit die 90s. 1999 werd gevestigd door Elaine uit Schotland. En dat wereldrecord stond op 462, moet ik zeggen. 462. En ik krijg er al pijn van als ik er alleen al aan denk aan dit wereldrecord. Misschien jij ook wel trouwens. Waar het over gaat, hoor je zo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 €. Heerlijk fris, altijd laag.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
3: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido, welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor €24. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Vodafone Mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.

0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
1: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Goedemorgen.
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.

0: advies van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Floris Molenaar.
3: Lekker dansen met Wakefield. Think of you.

0: Kelly. I Believe I Can Fly op 101. Heb jij piercings?
1: De 538.
0: Nou, misschien heb je al een hele subtiele. Of misschien heb je er wel meerdere trouwens. Ik heb er geen. Ik vind dat echt helemaal niks. Ik spreek voor mezelf. Maar door mijn vel moet zo min mogelijk heen geprikt worden. Vreselijk. Voor Elaine uit Schotland was dat wel anders. Ik zag een bericht over haar. Zij vestigde in 1999 in de 90's een wereldrecord voor de meeste piercings in een lichaam. Dat was op zich niet haar doel, hè. Die piercings. Dat was gewoon een vorm van zelfexpressie. Maar op een gegeven moment had ze er zoveel dat mensen om haar heen zeiden van, joh, dan moet je eens even laten checken door dat Guinness Book of Records. Dit zijn er zoveel. Misschien heb je wel het wereldrecord. Nou, die kwamen even langs om te tellen. En op dat moment had ze er 462 in haar lichaam staan. Waarvan, ja, en hier ga je van schrikken, 192 in haar gezicht. 192 piercings in haar gezicht. Dat is zeg maar piercing met een beetje gezicht erbij. Daar komt het dan weer. Ja, ze had ermee dus het wereldrecord te pakken. En dat heeft ze inmiddels zelf een aantal keer verbroken ook. Volgens haar eigen website staat ze momenteel dus op, ja, hou je vast, 19.000 piercings. Ja. Wereldrecorden hebben is op zich wel te gek. Dat is natuurlijk om door een ringetje te halen. Maar in haar geval is het om een ringetje doorheen te halen. Ja.
1: De 538.
0: En de Wham Do Project. Zometeen naar Hanson. Bap in de lijst op nummer 100.

0: 90s tot 1000 bij 538 op nummer 99. Ja, we duiken de hete 100 in van de lijst. Morgen bij Edwin Evers hoor je wat de nummer 1 90s hit van dit moment is in de 90s tot 1000 bij 538. Zometeen een nieuwe 538 avondshow Bas, Dylan en Eva. Met daarin ook een nieuwe ronde kip of ei met jouw kans op het 538 strandlaken. Het collectors item felbegeerde 538 strandlaken. Twee opties in kip of ei. Aan jou de vraag, welke van die twee was eerder? Gisteren was Mireille aan de beurt. Mirelle, zegt u het maar. Ja. Wat was er eerder? De rekenmachine of het polshorloge?
1: Ik denk de rekenmachine.
2: Rekenmachine vullen wij in en dan is dit de balans. De rekenmachine komt uit 1623. En het polshorloge uit 1810, dus de rekenmachine was eerder, ja! Gefeliciteerd!
0: 538! Zometeen na 9 uur een nieuwe 538 avondshow. En dit is Seal, Kiss from a Rose. Radio
3: 538. 98.

0: Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way? 97 in de 90s top 1000 die morgenochtend om 8 uur verder gaat. De finale dag. Op weg naar de nummer 1 90s hit van dit moment hoor je even voor 6 uur morgenavond bij Edwin Evers. Nieuwe 538-avondshow. Bas en Dylan zometeen. En Eva.
1: Ja.
0: En ja, misschien herken je dit wel dat je op de weg rijdt. Op de snelweg. Dat je iets ziet. Dat iets je opvalt. En dat je daar dingen over gaat afvragen.
1: Nou, dat je iemand ergens in ziet zitten waarvan je denkt. Ja, waarom ben je. Heb je dit 1 gekocht? En ja, hoe vind je het niet beschamend dat je hier nu in rondrijdt?
0: En jij hebt daar een voorbeeld van.
1: Nou, we hebben er een voorbeeld van. Misschien heb je er zelf al eentje. Je kan me bijna niet voorstellen.
0: Oké.
1: Zometeen.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Lippies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed! Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
9: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: En we gaan

0: Toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Hey, jij daar.
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.

0: backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
1: 538 Festival Onderdag.
2: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op onder andere Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Solar Weekend. Luister vanavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
3: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
5: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: 538 Nieuws.
7: 9 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Artsen worden steeds vaker onder druk gezet om euthanasie te plegen. Patiënten zeggen dan bijvoorbeeld dat ze niet zo moeilijk moeten doen. Volgens de wet moet een arts juist elke keer opnieuw afwegen of euthanasie echt mag. De EU wil de druk op Rusland opvoeren na de grote aanval op Kiev van afgelopen nacht. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 21 doden bijgevallen. EU-chef Kallas zegt dat alleen met woorden dat soort acties afkeuren de Russen niet genoeg afschrikt. Volgens Rusland was de aanval een vergeldingsactie voor Oekraïnse aanvallen op hun land. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van drie lokale partijen, de VVD en het CDA. Volgens de wet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, maar Noordwijk zegt dat ze hun handen al vol hebben aan onder meer buitenlandse arbeiders, Oekraïners en toeristen. En in Amsterdam is een proef begonnen met een GPS-apparaat om vrouwen te beschermen. Het apparaat geeft een signaal af als een verdachte met een enkelband te dicht bij een slachtoffer komt. Er zit een noodknop op om de politie te waarschuwen en reclassering wordt ook meteen gewaarschuwd. Het weer dan natuurlijk nog. Een droge dag morgen met flink wat zon en het wordt maximaal 24 graden. En tot zover het 538 nieuws.
8: Verkeer dan. Er is één vertraging op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem bij 7 à 6 minuten. En de flitsers die heeft Dylan.
9: Te beginnen op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij 71.8. Op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 13.7. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69.4. A9 Haarlem-Alkmaar 46.6. Op de A10 richting de A10 Noord vanuit de Zeeburgertunnel 3.9. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83.2. Op diezelfde A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75.1. Op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 61.6. En op de A15 tussen Gorkum en Rotterdam bij 65.6. A16 Dordrecht-Breda 45.9. A16 Rotterdam-Dordrecht 9.1. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6.6. A28 Zwolle-Amersfoort 59.6. A50 Zwolle-Apeldoorn 212.9. En op de A59 tussen Den Bosch en Breda bij 111.8. Laatste voor nu op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.2.
10: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
11: Met deze week in de bonus: AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Alle hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor.
11: Alle Iglo Vis Cuisine, viskraam en vis en fan, ook tweede gratis.
10: Zoé.
11: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
10: Yes.
11: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster.
12: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
13: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
14: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
18: 538.
19: Morgenochtend vanaf 8 uur.
17: De 1000 grootste hits uit de 90's.
19: De 538 90's top 1000.
17: Bas en Dylan.
8: Ja, zijn we met een gloednieuwe avondshow. 6 minuten over 9, welkom.
9: Met zometeen J-Lo, David Guetta en Save Me Tonight.

0: dat je er dan ook nog in gaat rijden. Ja, nee, wij reden door Utrecht van de week. En daar stond bij een rotonde te wachten een lichtfiets. Ja. En nu is een lichtfiets gewoon zo'n klassieke, namelijk een stellage. Gewoon een fietsstellage, een klassieke. Ja, is dat niet zo gek?
1: Nee, dat is prima.
0: Maar dit was zo'n... zo'n banaan.
1: Ja, zo'n gele. Zo'n gele, felgele, waar echt alleen zo, zeg maar, de bovenkant van het bolletje komt er zo bovenuit.
0: Ja.
1: En wij raakten daar dan over aan de praten. Ja, we waren wel, zeg maar, van mening dat het wat overdreven is. Maar ik kan me gewoon niet aan de indruk onttrekken dat als jij in zo'n opvallende fiets zit, dat jij dan niet met je hoofd de hele tijd zo van, ik zit in een rare fiets, ik zit in een rare fiets. Iedere seconde moet je nadenken over het feit, ja, je bent in een rare fiets.
0: Maar ja, ik zou het ook niet durven.
2: Nee, want, je zit zo eng laag bij de grond.
0: Ja, maar je hebt ook helemaal je handen niet vrij. Dus die zitten in je kokonnetje, als het ware. Ja. Dus als je omvalt, dan ben je de sjaak.
3: Zo'n ding valt niet om. Want zo'n ding heeft toch meerdere, zeg maar, heeft toch drie wielen, minimaal.
0: Is dat zo?
3: Ja, dat ding blijft gewoon stilstaan.
2: Ik
3: ja,
2: maar... heb even gegoogeld, waarom zou je een lichtfiets nemen?
1: Een mooie Google.
2: En dan zeggen mensen, nou, de ChatGPT zegt dan, vanwege het superieure comfort en de hoge snelheid. Dus ja.
0: Ja, maar hij heeft dus twee wielen voor en eentje achter. Ja.
2: Nou, hij ziet er niet comfortabel uit.
1: Ja, kom op, dit is toch gewoon...
3: Het is wel aerodynamisch, want je zit helemaal in zo'n bak, toch?
2: Ja,
3: het is
2: ja maar ja.
0: Het is een velomobiel, dat is de echte naam.
1: Maar het is gewoon zo overdreven.
0: Zo, die dingen zijn duur.
1: Wat is het duur?
0: Zo, ik zie op Marktplaats, ik zie hier gewoon een gebruikte velomobiel. Mango groen, €2250.
2: Zo, en die daaronder is €4900. Ja, wat zijn dit voor prijzen?
0: Die dingen kosten gewoon duizenden euro's.
1: Ja, maar wat is de daadwerkelijke motivatie? Want aandacht moet er één van zijn.
3: Nou, als ik er zoveel voor betaald heb, dan ga ik erin fietsen ook.
0: Zou ik maar zeggen, dan ga ik, dan ga ik extra rondjes.
3: Dat is de reden, als je hem koopt, dan ga je erin fietsen ook.
1: Ja. Lelijk is het. We moeten de Bas en Dylan fietsbanaan. Dat zou leuk. Gewoon,
2: ja.
1: Dat,
2: ja. Dat jullie hoofd wel
0: bekijken. Kijk, Frank doet 's middags in de middagshow. Doet hij altijd zitten iemand te luisteren.
1: Ja.
0: Ik wil even voor één keer wil ik even zijn items delen.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Of er iemand zit te luisteren die in een velofiets rijdt. Gewoon zo'n banaan. Zo'n ding waar je helemaal in zit. Is er een 538 luisteraar op dit moment die zo'n fiets heeft en die ons kan uitleggen waarom dat zo leuk is? Meld je even via de app van 538.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik denk het eigenlijk niet. Want er zijn er maar iets van 6 in Nederland.
0: We gaan het zien.
1: Oké, meld je in de app van 538 als je een felgele banaan.

0: 538 hoorde Cheryl Cole en Fight for This Love. En we hadden het even over die gele bananenfietsen.
1: Ja,
0: waarbij we
1: velo. We blijven de hele tijd bananen, maar ze zijn ook in alle andere kleuren.
0: Ja,
1: ze zijn er niet alleen in het geel. Wij zagen toevallig een geel.
0: Maar je ziet er toch een hoop in het geel vaak. En daarvan vraag ik me altijd af, als ik er dan eentje zie, dat, ja, heel eerlijk, dat kan toch alleen maar om de aandacht gaan. Ik bedoel, niemand heeft zo'n fiets. Dat moet de reden zijn.
1: Nou ja, goed, we hebben Sander aan de telefoon.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, jij hebt of had er een?
2: Ja, ik heb hem nog steeds. Hij is alleen niet meer vaak in gebruik.
0: Maar, oké. Waarom zou je... Punt. Waarom zou je?
2: Nou ja, als ik vroeger naar school moest fietsen... op mijn gewone fiets deed ik er 3 kwartier over. Met zoals jullie noemen, gele banaan.
0: Ja.
2: Ja, deed ik het in minder dan 20 minuten.
0: Gaat echt veel sneller.
3: Maar hoe reageerden de klasgenoten daar dan op?
0: Werd je dan ook veel sneller gepest, of dat dan niet?
2: Nee, zeker niet, zeker niet.
1: Oh, maar voel je je niet veel kwetsbaarder als je op zo'n ding zit?
2: Nee, je moet er natuurlijk wel rekening mee houden dat jij minder goed te zien bent in het verkeer. Dus ja, je bent wat kwetsbaarder.
0: Ja,
1: zelf even wat beter opletten.
2: Daarvoor zie je, dat heb ik zelf nooit gedaan. Heel veel mensen hebben ook zelf lachetje achter op dat ding zitten, zodat je wel gezien wordt.
1: Ja.
2: Die heb ik niet hoor, die had ik niet.
1: Nee, ja, okay. Want dan was je wel gepest waarschijnlijk.
0: Ja. Oh, wow. Maar heb je niet het idee dat je heel veel bekeken wordt?
2: Ja, zeker als je in de stad fietst, dus al die toeristen, dan wel.
0: Ja.
2: Maar als je gewoon door de... tussen de weilanden door fiets, joh, je hebt nergens wat van. Je haalt af en toe zo'n auto's in. Die staan raar te kijken, maar voor de rest...
0: Jij zegt eigenlijk, neem een bananenfiets.
2: Nou ja, het scheelt zeker tijd.
0: Ja, helemaal niet gek. Waanzinnig, dankjewel Sander.

0: 538, hoorde Armin van Buuren en Like a Child.
1: Zometeen maak je kans op tickets voor Solar. Allemaal in Festival Donderdag. Doen we deze zomer, toveren we de donderdag om tot Festival Donderdag. Hoor je het festivalalarm, dan bel je 0909-3538. Dat is echt een...
2: Kijk nou uit, anders gaan de mensen al bellen.
1: Ja, nee, oké. Okay, nee, dit was ik. Maar als echt de alarm komt, dan bel je met de studio.
0: Het was vandaag een bijzondere dag voor dit radioprogramma.
1: Ja.
0: We hebben het er gisteren al over gehad. Onze stagiair die gaat weg. En zij had een idee. Zij wilde ons graag verrassen. Dus we zijn vandaag op pad geweest. Maar normaal dan weten wij van de hoed en de rand. Weten we precies wat er gebeurt. Vandaag wisten we helemaal niks. En we hebben 1,5 uur gereden. Ook dat heb je gisteren kunnen horen. We gaan er zo meteen uitgebreid over vertellen. En er is een hoop te vertellen, want het was een enerverende dag.
1: Het was een erg enerverende dag.
0: En ik heb gewoon heel even een klein stukje gepakt van, zeg maar, ja, jouw reactie, Dylan, toen we binnenkwamen. Ik denk dat dat genoeg zegt.
1: Ik weet dat we helemaal naar het wachten zijn gereden, maar ik word echt, ik moet nu al bijna huilen. Ik kan dit serieus niet. Ja, ik weet het echt even niet, jongens. Ik vind het eigenlijk, ik wil eigenlijk echt niet. Nee. Het gaat niet om de mensen, of ik nou alleen moet, of met z'n drieën, of met 10 man.
0: Zometeen meer.

0: korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
5: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: 538. Bas en Dylan.
10: Het is na vandaag eigenlijk een godswonder dat we nog bij elkaar zijn met dit programma. Zometeen meer. Radio.

0: Het is een serieus wonder dat we hier nog met elkaar zitten, denk ik. Oprecht.
1: Ja. Nee, het was een enerverende middag.
0: Zeker. Ding is, we hebben het hier gisteren al even over gehad. De stagiair van dit radioprogramma gaat ons verlaten. En zij had een en ander bedacht. Wij hebben al enkele weken vandaag, donderdag 2 juli, in de agenda staan. Want we zouden iets gaan doen.
1: Ja, een opname. Een videoopname, maar verrassing Maxime stond er in de agenda.
0: Nou, exact dat. En een verrassing was het. Wij de bus in 1,5 uur rijden.
1: Ja.
0: Stoppen bij een of andere parkeerplaats. Kregen we een blinddoek op.
1: Verschrikkelijk.
0: Hou ik niet van. Want we wisten niet waar we naartoe gingen.
1: Nee.
0: Stukje rijden nog, uitstappen en geblinddoekt gingen we een pand in. Goed om te weten, hè, voordat we even een stukje gaan beluisteren van deze middag, is dat jij, Dylan, er nogal een handje van had om onze stagiair te laten schrikken.
1: Ja, kijk, dat is het dingetje. Zij zit in een regiehok naast de 538-studio. En als je daar langs loopt, dan zie je niet dat er iemand aankomt. En zij schrikt heel snel. Dus je hoeft ook niet boe te zeggen. Ik zeg meestal gewoon zo, hoi, en dan schrikt ze. En ik weet dat ze schrikt. Dus ja, dat doe ik dan. Vind ik grappig.
0: Ja, nou, dat had ze onthouden.
1: Nee. Ik wil echt, want er gaat iets gebeuren. Nee, ik ga het niet doen. Als het een horror escape room is, wil ik gek.
2: We zijn met z'n allen.
1: Oh. Oh nee, het is een horror escape room. Ik word gek.
2: Nee.
3: Beste Bas, Dylan en Eva.
1: Huh?
3: Altijd maken jullie mensen aan het lachen. Maar jullie realiseren je niet hoe ik daar aan kapot ben gegaan. En daarom neem ik wraak.
2: Ja, Dylan. Dat is schrik, hè? Bas en Eva, jullie mogen blijven zitten.
1: Nee.
2: Dylan,
1: serieus.
2: Jij gaat met mij mee.
1: Hè? Ja, maar het wordt niet goed. Het wordt echt niet goed.
2: Oh.
4: What the fuck is dat?
1: Nee, maar ik ga niet in mijn eentje.
2: Nee, ik ga mee.
1: Ja, maar nee, ik vind het echt fucked up. Nee, ik kan hier niet echt, je kan het niet tegen. Ik moet nu al bijna huilen. Ik kan dit serieus niet.
4: Het gaat niet om de mensen, of ik nou alleen moet, of met z'n drieën, of met 10 man.
1: Dat is echt heel kut.
2: Maar ga nou even.
1: Ik kan me de fysiek niet toezetten.
0: Even voor de duidelijkheid. Je hoorde hier een vervormde stem. Wij zagen op een scherm een schim. En die schim die onthulde zichzelf en het bleek
1: de stagiair te zijn.
2: En dat pakte Dylan heel luchtig op.
0: Ja.
1: Nou ja, ik denk serieus echt de meest verschrikkelijke middag. Het is echt alsof het voelde echt alsof ik met een blinddoek op het vliegtuig ingestuurd werd.
0: Ja.
1: En dat die deur openging en dat ik in de lucht ging en dat ik eruit moest springen. Zo die adrenaline ging er door mijn lijf.
0: Ik zou zeggen, ga alvast naar Instagram of TikTok. 538 Avondshow, zo heten we daar. Alles is uit 38 hoeken gefilmd. En ik ben wel benieuwd, hè? Ja, hoe goed kent Luister het Nederland jou? Heb jij het gedaan? Of zijn we voor helemaal niks naar Drachten gereden? Ja, ben benieuwd wat mensen denken.
1: Nou,
0: laten we nog heel even het midden houden.
1: Ja, dat is goed. Dat gaan we allemaal zien.

0: Mars on My Soul staat vanavond in Amsterdam met zijn eerste concert, overigens. Waanzinnig, geloof ik. Hey, even terugkomend op waar we het net over hadden. We hebben vandaag een enerverende dag gehad. Onze stagiair die vertrekt en die had een verrassing georganiseerd. Nou, dat bleek allemaal in het teken te staan van Dylan. Want ze moest je even terugpakken. Je laat haar regelmatig schrikken. En dus zijn we naar een horror escape room gegaan. Ja. Dat was niet iets wat jou nou echt kon bekoren. Dat bleek eigenlijk vrij snel in het begin al.
1: Ik weet dat we helemaal naar het wachten zijn gereden. Maar ik word echt. Ik moet nu al bijna huilen. Ik kan dit serieus niet.
0: Nou ja, dit was een beetje de tendens. Maar luister, Nederland heeft wel vertrouwen in je. Ja. Die zeggen, jij bent naar binnen gegaan.
2: Nee, zeker. Dat kan ik me wel voorstellen. Natuurlijk een stoer man. Zeker.
0: Ik weet niet of ik jou ooit zo dichtbij pure angst en verdriet heb gezien. Maar zullen we in ieder geval onthullen voor de luisteraars op dit moment of het gebeurd is. Dan moet je het even voor jezelf houden. Want we gaan de filmpjes komende week plaatsen.
2: Ja, dan gaan we het in de video's nog heel spannend houden. Ja. Maar dan weet jij het als 538-luisteraar wel al daar. Ik ben naar binnen gegaan.
0: Ja, waarvoor echt een gigantisch applaus.
3: Ja. En dat hebben wij echt op een gegeven moment niet meer verwacht. Want zo stellig als je in dit geluidsfragment bent, was je een heel kwartier, denk ik wel.
2: Nou, jij zegt een kwartier.
3: Nee, het was langer.
2: Wij waren er 2 uur. We hebben het aan de mensen van de desbetreffende room gevraagd. Het heeft 40 minuten geduurd vanuit de lobby tot ik naar binnen was. Oh. Dus ik heb 40 minuten gezegd, ik ga niet. Toen ben ik gegaan. En toen zijn wij uiteindelijk 2,5 uur binnen geweest, waar je normaal na een uurtje weer buiten staat. Ik heb gewoon 2,5 uur in hoekjes gezet. Ja goed, we gaan het allemaal niet vertellen.
0: Nee, je moet het vooral gaan checken. 538-avondshow, daar ga je de filmpjes vinden op Instagram en op TikTok. En ik wil er even bij zeggen, Eva en ik zaten een klein beetje in het complot.
2: Ja, dat hoorde ik ook nog. Ja.
0: En ik denk dat wij het een klein beetje onderschat hebben. Ik snap dat als je nu luistert, dat je denkt, een escape room, hoe erg kan het zijn?
2: Nee.
0: Het kan echt heel erg zijn. Dit is echt. Ja, wij zaten op een afstandje mee te kijken op de camera's. Ik heb nog nooit zoiets engs van dichtbij gezien.
2: Nee,
0: het is echt fucked up, maar ja, wel echt lachen. 538 avondshow, check het op Instagram en TikTok. Volg ons alvast eventjes, want de video's komen eraan en dat wordt echt smullen.

0: Kensington en Living For bij 538. Zometeen spelen we ons favoriete spelletje. Heet Kip of Ei. Elke dag krijg je twee opties. En de vraag is, welk van de twee bestond eerder? Antwoord kun je erop in de 538-app. En dan maak je kans op een strandlaken. Dus kom maar door.
1: Met vandaag, wat was er eerder? Tandpasta of deodorant? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak dus inderdaad kans op dat 538 strandlaken. Perfect voor de warme zomerdagen. En ze komen er weer aan. Hè? Dus wat was er eerder? Tandpasta of deodorant? Kom maar door via de app van 538.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Getallen horen is centenscoren.
10: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Gooi je een getal in de titel van een nummer, bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centenscoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Lot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
8: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
9: Hak je dag!
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: 538 Nieuws.
2: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. In Zuid-Frankrijk zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd vanwege een enorme natuurbrand. Ongeveer de helft van hen stond op een camping in het gebied. De rookpluimen zijn kilometers verderop nog te zien. Een ooggetuige noemt het op een Franse nieuwssite apocalyptisch. Het kabinet wil dat er in 2030 nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep achters. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de ander. Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een huis in het Noord-Hollandse Huizen. Er is een tijdje gezocht met een drone en speurhonden. 2 andere mensen raakten wel gewond en moesten naar het ziekenhuis. Alle geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk weer terug naar hun huis. En bijna 3/4 van de Nederlanders paste hun gedrag aan code rood vorige week. Dat blijkt uit een peiling. Ze dronken vooral extra water, bleven uit de zon en probeerden hun huis koel te houden. 14% van de mensen vond code rood alleen maar overdreven. Ik heb het weer nog voor je. Een droge dag morgen met flink wat zon en het wordt maximaal 24 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
3: Dan een verkeer. Er zijn 2 vertragingen. Eentje op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück voor de grens met Duitsland. 8 minuten. En op de A28 tussen Amersfoort en Utrecht bij Utrecht Science Park. 6 minuten. Oprit is daar dicht. Flitsers, Dave Dillon.
4: Het zijn er 16 op dit moment. Te beginnen op de A1 tussen Naarden en Amsterdam bij 13,7. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 38,1. En op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht nog eentje bij 39,1. A6 Muiderberg-Lelystad 69,4. A7 Drachten-Groningen 168,1. En op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar bij 46,6. A9, Alkmaar-Haarlem 56,6. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83,2. A12, Maarn-Utrecht 75,1. A13, Rijswijk-Rotterdam 16,6. En op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 9,1. A17 dan Roosendaal-Moerdijk 6,6. A28, Zwolle-Amersfoort 59,6. En op de A50 tussen Zwolle en Apeldoorn bij 212,9. A59, Den Bosch-Breda 111,8. En de laatste voor nu op de A79. Tussen Maastricht en Heerlen bij 8,2.
5: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
6: Mooi van Ethos.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
8: Fijne verjaardag.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
13: Morgenochtend vanaf 8 uur.
12: De 1000 grootste hits uit de 90's.
13: De 538 90's top 1000.
12: Bas en Dylan.
3: Zometeen de uitslag van kip of ei.
4: Wat was er eerder, tandpasta of deodorant? Je kan je antwoord insturen via de app van 538.

0: gegeven opties bestond eerder. Met vandaag tandpasta of deodorant.
1: Jij zegt echt tandpasta. Ik zeg tampasta.
2: Het is met de M, hè. Tandpasta is
1: het. Tandpasta.
2: Nee, het is tandpasta. Het is tampusta. Tampusta.
1: Maar goed.
0: Maurice, hallo.
3: Hallo.
0: Hey, hi, hallo. Hoe vaak per dag...
2: Dat is geen boeiende vraag.
4: Poets jij je tanden?
2: Jezus Christus.
3: Minimaal één keer.
0: En zeg jij tandpasta of zeg jij tampesta?
3: Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Gewoon tampesta.
0: Tampesta. Dat maakt allemaal niet uit. We gaan eventjes de geschiedenis in. Dat lijkt mij een uitstekend idee. Laten we dan beginnen met tampesta. De Amerikaan Washington Sheffield die ontwikkelde de eerste echte tampesta. Oude Egyptenaren die maakten al een soort brouwsel, ossenhoeven, mirren, eierschalen en purschuim. Nee, niet purschuim.
4: Puimsteen. Bijna hetzelfde.
0: Dat we bison hadden. Ja. Maar dat is nauwelijks tampesta te noemen natuurlijk. Dan deodorant. Ook van Amerikaanse makelij. De eerste deo's die waren helemaal geen spuitbussen. Maar kwamen als crème in een potje. Het zie je niet zo heel vaak meer. Het is tegenwoordig inderdaad de spuitbus of de roller. Voor mensen zonder smaak. Want er blijven allemaal die vieze okselharen in hangen. Ja, maar de grote vraag is. Wat was er eerder? Tampesta of deodorant?
3: Ja, ik zeg tampesta.
0: Jij zegt tampesta?
4: Tampesta, vullen wij in. Dan is dit de balans. Tampesta komt uit 1850. En deodorant uit 1888. Dus tampesta was eerder.
1: Ja!
4: Tampesta!
1: Was er zo vroeg al?
0: Nee, maar wat ben jij goed bezig, jongen. Je hebt het goede antwoord gegeven.
3: Ja, ik doe vaker mee, maar eindelijk...
0: Of deodorant?
3: Ja, ik zeg tampesta.
4: Jij zegt tampesta? Tampesta, vullen wij in. Dan is dit de balans. Tampesta komt uit 1850. En deodorant uit 1888.

0: 538 Antoon en de enige. Het is Radio 538 met de avondshow.
1: Het binnen nu en 30 seconden. Calvin Harris en Satisfy. Na een kort intermezzo.
2: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af: is AI al grappig?
3: Waarom zat de vriend van Emma Kok in het publiek op het Vrijthof? Omdat Emma Kok optrad op het Vrijthof.
2: Het antwoord is

0: Bastille en Pompeii. Het is de avondshow, Bas en Dylan. En zometeen het nieuws van Eva. Wat heb je?
1: Ja, waarom steeds meer stellen vlak voor de vakantie even uit elkaar gaan?
2: Begin de dag met een lach met de 538 Ochtendshow. Morgen om 9:45. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
3: Maandag 22 juni. Rod Stewart valt bijna flauw op podium in Utah en maakt daarna zijn optreden zittend af. Het is helemaal geen schande om even te moeten zitten, maar je moet er geen theater van maken. Al dus Thijs Reumer.
2: De 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Dit is een lekkere van Albert Heijn.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
11: Daar zit Sophie.
12: Hi.
11: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
12: Met Sophie.
11: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Odido.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
16: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
17: Iedereen begrijpt elkaar.
18: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
19: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
22: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: korting. Geldt alleen vandaag nog.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: 538. Bas en Dylan.
9: Zometeen in het nieuws alles over een nieuw verschijnsel. De sleep.

0: Alex Warren en Fever Dream. Zometeen ga je het festivalalarm horen. En het is heel eenvoudig wat je dan moet doen.
1: Nou ja, bellen met studio 0909-30538. Dat is het telefoonnummer. Dus 0909-30538. En het festivalalarm komt er zometeen al aan.
2: Zo, aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over de liefde.
3: Ja, na de sleep divorce, dat is apart slapen, gaan steeds meer stellen nu ook voor de airport divorce. Dat houdt in dat samen naar een vliegveld gaan te veel stress oplevert. Dat je daarom met z'n tweeën besluit, weet je wat? Wij gaan gewoon apart, allebei op ons eigen moment. Want de een wil natuurlijk hartstikke vroeg en overal op tijd doorheen. Terwijl de ander denkt, nou, ik laat het op zijn beloop. En dan zien wij elkaar wel bij de gate.
0: Oh. Nou ja, daar valt iets voor te zeggen.
1: Ja, schijt toch uit als...
3: Ja, maar we kunnen wel alles apart gaan doen. Maar is het dan nog een relatie, denk inderdaad. Ik, zo langzamerhand?
1: Ja, inderdaad. Als je dit soort dingen apart moet gaan doen, kan je er net een goede punt achter zetten.
0: Nou,
1: wat een gelul.
0: Nee, kijk.
1: Nee,
0: kijk, dan heb jij alleen maar te maken gehad met mensen die enigszins hetzelfde vinden als jij. Kijk, ik ken
1: dat
0: ook
1: niet, dat is niet waar. Nee, maar... alles behalve kan ik je vertellen. Maar...
0: Nee, maar ja, als iemand inderdaad echt 5 uur eerder op de luchthaven wil zijn. Die mensen heb je, ja, doe lekker je ding. Ik hoef niet mee. Dat hoeft niet. En als het ongeveer gelijk is en het is gezellig, want je kan lekker ouwe hoeren en zo. Maar ja, afgelopen vakantie dat ik wegging, was mijn vriendin al op reis. Ik zocht haar op, zeg maar. En ja, die kwam ik daar weer tegen. Ja, je bent in dat vliegtuig toch alleen. Ja, het boeit niet zoveel. Het is gezellig samen. Het is echt gezellig samen. Maar ja, nu ontmoet ik haar daar.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, ik heb nu ook gewoon de hele tijd muziek zitten luisteren en lekkere filmpjes.
1: Nee, maar het gaat ook om over de gate gaan. Dus jij stapt thuis. Stap jij om 7 uur in de auto en je vriendin om 7:45?
0: Ja, nee, het slaat nergens op.
1: Het slaat nergens, want dan heb je geen stress. Onderweg naar als dat je stress oplevert, dan ben je zo'n gigantische zwakkeling.
0: Ja,
1: dat is toch echt verschrikkelijk. Ja. Maar wat verzinnen mensen nou allemaal? Wat is het nou?
0: Er zijn wel
1: sleep
0: meer...
1: divorce, dat je allebei op een aparte kamer ligt.
3: Ja, dat je niet met elkaar het bed standaard
1: hebt. Ja, dat snap ik nog wel als iemand echt, zoals heel veel geluid maakt s'nachts.
0: Wat zijn dan van die dingen? Waar zou je wel de divorce voor willen introduceren? Produceren. Maar voor koken of zo zou het ook kunnen. Ja, ik heb wel redelijk dezelfde smaak, dat komt goed. Maar ja, als de ene vegetarisch is en de andere niet.
3: Ja, dat
1: zou wel echt een ding zijn, ja. Nou ja, dat zou een goede zijn. Of gewoon voor alles, heerlijk, lekker scheiden.
0: De seksdivorce.
1: Wat?
0: De seksdivorce.
1: Dat je gewoon alleen maar gaat aftrekken.
0: Ja.
1: Stukjes makeloos radio.
3: Ja, daar zijn we.
0: Nou, Eva, dankjewel voor het nieuws, hè?
3: Ja, graag gedaan. Goh.

0: Talk to me.
1: 538 Festival Onderdag.
2: En je hoorde zojuist het festival alarm. En dat betekent bellen met de studio. 0909-30538 deze hele zomer. Maak je namelijk kans op kaarten voor de allergrootste festivals die de Benelux rijk is.
3: Nou ja, en we zijn er heel wat rijk, zijn we achtergekomen in onze zoektocht naar een beetje geschikte festivals. Hoor je het festival alarm, dan bel je. En dat was net. Ja. Sanne is aan de telefoon. Hallo Sanne.
4: Hoi.
3: Hoi, hallo. Heb je een beetje zin in de festivals deze zomer?
4: Ja, zeker.
3: Ja? Heb je al dingen op de planning staan?
4: Ja, we gaan naar Zachte Cross en naar Snowlegs
3: Day. Oh, heel lekker. Lekker. Goed. Maar er kan er nog eentje bij, zeg je eigenlijk.
4: Kan er nog eentje bij, ja.
3: Oké. Eventjes gewoon in één zin. Waarom moeten we jou hebben?
4: Wij houden wel van een feestje.
3: Ah, dat is voldoende. Je gaat! Gefeliciteerd! Lekker zeg! Je wint 2 weekendtickets voor Solar Festival. En een Mentos Vibes pakket komt je kant op.
4: Oh, superleuk, dankjewel.

0: Rosé, Bruno Mars en Apata.
1: Je maakt zo meteen kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Je moet antwoord geven op de kwalificatievraag, wil je meedoen. Die komt zo meteen langs. Maar we hebben nog echt een gigantische verrassing. En dit is zo ongelooflijk vet.
0: Bizar.
1: Binnenkort kan je ze bij 538 namelijk winnen. Maar wij hebben al een setje weten te bemachtigen. Kaarten voor Tomorrowland.
0: En dit is echt een beetje een tractatie, een bedankje voordat jij nu zo laat luistert.
1: Ja.
0: Je zou kunnen zeggen, ja, geef dit lekker overdag weg als er heel veel mensen luisteren. Maar zeg maar, ja, het 's avonds luisteren dan eenmaal iets minder mensen.
1: Nou ja, dus zeker. En het gaat echt gebeuren in het holst van de avond.
0: Ja.
1: Tussen 11:30 en 12 vanavond.
0: Dus zo
1: het is
0: vet.
1: Echt. Zorg dat je er nog echt even bij blijft voor een minuutje of 30, 40. 11:30, 12:30 gaan ze eruit.
0: Ja.
1: Tickets voor Tomorrowland, de allereerste.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.

0: Swedish House Mafia. De gast in Dance Department.
1: This is Axwell on Radio 538.
0: En je maakt ook nog eens kans op de allerlaatste tickets voor het Awakenings Festival. Zaterdagavond, 9 uur, ben ik, Armin van Buuren, terug op 538 met een nieuwe Dance Department.
2: 538 Dance Department by Armin van Buuren.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Alsjeblieft, hier is jouw uitnodiging om dit weekend de zomer te vieren. Bij de Amsterdamse Zomer. Live in het Olympisch Stadion. Met onder andere

0: makkelijke tour.
1: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: 538 Nieuws.
7: 11 uur.
8: Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Zuid-Frankrijk wordt geteisterd door enorme natuurbranden. Meerdere campings zijn daarom ontruimd en in totaal zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd. Er zijn sinds gisteren zo'n 1200 brandweerlieden bezig om het vuur onder controle te krijgen. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners gaan morgen uit voorzorg naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt intussen hoe ernstig de situatie is. Er is eerder veel protest geweest tegen de komst van de noodopvang. Spanje heeft net met 3-0 gewonnen van Oostenrijk. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Spanje een duel in de knock-outfase van het WK wint. Vannacht om 1 uur nemen Portugal en Kroatië tegen elkaar op. En het CBR eist in een kort geding dat een voormalig rijschoolhouder uit het Gelderse Neede de bak ingaat. Hij saboteerde rijexamens en stalkte examinatoren. Hij was zelf niet op de zitting, maar zei eerder dat hij het allemaal deed om misstanden bij het CBR bloot te leggen. Over 2 weken doet de rechter uitspraak in de zaak. Ik heb het weer nog voor je. Een droge dag morgen met flink wat zon. En het wordt maximaal 24 graden. En tot zover het 538 nieuws.
9: Dan de verkeer. Er zijn geen vertragingen. Wel nog flitsers. En die heeft Dylan.
10: Op de A1 te beginnen tussen Naarden en Amsterdam bij 13,7. Op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht bij 38,6. En op de A6 tussen Muidenberg en Lelystad bij 69,4. A7 Drachten Groningen 168,1. A9 Haarlem-Amstelveen 36,3. En op de A12 tussen Maarn en Ede bij 83,2. Nog eentje op de A12 tussen Maarn en Utrecht bij 75,1. En op de A17 tussen Roosendaal en Moerdijk bij 6,6. A28 Amersfoort-Zwolle 59,9. Op de A28 tussen Meppel en Zwolle bij 101,2. En op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij 213,0. A58 Tilburg-Eindhoven 14,0. A59 Den Bosch-Breda 111,8. En de laatste voor nu op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8,2.
9: En zometeen maak je kans op €100. We gaan de quiz over vandaag zo meteen spelen. Zijn op zoek naar een kandidaat. Dus luister even goed. Louis van Gaal die stopt als adviseur bij Ajax. Maar naar wie is het stadion van Ajax vernoemd?
10: Ja, dus naar wie is het stadion van Ajax vernoemd? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord in sturen. En dan ben je zo meteen misschien al €100 rijker.
11: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
17: 538.
18: Morgenochtend vanaf 8 uur.
16: De 1000 grootste hits uit de 90s.
18: De 538 90s top 1000. Zomer.
9: kans op 100 euro in de quiz over vandaag.
10: En nieuwe muziek van Flair heet Door het oog van de nacht. Zometeen.

0: Away.
1: Offenbach en Miles Away bij 538. Goed, Silke, hallo.
2: Hi,
1: we gaan even een quizje spelen. En ik begin even met deel. Wat ben je aan het doen? Die duikt helemaal... Zijn we er weer?
3: We zijn er weer, ja.
1: We hebben een kwalificatievraag voor je. Louis van Gaal die stopt als adviseur bij Ajax. Naar wie is het stadion van Ajax vernoemd?
2: Johan Cruijff.
1: Dat
4: is hartstikke goed, hier.
5: Bas en Dylan presenteren
6: de quiz over vandaag.
3: Nou, vandaag gaat hij er gegarandeerd uit. Die 100 euro in de quiz over vandaag. Op dit moment bovenaan. Marijn en Jessica, zij delen die hoofdprijs. Want zij hadden er allebei 13 goed. Dat is heel stevig, maar ja, je kan er altijd overheen natuurlijk, Silke. Je hebt zometeen 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden over de dag van vandaag. En een belangrijke regel is, je mag niet passen. Dus heb jij een soort paswoord in je hoofd?
2: Ik heb bedacht het woord bier.
3: Bier, dat is heel goed.
7: Het woord bier.
1: Dat is het woord bier.
3: Dat is compact, dat is top. Zijn wij er klaar voor? Als jij er dan ook klaar voor bent, dan mag je go zeggen en dan gaan we beginnen.
2: Oké, go.
1: Het grote stembiljet gaat verdwijnen. Welke kleur heeft het potlood als je gaat stemmen?
2: Rood.
3: De elektrische fiets wordt steeds populairder onder jongeren. Hoeveel wielen heeft een elektrische fiets doorgaans?
2: 2.
1: De visdeurbel in Utrecht was vooral populair in Amerika. Wat is de hoofdstad van Amerika?
2: Met een bier.
3: M&M heeft een rechtszaak verloren tegen zwemmerk Slim, Swim Shady. Noem een nummer van M&M.
2: Ben hem gone.
3: Ja, vast.
1: Dave Hoeving debuteert in september als professioneel bokser. Wie is de vader van Dave?
2: Dries Hoeving.
3: Avril Tros gaat in september beslissen of ze meedoen aan het Songfestival. Welke artiest deed voor het laatst mee voor Nederland?
2: Bier.
1: Kandidaat Silke heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
2: Bier.
3: De gitaar van Douwe Bob is gestolen. Hoeveel snaren heeft een gitaar?
2: 6.
1: Spanje is door naar de volgende ronde van het WK. Tegen wie speelden ze vandaag op het WK?
2: Australië.
3: Volgens nieuw onderzoek kunnen giraffen rekenen. Welke kleur heeft de tong van een giraf?
2: Klasse.
1: Taylor Swift gaat morgen trouwen. In welk land gaat ze trouwen?
2: Spanje.
3: Vandaag was het eerste concert van Bruno Mars in Nederland. Hoe vaak treedt hij op?
2: 5 keer.
1: Zo meteen kan je tickets winnen voor Tomorrowland in de avondshow. In welk land is Tomorrowland?
2: Nederland.
3: Vanaf 2030 maken alle 8e groepen dezelfde doorstroomtoets. Hoe heet de school na de basisschool?
2: Middelbare school.
1: Hé, die heb je nog even in de pocket.
3: Ja, op dit moment bovenaan Jessica en Marijn. Zij hebben de 13 goed. Grote vraag is, Eva, is Silke daar overheen? Ik ben er bang voor.
7: Nee, helaas Silke, maar...
1: Maar...
7: Een prachtige 4e plaats voor Silke, hè?
1: Zo is het ook weer.
3: 4e plek.

We hebben te maken met een klokkenluider. Iemand die ons net heeft verteld dat we nog voor 12 uur tickets kunnen gaan weggeven voor Tomorrowland. Het allerlijpste festival ter wereld. Je kan er naartoe dit jaar. Ik zou

0: Avondshow, Bas en Dylan, Jordan, David Guetta en One Republic. En I Don't Wanna Wait. En zometeen het nieuws van Eva.
1: Nou ja, het einde van het schooljaar komt in zicht. En dan krijgen veel leraren een cadeautje van de kids.
0: Oh ja.
1: Maar er zijn een paar dingen, daar zitten ze niet meer op te wachten. En die vertel ik zo.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
3: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
13: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
14: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
15: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
16: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
15: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: 538 Bas en Dylan.
0: Zometeen in het nieuws welke cadeaus juffen en meesters helemaal zat zijn. Radio.

0: voor 12 uur gaan we ze nog weggeven.
1: Ja, die tickets voor Tomorrowland, ze komen eraan zo meteen. Hoor je het festivalalarm, dan bel je met de studio 0909-3000-538.
2: Zo aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over dingen die kinderachtig zijn.
3: Juffen en meesters worden kennelijk zo langzamerhand helemaal gek van de cadeaus die ze van veel kids krijgen aan het einde van het schooljaar.
1: Oh.
3: Is natuurlijk allemaal lief en leuk dat ze iets verzinnen, maar juffen en meesters krijgen vaak dezelfde cadeaus en dat is de mok met erop liefste meester of juf. Of chocola. En daar schrijft een website voor ouders van ze hebben een kast vol van die mokken. Van die foutje. Ja. En die chocola, ze slippen zo langzamerhand dicht van alle chocola die ze krijgen.
1: Ja.
3: Dus daar zitten ze niet meer zo op te wachten. Waar maak je ze dan wel blij mee? Nou, daar hebben ze ook wel ideeën over. Lekker zeepje of cremmetje doet het altijd goed. Een lieve persoonlijke kaart van het kind waar die even stilstaat bij wat die leraar voor hem of haar betekend heeft. Of met de hele klas iets groters geven.
1: Oh ja.
3: Maar ik zit te denken, bij mij deden altijd van die slijmjurken gaven een cadeau aan het eind van het jaar. Ja. Ik deed dat echt niet hoor.
1: Nee, ik ook niet hoor.
0: Nou, ik heb denk ik wel eens zo'n mok met snoep gegeven hoor.
3: Ja?
0: Ja joh. Die haalde ik dan bij Malle Pietje. En dan daar hadden ze allemaal van die mokken. Met van die
3: was dat een dorpsgek of een winkel?
0: Nee, het was een winkeltje.
3: Okay.
0: Daar hadden ze allemaal dingetjes.
1: En had je dan ook een beetje zo'n vieze gebaard en een hoedje op en een lange jas? Een zwiebertje?
0: Nee, maar dat was toch leuk? Ja, ik snap
3: het. Kennelijk zijn ze er niet zo blij mee, Bas. Dus.
0: Ja, ik zou er ook. Stel je toch voor dat wij gewoon aan het eind van het jaar van de vaste luisteraars van dit radioprogramma, dat we dan cadeau krijgen.
3: Ja, en dat het altijd een mok is.
1: Ja. Nee, maar dat gebeurt toch best wel vaak. We hebben bijvoorbeeld eens in de maand hebben wij een kroeguitzending. Komen er allemaal luisteraars bordelen. Wil je daar een keer bij zijn trouwens? 538.nl/acties kan je daar opgeven.
0: Ja.
1: Maar er zijn er ook heel veel luisteraars die af en toe een kleinigheidje meenemen. Flesje sambuca of een mok of snoepies of dingetjes.
0: Ja, dat vind ik ook heel leuk. Maar bij ons is het niet zo'n standaard ding. Als je elke keer op hetzelfde moment van 30 mensen zeg maar allemaal van die generieke cadeaus krijgt. Ja, even wat leuks is wel.
1: Nee, joh, dat is toch hartstikke leuk. Het maakt mij echt niet uit. Ik vind dat als iemand eraan denkt, is het toch al hartstikke leuk. Je hoeft het niet te doen, hè? Je hoeft het niet te doen. Ik geef nooit iemand zomaar een cadeau.
3: Nee?
1: Nee.
3: Ik zou wel zo iemand meer willen zijn.
0: Ja.
3: Want ik heb van die vriendinnen die komen dan bij me langs en die zeggen zo, ach, ik zag dit en ik dacht aan je. Toen dacht ik, ja.
0: Ja, wat leuk. Dat is echt leuk.
3: Zo lief.
0: Ik vind het bijna ongemakkelijk om te geven, denk ik.
3: Ja?
0: Gewoon, ja, omdat het dan zo'n momentje wordt. Als ik een cadeau voor Dylan zou meenemen, gewoon zomaar uit het niks. Ja? Dat zou ik een beetje ongemakkelijk vinden om te moeten geven.
1: Hoezo? Dat kan toch gewoon?
0: Nee, maar omdat je dan ook niet weet hoe je daar moet reageren. Ja, ik weet niet.
3: Ik denk dat als jij het doet, wordt het gewoon sowieso ongemakkelijk.
0: Hey, het is genoeg geweest.
3: Okay.
0: Dankjewel.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ja, dingetje wel. We gaan volgende week tickets weggeven bij 538 voor Tomorrowland. En er is een soort klokkenluider.
1: Nou ja, inderdaad, wij kregen opeens te horen vanavond dat wij alvast een eerste setje mogen weggeven als klein opwarmertje.
2: Met 538 naar
3: Tomorrowland.
1: Oh, we krijgen gewoon een beetje kippenvel. Ah,
0: het wordt zo waanzinnig. Samen met de vrienden van Mentos kunnen we zorgen dat jij bij Tomorrowland bent. Dan heb je dus het allereerste setje gewonnen van dit jaar. Dat is natuurlijk waanzinnig. Zojuist was er een gigantisch alarm te horen. En dat was jouw reden om te bellen. Anouk.
4: Ja, hoi. Ja.
0: Hoe is jouw festivalzomer tot nu toe?
4: Nou, ik zei net toevallig een beetje shit. Want afgelopen weekend zou ik naar Defcon gaan samen met vrienden.
0: Ja,
4: dat was echt shit. We stonden daar al en toen kreeg ik een e-mailtje dat werd afgelopen. Ja, dus dat was niet zo fijn.
1: Ja, dat was echt verschrikkelijk. Heb je wel eens geprobeerd om naar Tomorrowland te gaan ook? Want het is natuurlijk al een moeilijke kaart te krijgen.
4: Ja, echt heel shit. Ik denk dat we het al 5 jaar achter elkaar proberen of zo. Met allerlei laptops naast elkaar. Maar het lukt echt elke gaming.
1: Ja, het is het allergrootste festival ter wereld, kunnen we wel stellen. In ieder geval het allerdikste festival ter wereld.
0: Ach, dat is zo fantastisch.
1: Ongelooflijk, het komt eraan. En Anouk, jij bent erbij!
4: Yay, top zeg! Super gaaf!
0: Gefeliciteerd! Je gaat met 538 en Mentos Vibes naar Tomorrowland. We gaan je daar zien, dat wordt waanzinnig.
4: Superleuk, te gaaf. Leuk jongens, super.
0: Echt even bij ons komen zwaaien, hè?
4: Ja, ga ik echt doen. Absoluut, zeker.
0: Mocht je niet gewonnen hebben, ja, niet getreurd. Volgende week maak je de hele week kans op tickets voor Tomorrowland bij 538. Dus dat was even een voorproef.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
1: Lieslot, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Getallen horen is centen scoren.
5: Luister vrijdag naar Evers & Co vanaf 2 uur op Radio 538. Hoor je een getal in de titel van een nummer? Bel dan naar de studio. En wie weet win je €5000. Getallen horen is centen scoren. Deze vrijdag op 538. Alle info 538.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: 538 Nieuws.
0: 12 uur.
11: Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag van maandag in Monaco. Tegen die persoon is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond, onder wie een Oekraïense zakenman. Volgens Franse media gaat het mogelijk om een vrouw die zich als man voordeed. Een automobilist uit Den Bosch is zijn rijbewijs opnieuw kwijtgeraakt, slechts 6 uur nadat hij het had teruggekregen. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs, ondanks zijn poging de wietlucht te verbloemen door parfum in zijn mond te sprayen. Volgens de politie is dit zijn 3e aanhouding hiervoor. En Spanje heeft zich overtuigend geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Europees kampioen was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Mikkel Oyarzabal scoorde 2 keer. Pedro Porro maakte de 3e treffer. In de volgende ronde wacht Portugal of Kroatië als tegenstander. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En dit was het nieuws op 538.
12: Dan 538 verkeer voor de Flitsmeister. Met nog een flits op de A7. Drachten richting Groningen bij Drachten 168.1. De A9 Haarlem-Amstelveen bij Leiden 36.3. De A12 dan Maarne-Ede bij Maarsbergen 83.2. En op diezelfde weg richting Utrecht bij 75.1. De A28 dan Amersfoort-Zwolle bij Hulshorst 59.9. De A29 dan richting Rotterdam bij Numansdorp 93.6. De A50 Apeldoorn-Zwolle bij Beemte-Broekland 213.0. De A59 richting Breda bij 111.8. En de laatste van nu op de A79. Maastricht richting Heerlen bij Valkenburg. Opgepast daarbij 8.2. Veilige reis.
4: 538. Vanaf 8 uur.
0: De 1000 grootste.

Justin en Jack Stelma 538. Je hoorde Turn the Lights Off. Kilian van Uit hier. Van harte welkom op de vrijdag. Wat mij betreft de mooiste dag van de week. Omdat we natuurlijk lekker richting het weekend gaan. En over de vrijdag gesproken. Ik lees hier een onderzoek. De vrijdag is de dag waarop we ons het gelukkigst voelen om te werken. Ja, wat mij betreft niet geheel onlogisch. Ik bedoel, je hoeft nog maar een paar uurtjes te werken voordat je eindelijk die twee dagen vrij bent. Dus tuurlijk zijn we vrolijker. Maar goed, naast dat we vrolijker op kantoor zijn, zijn we volgens onderzoek ook het minst productief op de vrijdag. We maken namelijk meer typfouten, klikken en bewegen minder met onze muis en versturen 84% minder mails dan op een andere dag. Kijk, en dan hoor ik je denken, Kilian, ik behoor helemaal niet tot dat groepje. Ik werk juist ook op de vrijdag keihard voor de baas. Nou, dan wil ik alleen maar zeggen, daar gaat het mis, toch? Nou, ik bedoel, ze zeggen altijd, een goed begin is het halve werk. Dus je kunt je maar beter goed voorbereiden op het weekend door nu al minder te gaan doen. En weet je, je baas ligt toch te slapen, dus het boeit jou dat wat, toch? Het is van 538 om lekker mee wakker te blijven. Alex Warren en Meja, ze komen eraan. En eerst op 538, Nelly Furtado.

Pol te vertrouwen. Ik moet eerlijk zeggen, ik durf het wel. Zeker als het gaat om richtingen en zo. Ik denk dat ik wel een goed richtingsgevoel heb. Altijd als ik denk, joh, we komen van rechts. Dus we moeten weer naar rechts afslaan. Dan zit ik eigenlijk 9 van de 10 keer eigenlijk altijd nog goed. En iemand die dat eigenlijk ook altijd doet, is de man die je nu op 50 gaat horen, Afrojack. Natuurlijk een super muzikaal wonder. En dan zou je haast denken, joh, weet je, zo'n grote artiest kan vaak ook wel iets van een muziekinstrument bespelen. Of iets in die trant, weet je. Maar nou, Afrojack kan dat allemaal niet. Kan niet eens noten lezen. Nee, hij zegt, al mijn tracks die ik maak, maak ik op gehoor, maar vooral gevoel. Nou, dan kunnen we stellen, ondanks dat hij 2 meter is, beer van een vent, dat het een behoorlijk gevoelige jongen is. Want hij scoort op deze manier hit na hit. Je hoort hem nu ook in de 15 nacht. Feist en Afrojack, dit is Hey.

0: jaar.
1: 5 plus 3 is 8.
2: Ja, je hoorde all about the money, maar ik kan je vertellen, hier bij 538 gaat het niet om het geld. Het gaat om het 538 slaapmasker. Je kunt er zo meteen kansen maken in een nieuwe editie van 5 plus 3 is 8. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. Ah, het is een moeilijke voor de vrijdag. Hij luidt namelijk als volgt. Hoeveel is 5 plus 2? Je kunt er nu aan me door appen via de gratis app van 538. Wie weet maken ze met de kans op het 538 slaapmasker. Dus app even door via de gratis app van 538. Hoeveel is 5 plus 2? Hoor nu Jennifer Lopez.

Hey, hoeveel is 5 plus 2? Je kunt er nu naar me door appen via de gratis app van 538. 5 plus 2? Heb je het antwoord goed? Kan het maar zo zijn dat je zometeen het 538 slaapmasker wint? Geloof me, die wil je winnen, kan ik je vertellen. Dus kom maar door via de gratis app van 538. Hoeveel is 5 plus 2? Hoor je zometeen de nieuwste Armin van Buren naar Eros Ramazzotti.

0: nieuwste van Armin van Buuren bij 538. Je hoorde Like a Child. En Suzanne, goeienacht.
1: Hallo, goeienacht.
0: Hoeveel is 5 plus 2?
1: Ik dacht 7.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Nou, Suzanne, de kop is eraf.
1: Ja, inderdaad.
0: Lekker zeg. Hey, jij vertelde net dat je klaar bent met je werken. Dat je nu onderweg naar huis zit. En dat je daar ontzettend veel zin in hebt. Want je gaat je zoon laten schrikken.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Maar waarom ga jij je zoon laten schrikken dan?
1: Nou, ik heb verteld dat ik wel... hij gaat de wedstrijd kijken. Portugal-Kroatië. En ik heb gezegd... Ja, ik kom wel thuis. Hè, dus... Ja. Reken erop dat er een deur wordt opengedaan. Maar ik zie al voor me dat hij dat alweer vergeten is en toch weer schrikt.
0: Maar hij schrikt zo makkelijk dan van alleen al een deur die open gaat?
1: Ja, hij is een beetje bang in het donker. En ik kom natuurlijk via de achterkant het huis in.
0: Ah, maar dat vind ik zielig, Suzanne. Dan is je zo nog bang in het donker en dan ga je me nog een keer een extra trauma geven erbij ook nog.
1: Ja, hij moet er echt een trauma van krijgen.
0: Nou, leuke moeder ben jij al, hoor ik al.
1: Oh joh, ik ben de leukste.
0: Nou ja, laten we dat dan maar hopen. Hey, hoe is het gesteld met je hoofdrekenskills? Net zo goed als dat je iemand kunt laten schrikken?
1: Nee, die zijn wat minder. Maar ik dacht, ik ga het gewoon proberen.
0: Hey, meedoen is belangrijker dan winnen, hè?
1: Dat is waar. Kom maar op.
0: Nou, Suzanne, je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensom op te lossen. De bedoeling is dat je dat zo goed mogelijk en natuurlijk ook zo snel mogelijk doet. Je mag passen. En als je het een beetje goed doet, vind ik dat je net de 538 staalmasker ermee verdient.
1: Nou, kom maar op jongens, daar gaan we.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ik wel.
0: Wat is 17 plus 8?
1: 25.
0: 6 keer 9?
1: 54.
0: 14 plus 6?
1: 20.
0: 7 keer 7?
1: 8.
0: 63 delen door 9?
1: Ah,
0: verdorie. 9. Nee, 7. 13 plus 7. 13 plus 9.
1: Oh, 7 of 9?
0: 9. 13 plus 9.
1: Oh, 22.
0: Kijk, eens, doen we nog even eentje erbij. Wat is 30 min 12?
1: 17.
0: Nee, 18.
1: Oh. Jammer.
0: Nou, ik moet zeggen, Suzanne, voor iemand die zegt ik ben ontzettend slecht in rekenen, vind ik dat je nog aardig goed gedaan hebt.
1: Ah,
0: nee, ben ik serieus, je hebt in totaal 4 vragen goed. En ik moet je heel eerlijk bekennen, toen ik dit spelletje een keer deed en ik kan echt slecht rekenen, ik had er 2 of 3 goed zelfs. Dus jij nog zelfs boven mij.
1: Oké, okay, nou.
0: Nou, dan vind ik wel dat je het 538 staalmasker verdient het eigenlijk, hè?
1: Ah, tof jongen, leuk.
0: Nou, hij komt je kant op en als je je zo laat schrikken, maak even een filmpje. Vind ik leuk om zo meteen te zien. Beetje leedvermaak hier s'nachts.
1: Is goed, dan gaan we kijken of het lukt, ja?
0: Nee, is goed. Suzanne, veel plezier en succes met het laten schrikken van je zoon.
1: Dankjewel.
0: Doei. Doei. 538 van nu Fleming en Meteor.

0: Het is de VVD deze week van Bruno Mars.
1: De nacht van 538.
0: Je hoorde On My Soul, die vandaag nog in de Johan Cruijff Arena stond. Hij doet daar een behoorlijk lang concert. Vandaag stond hij er, zaterdag, zondag en dinsdag komt hij ook nog een keer in actie in de Johan Cruijff Arena. Veel appjes van mensen die weer onderweg terug naar huis zijn. Hey, Corné, jij ook? Hoe was het?
2: Ja, fantastisch. Het was superleuk, supergoeie show. Ja. En Bruno Mars natuurlijk gewoon wereldartiest. Het was echt heel leuk.
0: Ja, kan ik me wel voorstellen. Ja. Echt, die kaarten die gingen echt als een malle. Hoe heb jij kaarten kunnen krijgen?
2: Ja, super lang in de wachtrij staan.
0: Ja.
2: Eerst waren er twee concerten en niet opgeheven en na 4 uur... in één keer doorgeschakeld worden, nieuw concert aangekondigd en bam, kaarten.
0: Jeetje, joh, je hebt 4 uur lang in die wachtrij gestaan?
2: 4 uur lang in de wachtrij. En de truc is niet refresh en gewoon blijven wachten. 4 uur gewacht.
0: Wat heb je al die tijd gedaan dan, Corné?
2: Ja, naar de laptop kijken en wachten.
0: Jeetje, joh, jeetje. Maar had jij ook speciaal vrijgenomen voor die dag dan?
2: Nee, nou, mijn vriendin heeft ervoor gezeten en die werkt onregelmatig. Dus dat kwam toevallig goed uit.
0: Ik zie het al, Corné. Jij probeert met de eer te strijken dat je 3 uur lang of 4 uur lang achter de schermen loopt bekijken. Maar eigenlijk heeft je vriendin dat gedaan dus.
2: Ik moet mijn vriendin de credit geven.
0: Nou, lekker jongen. Dus je hebt genoten?
2: Ja, dat was super tof. Echt heel leuk.
0: Goed om te horen. Dus mocht Bruno Mars nog een keer een nieuwe tour aankondigen, dan zeg jij tegen de rest van Nederland?
2: Natuurlijk heen gaan.
0: Nou, super jongen. Hey, rijd nog even veilig naar huis.
2: Hey, dankjewel. Yo. Let's get

Miles Smith en Now Harm 538. Je hoorde Drive Safe. Ik krijg al vanuit hier op deze heerlijke vrijdag. We gaan richting het weekend. En daarom zometeen kans op het 538 slaapmasker in een nieuwe editie van Kilian's Kansloze Kennisquiz. Van Coldplay komt eraan. En dit is eerst Clean Bandit.

0: Nieuws. 1 uur.
1: Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Güktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En de uitbraak van het Hanta-virus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En dit was het nieuws op 538.
2: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flits op de A7 richting Groningen bij Drachten, 168.1. Van de A9 Haarlem-Amstelveen bij Leiden, 36.3. De A12 dan, Maarn-Ede bij Maarsbergen, 83.2. En op diezelfde weg bij Driebergen-Rijzenburg, 75.1. De A16 Dordrecht richting Breda bij Moerdijk, 45.6. Dan ook op de A28 staat je nog op je snelheid te controleren richting Zwolle bij Hulshorst, 59.9. De A50 dan richting Zwolle bij 213.0. En de laatste voor nu op de A79. Maastricht richting Heerlen bij Valkenburg. Opgepast daarbij 8.2. Veilige reis.
0: 538. Vanaf 8 uur. De 1000 grootste hit.

0: Met Sombar, je hoorde Homewrecker.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar, de andere is verzonnen. Echte klinkklare onzin. En aan jou de vraag, welke van de twee is nou waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stellingen 1 deze nacht is... een voetballer raakt gemiddeld maar 3 minuten per wedstrijd de bal daadwerkelijk aan. En stelling 2 is... voetballers raken de bal tijdens een wedstrijd vaker met andere lichaamsdelen aan dan met hun voeten. Aan jou de vraag, welke is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 dus, als je denkt dat een voetballer de bal gemiddeld maar 3 minuten per wedstrijd aanraakt. En stelling 2, als je denkt dat voetballers de bal tijdens een wedstrijd vaker met andere lichaamsdelen aanraken dan met hun voeten. Kom maar door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2, hoor je zo meteen dat antwoord. Ook Eurythmics en Timbaland komen eraan. En dit is eerst Calvin Harris en Blessings.

Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Een voetballer raakt de bal gemiddeld maar 3 minuten per wedstrijd daadwerkelijk zelf aan. Of is stelling 2 waar? Voetballers raken de bal tijdens een wedstrijd vaker met andere lichaamsdelen aan dan met hun voeten. Aan jou de vraag, welke is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. En stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Hoor je zo meteen het antwoord. En mocht je het goed hebben en je komt zo meteen in de uitzending, ben je ook nog een keer het 538 slaapmasker. En verder onderweg voor je muziek van onder andere Martin Garrix, Alex Warren, de nieuwste Pakamat en eerst Eurythmics. Dit is op 538.

0: Jouw hits, je 538 met de nieuwste bakermat. Je hoorde I Love Life.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is nou waar? Stelling 1 is, een voetballer raakt de bal gemiddeld maar 3 minuten per wedstrijd daadwerkelijk zelf aan. En stelling 2 is, voetballers raken de bal tijdens een wedstrijd vaker met andere lichaamsdelen aan dan met hun voeten. Ah ja, dus de vraag, welke van de twee is waar? Hey Remco, goeienacht.
3: Goeienacht, Kilian.
0: Weer hard aan het werk op de vrachtwagen?
3: Klopt, ja.
0: Lekker zeg. Wat ligt er achterin?
3: Pakketjes.
0: Pakketjes? Voor de oranje postgigant, hè?
3: Ja, zoiets, ja.
0: Nou, lekker jongen. Merk je nou ook als het warmer weer wordt, hè, zoals de afgelopen dagen, dat mensen minder gaan bestellen en zo? Dat jullie minder pakketten hebben?
3: Ja, het is met golven. Het is een beetje kabbelend, zeg maar. De ene dag is druk, de andere dag niet. Maar dat geeft niet. We rommelen gewoon door.
0: Lekker zeg. Maar hoeveel pakketten vervoer je dan ongeveer per nacht, zeg maar?
3: Nou, volle trailers. Ik heb geen flauw idee. Ik denk 10.000 of zo.
0: Dat is een hoop.
3: Ja,
0: een hoop AliExpress troep, zeg maar.
3: Ja, zeker weten. Ja.
0: Dus. Nou, lekker jongen. Hey, ook al zicht op weekend?
3: Ja, ik heb nog één nacht dienst. Goed, en dan ben ik weer klaar. Dan heb ik lekker weekend dus.
0: Lekker jongen, lekker. Wat zijn de plannen?
3: Niet echt veel. Eerst even lekker uitslapen en ga ik gewoon weekend vieren. Nou, niks doen denk ik.
0: Biertje drinken in de tuin liggen.
3: Zoiets, ja. Want het wordt mooi weer, dus.
0: Ja, daarom. Nou, lekker, jongen. Hé, daarbij zou je vast dat feit dat je als slaapmasker willen gebruiken... om natuurlijk een beetje goed die nachtdienst door te komen. Tenminste, als je overdag moet slapen.
3: Ja.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je, Remco. Eén van de twee is maar waar. Stelling 1 is... een voetballer raakt de bal gemiddeld maar 3 minuten per wedstrijd daadwerkelijk zelf aan. En stelling 2 is... voetballers raken de bal tijdens de wedstrijd vaker met andere lichaamsdelen aan... dan met hun voeten. Aan jou de vraag, Remco. Welke van de twee is waar?
3: Ja, ik dacht dat het stelling 1 was, maar dat is een wilde gok, want ik heb helemaal niks met voetballen.
0: Oh. Dus dat Nederland zo hard onderuit is gegaan, heb je helemaal niet gezien?
3: Nee. Dus, ik heb niks met voetballen, maar dat geeft niet.
0: En nu de spannende wedstrijd Portugal-Kroatië, dat boeit je ook helemaal werkelijk niks?
3: Nee, helemaal niks, nee.
0: Nou goed, ja, dan heb je toch een beetje verstand van voetballen, Remco, want je hebt het inderdaad hartstikke goed.
3: Ah, dat is mooi.
0: Wel een kleine vraag, Remco, hoeveel ballen zijn er bij voetbal in het veld?
3: 1.
0: Heel goed, en hoeveel spelers?
3: 22.
0: Ja, inderdaad. Nou, zo'n wedstrijd duurt dan natuurlijk 90 minuten. Als je er een berekening op loslaat met 50% balbezit voor het team... dat betekent dat 45 minuten lang één team de bal heeft... verdeeld over 11 spelers... dan heeft elke speler gemiddeld 80 balcontacten per wedstrijd... met een gemiddelde duur van 2 seconden. Nou, tel dat allemaal bij elkaar op, kom je uit op 160 seconden... wat minder is dan 3 minuten.
3: Dat is correct, ja.
0: Ja, heb ik snel uitgerekend, hè?
3: Ja, goed, ja.
0: Nou, Remco, ondanks dat je geen verstand hebt van voetbal... win je wel het 538 slaapmasker.
3: Nou, dankjewel, Kilian. Top.
0: Nou, lekker, jongen.
3: Ja, zeker.
0: Hey, succes nog even met de AliExpress troep. En dan...
3: Ja, kom goed.
0: Alvast een fijn weekend.
3: Ja, jij ook, man. Ga er lekker van genieten, vriend.
0: Komt goed. Rustig aan, jongen.
3: Oké, hoi.

Jouw hitje 538 met Barrett Brooks. Je hoorde Bitch. Ik jullie al vanuit hier. Mis jij de warmte ook al? Ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben vandaag buiten. Ik moest tennissen. En op een gegeven moment heb ik het als koud gehad. Heb ik een lange broek aangetrokken. Zo'n trainingsbroek, weet je wel. Dus ik zat eventjes te kijken naar de weer-app. Kijken wanneer het in ieder geval weer een beetje lekkerder weer gaat worden. Zie ik gewoon dat het niet aankomend weekend. Maar volgend weekend weer kans is op 30 graden.

0: Jouw hit, jouw 538 met Morgan Wallen en Tay McRae. Je hoorde What I Want.
1: Jouw zomer, jouw 538.
0: Hey, drink jij altijd genoeg water? Ze zeggen altijd dat je zo'n 2 liter per dag moet drinken, volgens mij toch? Ik haal dat, moet ik zeggen, tegenwoordig steeds makkelijker. Vroeger was ik daar echt zo slecht in, maar tegenwoordig heb ik altijd een grote waterfles bij me. En die vul ik altijd en dan drink ik daar eigenlijk heerlijk uit, kan ik je vertellen. Maar Tay McRae, die net op 5 hoorde, die is echt verschrikkelijk slecht in genoeg water drinken. Maar daar heeft ze een oplossing voor bedacht. Ze doet namelijk citroen in haar water. Ja, dat was echt de uitleg waarom zij nu ineens meer water drinkt. Kijk, ik vind die van mij nog een logische reden. Ik bedoel, je hebt een grotere waterfles, daarmee hoef je minder vaak naar de kraan te lopen. En nou ja, als je TV 538 zet, zie je een beetje hoe ik eruit zie. Ja, ik loop niet heel veel, zeg maar. Dus ja, weet je, dan is water drinken heel makkelijk. Maar citroen in je drinken doen, dat je daardoor meer water gaat drinken? Maar goed, als het voor haar helpt, dan helpt het toch. Door de Tim McRae en Morgan Wallen bij 538. What I want.

0: 7 Seconds of Summer bij 538. Je hoorde Youngblood. Ik jullie al vanuit hier. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat op deze heerlijke vrijdagnacht. Weet dat je altijd welkom bent via de gratis app van 538. Zo zie ik dat Peter er deze nacht bij is.
1: It's Friday then. We hebben weekend. Wat? Op naar het weekend. Woehoe!
0: Lekker zeg, ook Twan is erbij.
2: Bijna weekend.
0: Hey, en zo is het. En Mattis die had een verzoekje eigenlijk.
3: Hey Kilian. Ik ben nog lekker aan het werk, nachtdienstje aan het draaien. Maar ik moet nog tot 7. Ik heb 5:30 op, dus dat scheelt. Maar heb je even iets energieks voor me?
0: Nou, dat heb ik wel, denk ik. Onderweg voor je namelijk Sabrina Carpenter ook. De nieuws van Fadeless en BB Rexha komt eraan. En eerst zomerse muziek van de Bauza. Dit is Magnetic.

0: 2000.
1: Komt uit het jaar 2000. Wat betreft een Zero's plaat. Dan gaan we één jaar terug. Dan zitten we in de 90s. Waar we al eigenlijk de hele week in zitten. De tijd van je Tamagotchi die je vergat eten te geven. En daardoor echt dagenlang moeten huilen. Omdat hij toch dat dood ging. Op de dag dat je urenlang voor je tv zat. Naar Big Brother te kijken. Of goede tijden en slechte tijden. Dat in de 90s is begonnen. We nemen je in ieder geval mee naar de 90s. Met de beste muziek uit de 90s. Dat is de 538 90s top 1000. Afgelopen week hebben we al bijna de hele lijst gedraaid. En dat betekent dat vandaag, vrijdag, de finale dag is. De grande finale. Vlak voor 6 uur. Weet je dan wie er op de felbegeerde nummer 1 staat? Ja, en ik zit heel eventjes stiekem vooruit te kijken hier wat je vandaag allemaal nog gaat horen. Ik zie onder andere zometeen Pieter André, Agda en de Munnik, Likido, Mark van Dalen voorbij komen. Dus dat belooft echt een leuke dag te worden. Vanaf 8 uur zometeen de 538 90s. Zero's top 1000, wat ik al zeggen. Maar de 538 90s top 1000. Met om ietsjes voor zessen de nummer 1. Zorg dat je erbij bent.